0: Weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek. Je suis désolé.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. En een grote batterij wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen bij Windpark Groen in Dronten. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, het is 1 september, het is dinsdag. Iedereen is terug van vakantie. Dit wordt een ochtend waarbij de eerste zware ochtendspits al kan gaan gebeuren. Zo voorspelt de ANWB. Goedemorgen, Roy. Thuis.
1: Goedemorgen, ja, want dinsdag is natuurlijk inderdaad geen thuiswerkdag over het algemeen. Dus,
4: geen pappendag, geen mamadag, geen opadag, geen omadag. Nee, dus iedereen gewoon, lekker aan het werk.
1: Gewoon naar het kantoor.
4: Ja, en op andere werkplekken natuurlijk. En ja, terwijl je daarmee bezig bent om je daarop voor te bereiden, hebben we wat nieuws voor je. We laten nog even zien en horen wat er gisteravond precies is gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daar ging het over de botresten die bij Dronten zijn gevonden. Straks de details.
1: En Flevoland is vandaag een groot batterijenpark rijker. Dat staat namelijk bij de windmolens in oostelijk Flevoland. Als er te veel stroom is, lopen de batterijen vol. Dat zometeen.

0: Ja, dit nummer kwam begin dit jaar uit. In de winter natuurlijk. Dat zag je ook op de videoclip.
1: Ja, het was koud en sneeuwig.
0: Ja, maar ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel een zomers tintje heeft, dit nummer.
1: Daarom kan altijd, joh.
0: Het kan alle seizoenen. Je hoorde Douwe Bob met With You.
1: In het televisieprogramma Opsporing Verzocht was gisteravond aandacht voor de botresten die op 19 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos bij in Dronten, vlakbij het AZC.
0: Uit onderzoek van het NFI blijkt dat het om een man gaat. Bij de botresten lag een ketting met een kruisje, vertelde Ellemijn Pinkse van de politie aan presentator Jaap Jongbloed.
2: Het is van leer en zo'n 2 bij 3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. Nou, hoeven wij niet te weten waar dit kruisje allemaal aangeschaft kan worden, maar we hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
3: Ja, die onbekende dode is dus een man. Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak en de omstandigheden van zijn overlijden zijn. En hoe oud hij ongeveer is geweest. Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
2: Ja, zeker. En het is daarbij goed om te weten dat de eerste schatting van het NFI is dat het slachtoffer zo'n 1,5 jaar tot 6 jaar in de grond heeft gelegen. Maar hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.
1: Ellemijn Pinkse was dat van de politie. Ze benadrukte nogmaals dat de gevonden botresten dus niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. Er is zelfs een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.

0: Colt Kimono was dat.
1: Dus niet de Colt van de jongens van de bouw?
0: Nee, niet.
1: Dat is Colt Band, hè?
0: Ja, dat is Colt
1: Band. Oh, oké. Okay. Nee, dan halen ze niet op elkaar, hè?
0: Ja, heel veel geld. Je hebt ook nog... ja, dat is natuurlijk Spandau
1: Ballet, die zingen over Colt.
0: Colt, ja.
1: Ja.
0: Je kunt nog wel doorgaan zo, denk ik.
1: In de kluis van de Nederlandse Bank ligt er ook heel veel.
0: Heel goud. Zeker. Maar je hoorde Colt Kimono in ieder geval met Hello. En ja, zometeen gaan we even dus bellen. Over dat live batterijen. Of over dat batterijenpark natuurlijk.
1: Park.
0: Wat vandaag geopend wordt. Dat doen we na Laura Jansen met Wicked World. Je

0: het zeker. En Laura Jansen die zingt daarover.
1: Wat moet je met heel veel goedkope stroom thuis wanneer de zon volop schijnt? Ja, veel mensen denken er nu over dat in een batterij te laten lopen en dan 's avonds te gebruiken wanneer de zon onder is en de stroom weer duur is.
0: Ja, zoiets speelt ook in het groot bij de 86 windmolens in Oostelijk Flevoland van Windplan Groen. Wat moet je met al die stroom als het hard waait? Want dan waait het ook in andere windparken. Juist, ja, dan stop je dus elektriciteit in een batterij. Vanmiddag wordt een grote bij geplaatst. Bij ons is Hans Bellert van Pure Energie. Goedemorgen, meneer Bellert.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat u bij ons in de uitzending bent. Ja, die situatie bij Windplan Groen, hoe is die nu, wanneer de molens nu lekker draaien? Waar gaat die stroom dan heen?
2: Nou, die stroom gaat in principe gewoon het net op en die wordt zoveel mogelijk natuurlijk gebruikt door huishoudens of bedrijven die stroom nodig hebben. Maar ja, het wil ook wel eens zo zijn dat het bijvoorbeeld 's nachts hard waait. De afgelopen nacht heeft het volgens mij ook redelijk gewaaid. Ja. En 's nachts is er natuurlijk veel minder stroomvraag. Ja, en dan wordt die stroom misschien wel geëxporteerd naar het buitenland. En hoe jammer is dat als je die stroom zou kunnen opslaan en zelf zou kunnen gebruiken. En ja, daarom zijn we er ook heel trots op dat we vanmiddag onze hele grote batterij in gebruik kunnen gaan nemen. Grootschalige batterijopslag is, denken wij, de toekomst. Want ja, je ziet toch dat er steeds meer duurzame stroom wordt geproduceerd door middel van of zon of wind. Ja, en die is er wel eens op momenten dat je het minder nodig hebt. Dus ja, dan moet je het opslaan. Zo simpel is het.
1: Ja, u heeft het over groot. Hoe groot is groot?
2: Groot is in dit geval 31,6 megawatt is de aansluiting en de capaciteit is 65 megawattuur. En daar kun je zeg maar 3000 Tesla's mee vullen, dus dat is best volume.
0: Zo, dat is echt, ja. Dat is echt wel een flink volume. Ja, want huishoudens hebben soms 5 kilowattuur aan batterijen, denk ik.
1: Ja, er zijn mensen die zetten 10 neer.
0: Dat kan.
2: Ja, dat kan. Of je kunt een kleintje opnemen. Hè,
1: dus jij zit op 65.000 keer zoveel?
2: Daar zitten we op en dat is natuurlijk een enorme investering geweest. Maar ja, onze opwek daar is ook reusachtig. Alles bij elkaar heeft Windplan Groen 86 windturbines en dat zijn grote zoals jullie weten. Want ja, Flevoland is natuurlijk de hoofdleverancier van duurzame energie in Nederland. Ja, en daar moet je dus ook een grote batterij bij plaatsen als je daar werkelijk wat mee wil. En ja. Het nieuws gaat zelfs zo snel dat we hebben dan weliswaar vanmiddag de ingebruikname, de officiële ingebruikname van die batterij. Ja. Maar we hebben ook al besloten om hem te gaan verdubbelen de komende tijd. Dus de capaciteit zal 2 keer zo hoog worden. Omdat wij denken dat we daar ook prima mee uit kunnen. En alles bij elkaar is die Dronter energieopslag dan een van de grootste van Nederland. Met de collega's die daar ook batterijen hebben geplaatst.
1: Batterijen? Hoe zien die eruit?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje in de vorm van zeecontainers zou je kunnen zeggen. Deze hebben dan een specifieke vorm, maar daar lijkt het op als je van iets afstand ernaar kijkt. En die zijn dan een meter of 8 lang, 1 meter of 3 hoog en 1 meter of 2, 2,5 diep. En die kunnen in principe dus op een vrachtwagen worden vervoerd en worden daar geplaatst. En ja, als je het heel simpel zegt, is het bijna plug and play. Van tevoren maak je alles klaar, bouw je funderingen, bouw je aansluitingen. En je zet ze er neer, je sluit ze aan. En ik zeg het nu natuurlijk heel simpel. En je kunt ze gebruiken.
0: Vanmiddag om 4 uur maakt u er een officieel moment van. Maar staan ze niet gewoon al aangesloten?
2: Ja, ze staan al aangesloten. Eerlijk is eerlijk. Ze draaien al deze zomer. We wilden natuurlijk ook weten dat alles gewoon goed voor elkaar was. Dat alles het deed. Want ja, als je het in gebruik neemt, dan moet het ook allemaal klaar zijn. Dus we draaien al een tijdje. We weten dat het goed werkt. En daarom hebben we het heugelijke moment waar ook gedeputeerde Hofstra bij aanwezig is. En daar zijn we wel heel blij mee. Want de provincie, jullie provincie, heeft het dus ook mogelijk gemaakt via een zogeheten experimentenkader. Dat het plaatsen van deze batterijen mogelijk werd. Want ja. Dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen. We weten nog niet zo goed wat er... we weten natuurlijk precies wat er gebeurt. Maar de ambtenaren en politici weten nog niet precies hoe het er allemaal uit komt te zien. Dat is dan vaak spannend. En in Flevoland hebben ze hun nek uitgestoken door te zeggen... Nou ja, wij vinden dat dat belangrijk is, duurzame energie. En wij maken dat via deze vergunning mogelijk.
0: Hoeveel kost zoiets?
2: Nou ja, over de duim een goede 30 miljoen hebben wij geïnvesteerd daar. Dus ja, dan heb je het ook wel over serieus geld.
1: Ja, er zijn meer windparken, er zijn meer grote velden waar een heleboel zonnepanelen liggen. Die geven allemaal tegelijk te veel goedkope stroom. Wordt het nou gewoon dat je daar een batterijpark naast zet?
2: Ja, dat denken wij wel. Wat wij nu doen is dat we bij elke windpark waar wij een vergunning voor aanvragen, ook tegelijkertijd in die vergunning een aanvraag voor een batterij meenemen. En we noemen dat een batterij, maar dat is dan natuurlijk een iets grotere batterij. Omdat wij denken dat dat inderdaad nodig gaat worden. Want hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat die wind en zon niet schijnt. Meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Dus wij vragen nu bij elke vergunning ook automatisch al een vergunning voor een batterij aan.
1: Ja, nog één ding. Wie bepaalt nou wanneer het in die batterij gaat lopen? Is dat de prijs? Is dat de markt? Of is dat Tennet die tegen jullie zegt, nou, het is een beetje veel wat van Windplan Groen komt, laat maar even in die batterij lopen?
2: Nou, dat is eigenlijk een combinatie van die factoren die je noemt. Want Tennet is verantwoordelijk om het net, zeg maar, stabiel te houden op 50 hertz, zoals dat heet. Nou, die vraagt soms uit van gooi je wat extra stroom op of neem er wat van af. Nou ja, die diensten bieden wij aan. We slaan natuurlijk gewoon onze stroom op als het gedreven is door het aanbod. En dat is vraag en aanbod, oftewel ook de prijs. Dus er zijn verschillende factoren die van belang zijn om te bepalen wanneer er stroom in de batterij gaat.
1: Hans Bellert van Pure Energie, dank voor de toelichting.
2: Alsjeblieft.
0: Spraken hem dus over een hele grote batterij die dus vandaag officieel in gebruik wordt genomen bij Windpark Groen in Oostelijk Flevoland. Zometeen de berichten buiten de provincie. Gaat onder andere over tennis, want er is gisteren flink getennist.

0: Cameron Whitcomb was dat met Kingdom of Fear. De berichten buiten de provincie.
1: Tennister Anouk Koevermans is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor in 2 sets van haar Amerikaanse tegenstander Katie McNally, zegt de commentator van Eurosport.
2: Als gezegd, Koevermans had een positieve start aan de wedstrijd, maar in de tweede set liep het snel bij haar vandaan. Een al met al toch positief toernooi wat ze hier gespeeld heeft. Want voor het eerst heeft ze het hoofdtoernooi gehaald van een Grand Slam. En laten we hopen dat ze daarop kan voortbouwen in de rest van dit kalenderjaar.
1: Koevermans is de dochter van oud-tennisser Mark Koevermans. Ja, ik zag je al denken, Koevermans, tennisser, ja, zo zit dat. Die onder meer in 1993 furoren maakte in het Nederlands Davis Cup team. En later ook directeur werd bij Feyenoord.
0: Ja, Messi, dat is de GOAT. Tenminste, dat vinden amateurvoetballers van groot tot klein. En de GOAT, dat is dan de greatest of all time, de beste aller tijden. Gisteren hakte Messi dan toch definitief de knoop door om te stoppen met zijn indrukwekkende carrière. Hij scoorde 125 keer voor Argentinië en werd 4 jaar geleden wereldkampioen. RTL hoorde teleurgestelde reacties bij de Amsterdam voetbalclub Zeeburgia, waar de jeugd droomt van zo'n carrière, net zoals Messi.
3: Hij is mijn GOAT. Ja, ik vind het heel jammer. Ja.
4: Hij is echt een hele goede dribbelaar. Hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
3: Ik vind het jammer. Hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
5: Snel dribbelen en zo.
6: En nu doe jij dat na op het veld?
5: Probeer het.
6: Wie wordt de nieuwe Messi?
4: Lamine Yamal.
1: Nou, die dus.
0: Daar zijn ze al vrij zeker van.
1: Ja hoor, unisono. Ja. 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bandelid Dwayne Davis is door de jury in Las Vegas schuldig bevonden.
7: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
1: Yes. Nou, volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt.
0: Tot zover de berichten buiten de provincie.

0: still here.
1: Jazz Special was dat met Speed of Light.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. De politie hoopt zijn identiteit te achterhalen en deed gisteravond een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
3: Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest, met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen.
1: De politie benadrukte in de uitzending nogmaals dat de gevonden botresten niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. De politie zoekt camerabeelden van een gewapende overval op 2 hoogbejaarde bewoners van de Elbastraat in Almere Buiten. De overval was op 20 juli rond 11 uur 's avonds. De politie zoekt 2 jonge mannen van maximaal 20 jaar oud. De buit, waaronder een bankpas en 2 telefoons, is nog niet teruggevonden. Een grote batterij wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen bij Windpark Groen in Dronten. De grote accu slaat windenergie op als het hard waait en levert energie als de wieken van de 86 windmolens niet zo snel draaien. De batterij staat aan het Oosterpad en kan 65 megawattuur opslaan. En er zijn ook al uitbreidingsplannen voor een verdubbeling naar 130 megawattuur. Zo'n batterij bij een windmolenpark wordt steeds gewoner, zegt woordvoerder Bellert van Pure Energie.
4: Hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. En meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Dus...
1: Automobilisten en fietsers kunnen ruim een maand geen gebruik maken van de Eemmeerdijk tussen Almere en Zeewolde. De provincie Flevoland is deze week begonnen met werkzaamheden om de weg veiliger te maken. De provinciale weg bij vakantiepark De Eemhof wordt verbreed en er komt een vrijliggend fietspad. Begin oktober zijn de werkzaamheden klaar. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel.
6: Goedemorgen. We beginnen de dag meest droog in Flevoland met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de ochtend kan lokaal een buitje voorkomen. En vanmiddag is het op de meeste plekken gewoon weer droog. Zien we de zon geregeld met temperaturen die op gaan lopen naar een graad of 20 en een meest matige wind uit westelijke richtingen. Ook woensdag volgt dan nog een grotendeels droge dag. Woensdagavond gaat de wisselvalligheid weer toenemen. En de dagen daarna, vanaf donderdag, ja, dan moeten we toch wel weer dagelijks rekening houden met flink wat buien die over de provincie trekken. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig iets aan, want dagelijks komt de temperatuur uit op zo'n 21 graden vanaf woensdag.
7: Dankjewel Berend van Weerplaza. Kijk even bij de ANWB. De eerste file is er al. A6, Jouden richting Emmeloord tussen Sint-Niek en Lemmer. 5 minuten en de ANWB verwacht een drukke ochtendsprit. Want het is weer gewoon werkweek voor iedereen in Nederland. En het is dinsdag, dus ook geen thuiswerkdag. Nou ja, goed, dat is. File zo, flitser op de A27 Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 108. En op de N50 bij Ens staat je ook weer. Maar is meer om die vrachtwagens te controleren bij 262,8. Ja, daar lig je dan, nat pak, in de rassenvaart en kun je niet zwemmen. Hoe dat afliep, hoor je zo meteen.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nick Kershaw was dat bij Flevoland is wakker met The Riddle.
1: Het was een hachelijk avontuur zaterdag. 'S Middags liet Angelina Versluis uit Lelystad haar hond uit, maar kwam in het water van de Lasservaart terecht.
0: Ja, het probleem is dat de 45-jarige niet kan zwemmen. Ze wist nog 112 te bellen, maar haar signaal viel ook nog eens weg. Maar het was genoeg om de hulpdiensten massaal te laten uitrukken. En uiteindelijk liep het goed af. Angelina Versluis die blikt opgelucht terug.
2: Wat overkomt me? Je ziet een helikopter staan, je ziet brandweerauto's. Je wordt in een brandweerauto gezet van... Ja, en tegen die tijd, ik was moe. Ik was aan het trillen. Toen had ik wel op dat moment zoiets van... Er had van alles kunnen gebeuren. De honden, ik. Ik ben dan iemand die zich meer druk maakt om de honden dan om mezelf.
3: Op welk moment dacht je van... Ja, het kan, zou gewoon echt nu wel mis kunnen gaan?
2: Toen Chico aan mij op mij klom, mij ging bijten, aan mijn tas trok. Dat was echt het moment dat ik gewoon volledig flipte, want ik kon er niet uit. Hij wilde eruit, hij raakte in paniek. Maar hij kan me ook onder water trekken. En toen heb ik met alle kracht die ik had mezelf aan de kant vastgehouden.
4: Angelina heeft dan al 112 kunnen bellen.
2: De helikopter die was op dit grasveld geland. En ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog. En ik weet dat ze mij een speciaal warmtedeken iets hebben gegeven, een soort jas dat ik aan moest doen.
4: Het onvoorziene natte avontuur begint met een van Angelina's honden die hier het water ingaat. Ze verliest hem uit het oog en gaat polshoogte nemen, waarbij ze zelf in de Lasservaart kukelt.
2: Ik ga op de zee in, maar dan heb ik altijd mijn noedel bij me of een zwemvest aan. Prima, dan red ik me prima. Maar leg me niet zo in het water met mijn kleren, mijn rugzak en twee honden die het water uit willen. Nee. Niet voor herhaling vatbaar. Nee. Hè, vriend? Dat gaan we niet meer doen, hè? Nee.

0: Iedereen weer weg? Ja. Is het klaar zo?
1: Ja? Het is klaar zo. Ja, iedereen is er klaar uitgezongen. In ieder geval Alex Warren, die is wel uitgezongen. En je hoort het nummer heel vaak, want het is ook een leuk nummer.
0: Ja, lekker.
1: Passenger hoorde je. Zometeen wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie als je vroeg naar bed ging bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wat was er allemaal te zien en te horen?
0: CDA Henry Bontebal was gisteravond laat nog op televisie om te praten natuurlijk over het akkoord dat uiteindelijk toch nog tot stand kwam voor de begroting, nou ja, van het minderheidskabinet. En ja, dan moet de rest nog.

0: ik vind het wijs advies. Gewoon, gewoon alleen maar een beetje lachen, dan wordt de wereld ook een beetje mooier. Toch?
1: Ja, dat doet mevrouw Ellen graag, hè, dit liedje.
0: Ja, even lachen.
1: Even lachen, in plaats van want huilen. Er is al genoeg ellende in de wereld, mensen.
0: Lily Ellen hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Begin op de televisie, daar heb je s'avonds laat Pauw en de Wit. Daar zat CDA-leider Henri Bon. Wat had hij een drukke dag gisteren. Die was aan het onderhandelen. Die deed de HJ schoollezing en toen nog naar de televisie. Maar goed, hij was er om te praten over de begrotingsonderhandelingen waar een akkoord op kwam. Bontebal zei dat het niet altijd even makkelijk is om in een minderheidskabinet te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer of verkeerslichten op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit? Twee, is het een goed aanbod naar de oppositie? Dus het maakt het werk twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
1: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat minderheidscoalities een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samen klonteren en meer kleurverschillen wil laten zien, dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen, maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Een cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
0: In Radar aandacht voor de hoge notariskosten. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Wat een redelijk bedrag is en waarvoor je voor betaalt, is lang niet voor iedereen duidelijk, blijkt uit onderzoek van Radar.
3: Vroeger had je kruissubsidiëring. Dat betekent dat de winsten van vastgoedtransacties, die werden gebruikt om de sociaal gevoelige transacties, om daar de kosten te dekken, waardoor testamenten en samenlevingsovereenkomsten veel goedkoper konden zijn. Maar doordat die marktwerking werd geïntroduceerd, is die kruissubsidiëring eruit gehaald en moest kostprijsgerelateerd worden gedeclareerd. En dat betekent dat je meer betaalt wat een testament of een samenlevingsovereenkomst ook daadwerkelijk kost.
0: Je had het over de situatie tot 1999, dan toen lagen de notariskosten veel lager. Volgens Jan Janssens, bestuurslid bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, kan er onduidelijkheid ontstaan door onzichtbaarheid van de werkzaamheden.
4: Je koopt een product, de klant ziet die akte. Alleen, dat is niet waar hij voor betaalt. Hij betaalt voor de zekerheid. Ja, wij verkopen rechtszekerheid, vind ik altijd een beetje een ingewikkeld woord. Maar de zekerheid dat je over zoveel jaren nog steeds de zekerheid hebt dat het goed geregeld is. Ja, daar betaal je voor.
5: Ja,
4: dat zit
5: dus
4: niet
5: in
4: dat stukje papier.
1: Ik was laatst ook bij de notaris samen met mevrouw voor een levens... testament of een leventestament, zonder S, geloof ik. Ja, maar dan kom je ook op een gegeven moment op de vraag van hoe lang moeten ze je nog in leven houden als een kastplantje in het ziekenhuis als het eigenlijk niks meer is met je.
0: Ja.
1: Dan moet je gewoon weken of maanden.
0: En heb je daar dan, kun je daar dan gelijk antwoord op geven?
1: Of, ja, er staat, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk voorgedrukt in de standaard van hoe lang dat dan is.
0: Ja.
1: En dat was net in die tijd dat Peter R. de Vries nog tussen hoop en vrees lag in het ziekenhuis. Oh
0: ja. Ja.
1: Toen dacht ik, nou, als je het aantal weken, dat is al voorbij voor Peter R. de Vries nu.
0: Ja.
1: Dan hebben we wat langer gezet. Maar ja, dan ga je kijken naar wat heb ik zelf meegemaakt met mensen die slecht lagen. Wat heb ik maar als referentiekader wat er is gebeurd met mijn vader. Ja, ja, je moet wat.
0: Ja, je moet wat. Ja, je weet dat natuurlijk niet. Ja, je moet wat invullen, ja.
1: Ja, vond het wel confronterend om het zo te zeggen.
0: Ja, dat snap ik heel goed, ja.
1: Ja, dit naar aanleiding van Radar. We gaan nog even naar de radio. Op de schaats of op de fiets is het al een enorme afstand. De Elfstedentocht. Björn van Loon rende die tocht ook nog eens geblinddoekt. Oh. Ja, hij deed het om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekte en de genezing daarvan. Zijn dochter van 9, die is blind. En langs de lijn en omstreken vertelde hij over de dagelijkse impact.
6: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom op kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeldt, als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moeten kinderen rond al naar bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die super goede oren. Dus dan denk ik ook, oh ja, dat heeft geen zin.
1: Ja, terug naar die Elfstedentocht. Hoe gaat het nu na 32 uur rennen?
6: Beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar blinddoek voor.
5: Ja?
6: Ja, blinddoek voor, ontstoken ogen.
1: Hey,
6: daar hou ik geen rekening mee als je ver gaat rennen.
1: Hoe
6: ik
1: komt dat? Goed,
6: ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn naar de knoppen, maar die zijn er prima aan toe.
0: Nou ja, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk.
1: Maar nee, maar ja, er moet natuurlijk een beetje lucht omheen en af en toe zit dat afgesloten dan.
0: Ja,
1: dat was gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Klopt, ja, in 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Jazeker, alle apps, die, of heel veel commerciële apps, die luisteren af.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. En een grote batterij wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen bij Windpark Groen in Dronten. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
14: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
13: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
15: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
13: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 6:30. Goedemorgen. 1 file is er al. A6, Joure richting Emmeloord. Tussen Sint-Niek en Lemmer, 11 minuten. En een handvol flitsers. A27, Almere-Hilversum bij Blaricum, 107,8. De A6, Lelystad richting Emmeloord bij 83,5. En de A6, Lelystad-Muidenberg bij 62,4.
1: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is Wakker. Elke ochtend tussen 6 en 9 praten we hierbij. En we laten nog even zien en horen zometeen wat er gisteravond precies is gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dan ging het over de botresten die bij Dronten zijn gevonden. Straks de details.
12: En we blikken vooruit op de Hiswa te Water. De botenshow in Lelystad begint morgen.
17: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
22: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nee, die Simon die maakt zich, die Simon.
1: Ja,
0: die
1: Simon.
0: Maakt zich nooit zorgen.
1: Hoi Simon.
0: Hey Simon, Simon Webbe. Die maakt zich nooit zorgen. No
1: nee,
0: worries.
1: Gelukkig.
0: Nee, gelukkig maar. Jij ook niet, toch?
1: Nou, soms wel, maar meestal nee.
0: Wat is dan iets waar je heel erg zorgen om maakt?
1: Dat we bleven stil.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk ja, heel, daarom, dat is toch heel goed nieuws.
1: Dus net als de meneer Webbe die net lekker zong.
0: Ja, die maakt zich ook nergens zorgen.
1: Maar weet je, er zijn ook een heleboel dingen waar je helemaal niks aan kan doen.
0: Toch?
1: Dus dan houdt het op.
0: De cirkel van invloed noemen ze dan, toch?
1: Oh ja, ja die moet je hebben. Ja.
0: Ja, ja. Nou ja, die cirkel.
1: Wordt het wel filosofisch, hè?
0: Ja, laat het lekker cirkelen op deze vroege ochtend.
1: Ja. We gaan eerst even terug naar het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daar was gisteravond aandacht voor de botresten die op 19 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos bij Dronten. Dat is vlakbij het AZC.
0: Uit onderzoek van het NIV blijkt dat het om een man gaat. En bij de botresten lag een ketting met een kruisje, vertelde Ellemijn Pinksen van de politie aan presentatie. Jaap Jongbloed.
2: Het is van leer en zo'n 2 bij 3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. Nou hoeven wij niet te weten waar dit kruisje allemaal aangeschaft kan worden, maar we hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
3: Ja, die onbekende dode is dus een man. Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak en de omstandigheden van zijn overlijden zijn. En hoe oud hij ongeveer is geweest. Mevrouw Pinksten, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn?
2: Ja, zeker. En het is daarbij goed om te weten dat de eerste schatting van het NFI is dat het slachtoffer zo'n 1,5 jaar tot 6 jaar in de grond heeft gelegen. Maar hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.
1: Ellemijn Pinksten was dat van de politie. Ze benadrukte nogmaals dat de gevonden botresten dus niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. En er is zelfs een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.
0: Ja, gaat het nog regenen vandaag of blijft het droog? Je hoort het zometeen van Weerplaatsen na Taylor Swift.

0: Alison Moyet bij Flevoland is wakker met Week in the Presence of Beauty.
1: Het weer met Jeroen Elfring van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren hadden we windkracht 5. En vandaag windkracht hoeveel? Wat heb jij op je lijstje staan?
2: Uiteindelijk windkracht 4, dus dat is alweer wat minder wind dan gisteren. Sowieso start september echt heel vriendelijk. Mm-hmm. Want deze ochtend hebben we weliswaar nog wat op de bewolking. Lokaal een heel licht buitje. Maar vanmiddag is het al snel vergeten, want dan is het gewoon heel vriendelijk met zon en stapelwolken. En een temperatuur die rond de 20 graden ligt. Dus ja, de meteorologische herfst kan slechter beginnen.
1: Ja, mooie dinsdag dus. Hoe zit dat vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond is het nog lange tijd helder, maar de temperatuur daalt al wel hard. En komende nacht zien we uiteindelijk minima van 11 graden. Daarbij kan lokaal een mistbank ontstaan. En ja, het is dus echt wel even een frisse nacht. Maar morgen komt het zonnetje er wel weer snel bij. Maar in de middag neemt de wolking toe en dan kan er wel een bui vallen.
1: Dat is jammer, want het is de eerste dag van de Hiswaan. Dan gaan de mensen buiten naar bootjes kijken vanaf de kade in Lelystad in de Bataviahaven. Daarover trouwens straks meer. En die Hiswaan duurt ook een paar dagen langer dan alleen de dag van morgen. Hoe zit het met de dagen na morgen?
2: Nou, helaas voor de Hiswaan, maar ook voor andere evenementen. Het wordt toch wel een wisselvallige week. De mooiste dag van deze week hebben we vandaag al gelijk gehad. Veel bewolking, af en toe ook wat regen en een paar buien. Ook de wind is af en toe echt wel merkbaar aanwezig. Maar gelukkig is het niet koud, want de temperatuur ligt vaak rond 21 graden.
1: Jij zegt, je kunt je erop kleden.
2: Ja, nou ja, slecht weer bestaat niet, hè? Alleen slechte kleding.
1: Oké, Jeroen Elfring van Weerplaza, hartelijk dank. Morgen is het weer zover. Hiswaterwater die begint weer. Het is een jaarlijks evenement voor boten- en schepenliefhebbers, waar je van alles kunt vinden, van informatie over onderhoud tot tips voor een duurzame vaart.
0: De afgelopen dagen is de organisatie druk bezig geweest met de opbouw ervan. Maar ook vandaag hebben de medewerkers nog de handen vol aan de laatste puntjes op de i. We hebben het erover met Sven Westering van Bataviahaven. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vaak heeft u zelf al een editie meegemaakt van Hiswaterwater?
3: De Zwarte Water wordt dit jaar voor de 41ste keer georganiseerd en voor de 9e keer in Bataviahaven van Lelystad. En ik heb ze ook alle 9 keer meegemaakt.
0: En is het dan ook aan het begin dat je een beetje een spannend gevoel hebt of alles goed gaat komen? Heeft u dat of is het inmiddels al routine geworden?
3: Nou, het is altijd spannend. Het is altijd een hoop gepland. Maar uiteindelijk, als je ziet wat er vandaag ook weer tot stand is gekomen. Vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet. De laatste bootjes worden in het water gelegd. De schepen worden nog mooi gepoetst. De aankleding op de stands gebeurt nog vandaag. En dan uiteindelijk ben je daar hartstikke trots op als Lelystad Bataviahaven.
1: Ja, en dan beginnen we woensdag met de Hiswaan. Hoe lang duurt die eigenlijk?
3: Ja, klopt. Morgen om 10 uur gaat de show de beurs beginnen. En hij duurt tot zondag 6 uur. En we zijn elke dag geopend van 10 tot 6.
1: En wat zijn de hoogtepunten volgens jou?
3: Nou, dit jaar hebben we verschillende activiteiten op en aan het water. De groene route dit jaar is een nieuw segment wat we erin hebben verwerkt. Vorig jaar zijn we daar heel klein mee begonnen, maar daar was zoveel enthousiasme voor. Ja, de groene route. Je kan dagelijks met een gids over de beurs lopen. Die gaat naar een aantal exposanten die echt over het innovatieve groene gaan. En die leg je daarbij uit van de nieuwste trends, maar ook het onderhoud kan duurzamer. En dan kan je deelnemen aan de groene route.
1: Maar gaat het niet alleen over de manier waarop de boot wordt voortbewogen?
3: Nee, dat gaat ook over het onderhoud. Je hebt tegenwoordig verschillende verfsystemen die ook een stuk milieuvriendelijker zijn als het oude teren, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja.
3: Dat gaat zeker niet alleen over alleen elektrisch of hybride varen.
1: Juist. En dan, hoe duur is het allemaal, een bootje, tegenwoordig? Heb je daar een idee van?
3: Dat varieert, ja. Je hebt ze hier in een lager segment, om het zo maar te zeggen, tot aan een paar miljoen per schip. Ja.
0: Ja, over die boten gesproken, hoeveel doen er mee dit jaar?
3: Dit jaar hebben we weer een record. We hebben dit jaar 425 schepen in Bataviahaven liggen en 365 exposanten.
0: Was dat allemaal?
3: Ja, dat is. Wij zijn inmiddels al 2,5 week bezig met de opbouw. En sinds vorig jaar, oktober, zijn we al aan het plannen, tekenen van hoe krijgen we elk schip op de juiste plek. Ja. Maar uiteindelijk vandaag zul je weer zien dat alles erin ligt.
0: Dat is dus best een gepuzzel, hoor ik.
3: Ja, dat is een beste puzzel. Dat gaat ook niet, dat past ook niet als je alleen de bestaande infrastructuur gebruikt. Maar we hebben 380 extra stijgdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
1: Ja, en je zei net al, dat is een record. Maar wat is dat ten opzichte van vorig jaar? Hoeveel meer is dat?
3: Vorig jaar waren het er net iets onder de 400. Dus 25 à 30 schepen meer op dat getal is een best aantal nog even.
0: Ja. Ja, dus vandaag dan de laatste puntjes op de i zetten. Wat moet er nog gebeuren?
3: Ja, je zult vandaag zien als je langs de Bataviahaven wandelt dat er veel gepoetst wordt. Er worden boompjes aangeleverd. De stands worden aangekleed. De belichting wordt nog opgehangen. Het stroom en water ligt er allemaal al. Dat hebben we natuurlijk ook naar elke standhouder moeten leggen. Dus vandaag echt de puntjes op die. De vlaggen worden in top gehezen. Waardoor we morgen om 10 uur helemaal klaar zijn voor de opening.
1: Ja, stel ik heb alle tijd van de wereld. Wat is nou de rustigste dag?
3: De rustigste dag zijn wel de woensdag tot en met de vrijdag.
1: Okay.
3: Zaterdag en zondag zie je dat het drukker wordt. Uiteraard weekend. Dus woensdag, donderdag en vrijdag, dat zijn de rustige dagen.
1: Lekker kijken.
3: Dan kun je lekker kijken. Maar dat kan ook op zaterdag en zondag.
1: Oké, okay, Sven Westering, directeur van Bataviahaven in Lelystad. Hartelijk dank.
3: Ja, graag gedaan.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie naar Cool and the Gang met Ladies Night.

0: namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
1: Nou, de namen zijn samen met de Britten en de Ieren gekozen. De Britten kozen voor Sean van de animatieserie Sean het Schaap. En de Ieren kozen voor namen uit de geschiedenis van het land.
2: Nou, dat zijn leuk om zoiets mee te maken. Hè? Dat, misschien dat jij, misschien wordt het ooit wel Storm Leo bijvoorbeeld.
1: Ja, maar als je daar bent, dan ben je al bij de 12e letter van het alfabet. En ik vind 12 stormen in één seizoen best veel. Dus wat mij betreft...
2: Nou, moet je nagaan, mijn naam wordt al nooit genoemd, denk ik.
1: Ja, Roy, ja, die zit heel ver in het alfabet.
2: Die zit heel ver in, ja. Maar waarschijnlijk nog iets anders wel wat een beetje met het weer te maken heeft. Waarschijnlijk moet je er nog niet aan denken. Maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen op de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald. Aha. Ze worden helemaal nagekeken, want ze hebben natuurlijk door het zout veel te verduren gehad. Maar daarna zijn ze weer klaar voor een strenge winter. En dat allemaal terwijl de winter nog zo ver weg lijkt.
3: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
4: Deze kwam weer veilig de straat op.
5: Ja, mag wel sneeuwen.
1: En die reed achteruit. Hoor je dat?
2: Die reed achteruit inderdaad. Ja, dat moet ook gecontroleerd worden, hè, of het piepje het doet.
1: Ja, maar jij zei net in je inleiding dat die strooimachines hadden te lijden van het zout. Ja, nogal wie dus, want die strooien zout.
2: Ja.
1: Maar wat dacht je van onze auto's? Die hebben daar ook van te lijden.
2: Ja, tuurlijk.
1: Van dat zout. Dus dat moet je af en toe even...
2: Zeker, dat moet je zeker doen. Dan moet je goed opletten.
1: Ja. Heb je nog tijd voor een tennisbericht?
2: Laten we nog even tennis.
1: Tennister Anouk Koevermans is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor in 2 sets van haar Amerikaanse tegenstander Katie McNally, zegt de commentator van Eurosport.
6: Als gezegd, Koevermans had een positieve start aan de wedstrijd. Maar in de tweede set liep het snel bij haar vandaan en... Al met al toch positief toernooi wat ze hier gespeeld heeft. Want voor het eerst heeft ze het hoofdtoernooi gehaald van een Grand Slam. En laten we hopen dat ze daarop kan voortbouwen in de rest van dit kalenderjaar.
1: En Anouk Koevermans, daar ging dat dus over aan haar papi, het Mark.
2: Kijk, precies. Dat waren de berichten buiten de provincie.
7: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een ketting met een lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij asielzoekerscentrum in Dronten. De politie hoopt zijn identiteit te achterhalen en deed gisteravond een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
2: Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen.
1: De politie benadrukt in de uitzending nogmaals dat de gevonden botresten niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat was brand uitgebroken. De brandweer was op dat moment al in de buurt. Ze waren namelijk aan het oefenen bij de poldertoren. Daardoor kon het vuur snel worden geblust. Ondanks dat is er toch aanzienlijke schade ontstaan in de schuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt camerabeelden van een gewapende overval op 2 hoogbejaarde bewoners van de Elbastraat in Almere Buiten. De overval was op 20 juli rond 11 uur 's avonds. De politie zoekt 2 jonge mannen van maximaal 20 jaar oud. De buit, waaronder een bankpas en 2 telefoons, is nog niet teruggevonden. De combinatie van een wind- of zonnepark met een grote batterij zal steeds gewoner worden. Dat voorspelt Pure Energie, die vanmiddag officieel een grote batterij opent bij Windplan Groen in oostelijk Flevoland. Je hoort woordvoerder Hans Bellert.
3: Hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. En meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Ja.
1: De accu die vanmiddag wordt geopend slaat windenergie op als het hard waait. En levert energie als de wieken van de 86 windmolens van Windplan Groen niet zo snel draaien. De batterij staat aan het Oosterpad en kan 65 megawattuur opslaan. En er zijn al uitbreidingsplannen voor een verdubbeling naar 130 megawattuur.
4: En het hele interview met Hans hoor je zometeen.
1: Tot zover het overzicht van de berichten in Flevoland. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
4: Dankjewel Jeroen. Dan de files van de ANWB, de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ruim 20 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 minuten. En de N305 rond Almere voor Zeewolde 4 minuten. Flitsers op de A27. Almere Hilversum bij 107,8. A6 Lelystad Muidenberg 62,4. En de A6 Lelystad Emmeloord bij 83,5.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Islands in the Stream hoorde je van Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: Wat moet je met heel veel goedkope stroom thuis wanneer de zon volop schijnt? Ja, veel mensen denken er nu over dat in een batterij te laten lopen en dan 's avonds te gebruiken wanneer de zon onder is en de stroom weer duur is.
0: Ja, zoiets speelt ook in het groot bij de 86 windmolens in Oostelijk Flevoland van Windplan Groen. Wat moet je met al die stroom als het hard waait? Want dan waait het ook in andere windparken. Juist, ja, dan stop je dus elektriciteit in een batterij. Vanmiddag wordt een grote bij geplaatst. Bij ons is Hans Bellert van Pure Energie. Goedemorgen, meneer Bellert.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat u bij ons in de uitzending bent. Ja, die situatie bij Windplan Groen, hoe is die nu, wanneer de molens nu lekker draaien? Waar gaat die stroom dan heen?
2: Nou, die stroom gaat in principe gewoon het net op en die wordt zoveel mogelijk natuurlijk gebruikt door huishoudens of bedrijven die stroom nodig hebben. Maar ja, het wil ook wel eens zo zijn dat het bijvoorbeeld 's nachts hard waait. De afgelopen nacht heeft het volgens mij ook redelijk gewaaid. Ja. En 's nachts is er natuurlijk veel minder stroomvraag. Ja, en dan wordt die stroom misschien wel geëxporteerd naar het buitenland. En hoe jammer is dat als je die stroom zou kunnen opslaan en zelf zou kunnen gebruiken. En ja, daarom zijn we er ook heel trots op dat we vanmiddag onze hele grote batterij in gebruik kunnen gaan nemen. Grootschalige batterijopslag is, denken wij, de toekomst. Want ja, je ziet toch dat er steeds meer duurzame stroom wordt geproduceerd door middel van of zon of wind. Ja, en die is er wel eens op momenten dat je het minder nodig hebt. Dus ja, dan moet je het opslaan. Zo simpel is het.
1: Ja, u heeft het over groot. Hoe groot is groot?
2: Groot is in dit geval 31,6 megawatt is de aansluiting en de capaciteit is 65 megawattuur. En daar kun je zeg maar 3000 Tesla's mee vullen, dus dat is best volume.
0: Zo, dat is echt, ja. Dat is echt wel een flink volume. Ja, want huishoudens hebben soms 5 kilowattuur aan batterijen, denk ik.
1: Ja, er zijn mensen die zetten 10 neer.
0: Dat kan.
2: Ja, dat kan. Of je kunt een kleintje ook nemen. Hè.
1: Dus jij zet op 65.000 keer zoveel?
2: Daar zitten we op en dat is natuurlijk een enorme investering geweest. Maar ja, onze opwek daar is ook reusachtig. Alles bij elkaar heeft Windplan Groen 86 windturbines en dat zijn grote zoals jullie weten. Want ja, Flevoland is natuurlijk de hoofdleverancier van duurzame energie in Nederland. Ja, en daar moet je dus ook een grote batterij bij plaatsen als je daar werkelijk wat mee wil. En ja. het nieuws gaat zelfs zo snel dat we hebben dan weliswaar vanmiddag de officiële ingebruikname van die batterij. Ja. Maar we hebben ook al besloten om hem te gaan verdubbelen de komende tijd. Dus de capaciteit zal 2 keer zo hoog worden. Omdat wij denken dat we daar ook prima mee uit kunnen. En alles bij elkaar is die Dronter energieopslag dan een van de grootste van Nederland. Met de collega's die daar ook batterijen hebben geplaatst.
1: Batterijen, hoe zien die eruit?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje in de vorm van zeecontainers zou je kunnen zeggen. Deze hebben dan een specifieke vorm, maar daar lijkt het op als je van iets afstand ernaar kijkt. En die zijn dan een meter of 8 lang, een meter of 3 hoog en een meter of 2,5 diep. En die kunnen in principe dus op een vrachtwagen worden vervoerd en worden daar geplaatst. En ja, als je het heel simpel zegt, is het bijna plug and play. Van tevoren maak je alles klaar, bouw je funderingen, bouw je aansluitingen. En je zet ze er neer, je sluit ze aan. En ik zeg het nu natuurlijk heel simpel. En je kunt ze gebruiken.
0: Vanmiddag om 4 uur maakt u er een officieel moment van. Maar staan ze niet gewoon al aangesloten?
2: Ja, ze staan al aangesloten. Eerlijk is eerlijk. Ze draaien al deze zomer. We wilden natuurlijk ook weten dat alles gewoon goed voor elkaar was. Dat alles het deed. Want ja, als je het in gebruik neemt, dan moet het ook allemaal klaar zijn. Dus we draaien al een tijdje. We weten dat het goed werkt. En daarom hebben we het heugelijke moment waar ook gedeputeerde Hofstra bij aanwezig is. En daar zijn we wel heel blij mee. Want de provincie, jullie provincie, heeft het dus ook mogelijk gemaakt via een zogeheten experimentenkader. Dat het plaatsen van deze batterijen mogelijk werd. Want ja. Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen. We weten nog niet zo goed wat er... we weten natuurlijk precies wat er gebeurt. Maar de ambtenaren en politici weten nog niet precies hoe het er allemaal uit komt te zien. Dat is dan vaak spannend. En in Flevoland hebben ze hun nek uitgestoken door te zeggen... Nou ja, wij vinden dat dat belangrijk is, duurzame energie. En wij maken dat via deze vergunning mogelijk.
0: Hoeveel kost zoiets?
2: Nou ja, over de duim een goede 30 miljoen hebben wij geïnvesteerd daar. Dus ja, dan heb je het ook wel over serieus geld.
1: Ja, er zijn meer windparken, er zijn meer grote velden waar een heleboel zonnepanelen liggen. Die geven allemaal tegelijk te veel goedkope stroom. Wordt het nou gewoon dat je daar een batterijpark naast zet?
2: Ja, dat denken wij wel. Wat wij nu doen is dat we bij elke windpark waar wij een vergunning voor aanvragen, ook tegelijkertijd in die vergunning een aanvraag voor een batterij meenemen. En we noemen dat een batterij, maar dat is dan natuurlijk een iets grotere batterij. Omdat wij denken dat dat inderdaad nodig gaat worden. Want hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. Meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Dus wij vragen nu bij elke vergunning ook automatisch al een vergunning voor een batterij aan.
1: Ja, nog één ding. Wie bepaalt nou wanneer het in die batterij gaat lopen? Is dat de prijs? Is dat de markt? Of is dat Tennet die tegen jullie zegt, nou, het is een beetje veel wat van Windplan Groen komt, laat maar even in die batterij lopen?
2: Nou, dat is eigenlijk een combinatie van die factoren die je noemt. Want Tennet is verantwoordelijk om het net, zeg maar, stabiel te houden op 50 hertz, zoals dat heet. Nou ja, die vraagt soms uit van gooi je wat extra stroom op of neem er wat van af. Nou ja, die diensten bieden wij aan. We slaan natuurlijk gewoon onze stroom op als het gedreven is door het aanbod. En dat is vraag en aanbod, oftewel ook de prijs. Dus er zijn verschillende factoren die van belang zijn om te bepalen wanneer er stroom in de batterij gaat.
1: Hans Bellert van Pure Energie, dank voor de toelichting.
2: Alsjeblieft.
0: Spraken hem dus over een hele grote batterij die dus vandaag officieel in gebruik wordt genomen bij Windpark Groen in Oostelijk Flevoland.
1: Straks de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. En misschien kreeg je dan antwoord op de vraag, waarom is die notaris tegenwoordig zo duur?

0: Eddie Floyd met...
1: Zeker.
0: Knock on Wood. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Laat op de avond politiek in Pauw en de Wit. Daar was CDA-leider Henri Bontebal. Hij kwam praten over de begrotingsonderhandelingen. Ja, daar was toch nog een akkoord op, hè, in de loop van de dag. Nou. Bontebal zei dat het niet altijd even makkelijk is om in een minderheidscoalitie te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer, of verkeerslichten, op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit. Twee is, dat een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werk twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
1: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat minderheidscoalities een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samen klonteren en meer kleurverschillen wil laten zien, dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, en sommigen mogen mij naïef noemen, maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
0: Dan gaan we naar Radar. Daar was aandacht voor de hoge notariskosten. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Wat een redelijk bedrag is en waar je voor betaalt, is lang niet voor iedereen duidelijk, blijkt uit onderzoek van Radar.
3: Vroeger had je kruissubsidiëring. Dat betekent dat de winsten van vastgoedtransacties, die werden gebruikt om de sociaal gevoelige transacties, om daar de kosten te dekken, waardoor testamenten en samenlevingsovereenkomsten veel goedkoper konden zijn. Maar doordat die marktwerking werd geïntroduceerd, is die kruissubsidiëring eruit gehaald en moest kostprijsgerelateerd worden gedeclareerd. En dat betekent dat je meer betaalt wat een testament of een samenlevingsovereenkomst ook daadwerkelijk kost.
0: En dan had hij het over de notariskosten tot 1999, want die lagen toen veel lager. Volgens Jan Janssens, bestuurslid bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, kan er onduidelijkheid ontstaan door onzichtbaarheid van de werkzaamheden.
4: Je koopt een product. De klant ziet die akte, alleen dat is niet waar hij voor betaalt. Hij betaalt voor de zekerheid. Ja, wij verkopen rechtszekerheid, vind ik altijd een beetje een ingewikkeld woord. Maar de zekerheid dat je over zoveel jaren nog steeds de zekerheid hebt dat het goed geregeld is. Ja, daar betaal je voor.
5: Ja,
4: dat zit
5: dat snap
4: niet
5: ik.
4: In dat stukje papier.
0: Dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Meneer Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Opsporing Verzocht liet gisteren een lederen kruisje zien. Dat is misschien van de dode man die gevonden is in het bos bij Dronten. En grote batterijen bij windparken worden steeds gewoner. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
11: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
10: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
12: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
10: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: 8:02 files voor Flevoland en omgeving. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten, 5 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 1 kwartier. En ook 5 minuten op de N305 Dronten richting Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. Flitsers A27 Almere-Hilversum, 108,1. A6 Lelystad-Emmeloord, 83,5. En 50 Ens, beide richtingen, 262,9. En bij 200, nou ja, daar ongeveer staat dat vrachtwagen ding. Straks meer over de Hiswaterwater. De botenshow in Lelystad begint morgen.
9: En je hoort het verhaal van Angelina Versluis uit Lelystad. Zij kwam in het water terecht van de Larsenvaart. Kan niet zwemmen, werd gered. En kan het nog navertellen, dat doet ze zometeen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Haal voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Ja, misschien krijgen we hem nu wel. Breakfast in bed van UB40 en Chrissy Hynde.
1: Morgen is het weer zover. Hiswaterwater die begint weer. Het is een jaarlijks evenement voor boten- en schepenliefhebbers, waar je van alles kunt vinden, van informatie over onderhoud tot tips voor een duurzame vaart.
0: De afgelopen dagen is de organisatie druk bezig geweest met de opbouw ervan. Maar ook vandaag hebben de medewerkers nog de handen vol aan de laatste puntjes op de i. We hebben het erover met Sven Westering van Bataviahaven. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vaak heeft u zelf al een editie meegemaakt van Hiswaterwater?
2: De Hiswaterwater wordt dit jaar voor de 41ste keer georganiseerd. En voor de 9e keer in Bataviahaven van Lelystad. En ik heb ze ook alle 9 keer meegemaakt.
0: En is het dan ook aan het begin dat je een beetje zo'n spannend gevoel hebt of alles goed gaat komen? Heeft u dat of is het inmiddels al routine geworden?
2: Nou, het is altijd spannend. Het is altijd een hoop gepland. Maar uiteindelijk, als je ziet wat er vandaag ook weer tot stand is gekomen. Vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet. De laatste bootjes worden in het water gelegd. De schepen worden nog mooi gepoetst. De aankleding op de stands gebeurt nog vandaag. En dan uiteindelijk ben je daar hartstikke trots op als Lelystad Bataviahaven.
1: Ja, en dan beginnen we woensdag met de Hiswa. Hoe lang duurt die eigenlijk?
2: Ja, klopt. Morgen om 10 uur gaat de show de beurs beginnen. En hij duurt tot zondag 6 uur. En we zijn elke dag geopend van 10 tot 6.
1: En wat zijn de hoogtepunten volgens jou?
2: Nou, dit jaar hebben we verschillende activiteiten op en aan het water. De groene route dit jaar is een nieuw segment wat we erin hebben verwerkt. Vorig jaar zijn we daar heel klein mee begonnen, maar daar was zoveel enthousiasme voor. Ja, de groene route. Je kan dagelijks met een gids over de beurs lopen. Die gaat naar een aantal exposanten die echt over het innovatieve groene gaan. En die leg je daarbij uit van de nieuwste trends, maar ook het onderhoud kan duurzamer. En dan kan je deelnemen aan de groene route.
1: Maar gaat het niet alleen over de manier waarop de boot wordt voorbewogen?
2: Nee, dat gaat ook over het onderhoud. Je hebt tegenwoordig verschillende verfsystemen die ook een stuk milieuvriendelijker zijn als het oude teren, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja.
2: Dat gaat zeker niet alleen over alleen elektrisch of hybride varen.
1: Juist. En dan, hoe duur is het allemaal, een bootje, tegenwoordig? Heb je daar een idee van?
2: Dat varieert, ja. Je hebt ze hier in een lager segment, om het zo maar te zeggen, tot aan een paar miljoen per schip. Ja.
0: Ja, over die boten gesproken, hoeveel doen er mee dit jaar?
2: Dit jaar hebben we weer een record. We hebben dit jaar 425 schepen in Bataviahaven liggen en 365 exposanten.
0: Was dat allemaal?
2: Ja, dat is. Wij zijn inmiddels al 2,5 week bezig met de opbouw. En sinds vorig jaar, oktober, zijn we al aan het plannen, tekenen van hoe krijgen we elk schip op de juiste plek. Ja. Maar uiteindelijk vandaag zul je weer zien dat alles erin ligt.
0: Dat is dus best een gepuzzel, hoor ik.
2: Ja, dat is een beste puzzel. Dat gaat ook niet. Dat past ook niet als je alleen de bestaande infrastructuur gebruikt. Maar we hebben 380 extra stijgdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
1: Ja, en je zei net al, dat is een record. Maar wat is dat ten opzichte van vorig jaar? Hoeveel meer is dat?
2: Vorig jaar waren het er net iets onder de 400. Dus 25 à 30 schepen meer op dat getal is een best aantal nog even.
0: Ja. Ja, dus vandaag dan de laatste puntjes op de i zetten. Wat moet er nog gebeuren?
2: Ja, je zult vandaag zien als je langs de Bataviahaven wandelt dat er veel gepoetst wordt. Er worden boompjes aangeleverd. De stands worden aangekleed. De belichting wordt nog opgehangen. Het stroom en water ligt er allemaal al. Dat hebben we natuurlijk ook naar elke standhouder moeten leggen. Dus vandaag echt de puntjes op die. De vlaggen worden in top gehezen. Waardoor we morgen om 10 uur helemaal klaar zijn voor de opening.
1: Ja, stel ik heb alle tijd van de wereld. Wat is nou de rustigste dag?
2: De rustigste dag zijn wel de woensdag tot en met de vrijdag.
1: Okay.
2: Zaterdag en zondag zie je dat het drukker wordt. Uiteraard weekend. Dus woensdag, donderdag en vrijdag, dat zijn de rustige dagen.
1: Lekker kijken.
2: Dan kun je lekker kijken. Maar dat kan ook op zaterdag en zondag.
1: Oké, Sven Westering, directeur van Bataviahaven in Lelystad. Hartelijk dank.

0: Ja, misschien heeft hij tijdens de opname van dit nummer ook wel moeten huilen. Want eigenlijk elke keer als hij dit nummer zingt, My Body Isn't Ready, somber. Ja, dan wordt hij weer emotioneel. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Dat je eigen muziek, dat je gewoon elke keer daar weer geraakt door kan
1: worden. Mensen bij Lowlands ook. Ik zag het op televisie. En jij stond daartussen.
0: Ik stond ertussen.
1: Ja.
0: Ik werd niet zo erg geraakt.
1: Nu.
0: Maar ik vond het wel hartstikke vet. Somber hoorde je met My Body Isn't Ready.
1: Het is 16 over 8 en buiten is het ook 16, maar dan graden. Jeroen Elfrink van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een mooi bruggetje.
1: Ja, hoe gaat het verder met die temperatuur?
2: Nou, de temperatuur ligt halverwege de ochtend rond een graad of 17. Nu nog vrij veel bewolking, maar de bewolking gaat vanuit het westen vaker breken. Blijft droog en vanmiddag komt de zon er dan goed bij en dan wordt het zo'n 20 graden.
1: Mooi.
2: Ja, toch?
1: Ik hoor ook geen buien en zo.
2: Nee, het is echt een prima septemberdag. De meteorologische herfst kan slecht te beginnen. Daarbij ook relatief weinig wind ten opzichte van de voorgaande dagen. Zoveel al windkracht 2 tot 4 uit westelijke richtingen. En ook vanavond is het nog lange tijd aangenaam met zonneschijn. Uiteindelijk wordt het komende nacht helder en zien we dat de temperatuur wegzakt naar een graad of 11.
1: Juist, en dan morgen de woensdag.
2: Nou, morgen wordt het toch echt wel een stukje wisselvalliger. In de ochtend nog eerst een zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe. En dan stijgt ook de kans op een enkele bui en dan wordt het zo'n 20 of 21 graden. Daarmee is het niet koud.
1: Nee.
2: Maar ook de komende dagen is het toch echt wel wisselvallig. De bewolking krijgt steeds vaker de overhand. Soms staat er ook echt wel weer even wat meer wind. Maar met zo'n 21 graden is het niet koud.
1: Nee, die buiigheid houdt dat aan.
2: Ja, de hele week. Elke dag kan er wel een paar buien vallen of wat regen. Het wordt echt wel wisselvallig. De beste dag van de week hebben we eigenlijk vandaag al te pakken.
1: Nee, nou genieten we daar maar van. Kun je wel iets zeggen van het weekend?
2: Nou, het blijft wisselvallig met af en toe buien en veel bewolking. Zoals je ook ziet in de meerdaagse. Er zit weinig verschil in. Ook de nachten wordt het wel weer wat warmer. Want ja, de bewolking die neemt toe.
1: En logisch.
2: Is het wat warmer in de nachten.
1: Oké, Jeroen Elfrink, hartelijk dank. Het was een hachelijk, moet ik zeggen. Ik heb Jeroen hartelijk bedankt. En nu komt er een hachelijk avontuur van zaterdag. Want 's middags liet Angelina Versluis uit Lelystad toen haar hond uit. Maar ze kwam in het water van de Lasservaat terecht.
0: Ja, het probleem is dat de 45-jarige niet kan zwemmen. Ze wist nog net 112 te bellen, maar haar signaal viel weg. Maar het was genoeg om de hulpdiensten massaal te laten uitrukken. En uiteindelijk liep het goed af. Angelina Versluis blikt opgelucht terug.
3: Wat overkomt me? Je ziet een helikopter staan, je ziet brandweerauto's. Je wordt in een brandweerauto gezet van... Ja, en tegen die tijd, ik was moe. Ik was aan het trillen. Toen had ik wel op dat moment zoiets van... Er had van alles kunnen gebeuren. De honden, ik. Ik ben dan iemand die zich meer druk maakt om de honden dan om mezelf.
4: Op welk moment dacht je van... Ja, het kan, zou gewoon echt nu wel mis kunnen gaan?
3: Toen Chico aan mij op mij klom, mij ging bijten, aan mijn tas trok. Dat was echt het moment dat ik gewoon volledig flipte. Want ik kon er niet uit. Hij wilde eruit, hij raakte in paniek. Maar hij kan me ook onder water trekken. En toen heb ik met alle kracht die ik had mezelf aan de kant vastgehouden.
5: Angelina heeft dan al 112 kunnen bellen.
3: De helikopter die was op dit grasveld geland. En ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog. En ik weet dat ze mij een speciaal warmtedeken iets hebben gegeven, een soort jas dat ik aan moest doen.
5: Het onvoorziene natte avontuur begint met een van Angelina's honden die hier het water ingaat. Ze verliest hem uit het oog en gaat polshoogte nemen, waarbij ze zelf in de Lasservaart kukelt.
3: Ik ga op de zee in, maar dan heb ik altijd mijn noedel bij me of een zwemvest aan. Prima, dan red ik me prima. Maar leg me niet zo in het water met mijn kleren, mijn rugzak en twee honden die het water uit willen. Nee. Niet voor herhaling vatbaar. Nee. Hè, vriend?
1: Ja, als die vriend er ook maar op de doen, blijft. Nee. Het was Angelina Versluis, was dat naar avontuur van zaterdag. Straks de berichten van buiten Flevoland met een schietpartij in Overasselt.
0: Nou, Bruno

0: Bruno Mars hoorde je met Treasure bij Flevoland is wakker. Tijd voor de berichten buiten de provincie.
1: Er is een schietpartij geweest bij Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee toegesnelde agenten raakten volgens de politie gewond.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Wat die melding precies is, dat deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we daar op dit moment nu volop onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd. Daarbij is toen geschoten, waardoor dus één persoon is overleden en twee collega's gewond zijn geraakt.
1: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden.
0: Het ziet er niet best uit voor de honderden mensen die mogelijk aan het werk waren in de tunnels tijdens de stortvloed in Nepal. Er is al heel lang geen teken van leven meer vernomen. Reddingswerkers zoeken volgens correspondent Davy Boerema ook op verzoek van de familie in huizen die bedolven zijn onder de modder.
3: Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder. Ja, echt te tijgeren. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp verdwenen is onder die modder dus.
1: Volgende maand gaat in Salzburg, dat is in Oostenrijk, een speciaal museum open, helemaal gewijd aan The Sound of Music.
0: Ja.
1: Komen duizenden spullen in te liggen van een Nederlandse superfan van deze filmklassieker met Julie Andrews in de hoofdrol die de gouvernante wordt van 7x8. Je kent dat wel van de familie van Trapp. Nou, Roger Pluim uit Schiedam, die heeft zo'n beetje alles wat met die film uit 1965 te maken heeft. En hij weet nog goed dat hij de film voor het eerst in de bioscoop zag.
4: Ja, dan begint die openingsscène, weet je wel. Julie Andrews op de berg, de muziek, het landschap, de stad Salzburg, het romantische verhaal. Nou, als het me iets fascineert, dan wil ik er ook alles van hebben. Boeken, platen en bij elk object. Als de mensen dan komen, dan zien ze dat object aan de muur hangen. En hangt een beeldschermpje naast, kunnen ze op drukken. En dan zien ze mij vertellen over dat object.
5: Er zijn er ook mensen die vinden dit misschien een beetje een tuttige film.
4: Tuurlijk wel, dat is het ook.
5: Maar dat is juist goed.
4: Ja, dat is juist de bedoeling. Alles een extra over de top. Hè?
1: Hij blijft doorgaan met verzamelen, zei hij tegen Radio Rijnmond. En bij het nieuwe museum zijn ze zo blij met zijn inbreng dat er een zaal komt die naar hem vernoemd wordt. Ja. De Roger Pluimzaal. Prachtig.
0: Leuk. Ja, we kennen het uit Zwifterband, zwembad Abelen. Maar in het Zeeuwse Axel doen ze het ook. Het buitenzwembadseizoen afsluiten met je hond. De trouwe viervoeters mochten samen met hun baasjes het water in. En dat betekent een hoop geblaf en de geur van natte hond.
6: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
7: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
8: U heeft zelf een zwempak niet aangetrokken.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk.

0: is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. De politie hoopt zijn identiteit te achterhalen en deed gisteravond een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
1: Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen.
0: De politie benadrukt in de uitzending nogmaals dat de gevonden botresten niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat was brand uitgebroken. De brandweer was op dat moment al in de buurt. Ze waren namelijk aan het oefenen bij de poldertoren. Daardoor kon het vuur snel worden geblust. Ondanks dat is er toch aanzienlijke schade ontstaan in de schuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hiswa Te Water is in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 425 en dat zijn er ruim 25 meer dan vorig jaar. Directeur Sven Westering van de Bataviahaven moest er extra stijgers voor aanleggen, zei hij.
2: Maar we hebben 380 extra stijgerdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
0: En de Hiswa begint morgen en duurt tot en met zondag. De combinatie van een wind- of zonnepark met een grote batterij zal steeds gewoner worden. Dat voorspelt Pure Energie, die vanmiddag officieel een grote batterij opent bij Windplan Groen in oostelijk Flevoland. Je hoort woordvoerder Hans Bellert.
3: Hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. En meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden.
0: De accu die vanmiddag wordt geopend slaat windenergie op als het hard waait. En levert energie als de wieken van de 86 molens van Windplan Groen niet zo snel draaien. De batterij staat aan het Oosterpad en kan 65 megawattuur opslaan. En er zijn al uitbreidingsplannen voor een verdubbeling naar 130 megawattuur. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
6: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. Dan de files van dit moment volgens de ANWB voor Flevoland en omstreken. De A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette, 8 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken, een kwartier. En N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek, ook een klein kwartiertje. Dit is op de A27 Almere-Hilversum bij 108,1. A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,5. En de A6 Lelystad-Muiderberg bij 62. 60,2. En zometeen de Biggenmarkt in Dronten.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Check It Out met Down on the Street bij Flevoland is wakker.
1: Het is een jarenlange traditie in Dronten. De nieuwe lichtingstudenten van de Eres Hogeschool worden aan het begin van het studiejaar geveild voor het goede doel.
0: Onder de noemer Biggenmarkt gaan de studenten naar de veiling in groepjes uiteen en om klusjes uit te voeren bij degene die op hen geboden heeft. Verslaggever Marielle Bakker, ja, die staat bij de Biggenmarkt. Is iedereen er een beetje klaar voor, Marielle?
2: Nou, nog niet. De biggen zijn er namelijk nog niet. Het Meerpaalplein is nog helemaal leeg. En het enige wat er nu is, wat doet denken aan biggen, is het stro. Staat hier klaar. En de biggen komen straks daar vanaf de Eres Hogeschool. En hier staan een paar mensen klaar. Gaan we eens even kijken of die er klaar voor zijn. Sjoerd Neefjes. Dag Sjoerd.
3: Hi.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, zijn jullie er klaar voor?
3: Nou ja, wij ondertussen wel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Want wat gaan jullie doen?
3: Ja, de Biggenmarkt, jaarlijks evenement van de KMC-week altijd.
2: Ja, en wat is dat eigenlijk, Biggenmarkt?
3: Nou ja, de studenten komen straks, allereerstejaarsstudenten, die worden hier verkocht aan vrijgevige mensen die mensen zoeken voor werk. Dus,
2: Ja, eerstejaarsstudenten.
3: Ja.
2: Eigenlijk een hele alternatieve manier van ontgroenen.
3: Ja, zo kun je het ook noemen, ja.
2: Ja, hoeveel komen er?
3: Ik heb net me laten vertellen dat er 5.500 eerstejaarsstudenten zijn. Dus,
2: En al die biggen komen straks hier op het plein?
3: Ja.
2: Dat zijn er nogal wat.
3: Dat klopt, ja.
2: En er wordt geboden op ze om een klusje te doen. En dat gaat naar twee goede doelen. Naar welke goede doelen gaat het?
3: Nou, ik zie hier het Toon Hermanshuis. En die ander weet ik niet precies uit mijn hoofd, maar... Inderdaad, twee goede doelen.
2: Ja. En hoe gaat dat dan? Want bedrijven en particulieren mogen bieden. En wat bieden ze dan? Weet je hoeveel ze dan ongeveer bieden?
3: Oh, dat verschilt ook per jaar, maar wat zal het wezen? Volgens mij hebben ze vorig jaar ook iets van 15.000 euro opgehaald of zo in totaal.
2: Oh, dat is wel lekker.
3: Dacht ik, ja. Ja.
2: Het Toon Hermanshuis ondersteunt mensen en familie die kanker hebben. Dan gaat het inderdaad naar een goed doel. En er is nog een tweede goed doel, maar daar moeten we nog even achter zien te komen. De biggen zijn er nog niet.
1: Nee.
2: Maar hoe gaat dat dan straks? Want dan staan ze zo binnen en dan?
3: Dan staan we gewoon allemaal met z'n allen in een rij. Ze komen vanuit de Eres Hogeschool aangelopen.
2: Ja.
3: En dan worden ze in groepjes van 4 tot 8 worden ze op het stro geroepen en dan worden ze verkocht. Dan kennen de mensen bieden op ze.
2: Zo, is dat bij jou ook gebeurd vroeger?
3: Ja, bij mij ook 4 jaar geleden.
2: En wat heb jij toen voor klusje gedaan?
3: Nee, ik mocht naar een studentenhuis schoonmaken.
2: Oh, echt?
3: Ja.
2: Hoe was dat?
3: Nou ja, smerig denk ik.
2: Ja? Moest je de wc schoonmaken?
3: Nee, dat gelukkig niet.
2: Ja.
3: Nee, dat was gewoon een tuin opruimen en er is een koelkastje ophalen, weet ik veel. Ja, allemaal van zulke dingen. Ja. En het hele huis schoonmaken, opruimen. En, dus 1 keer per jaar de jaarlijkse schoonmaken is dat met de Biggenmarkt.
2: En vond je dat toen een leuk begin van je opleiding?
3: Ja. Kijk, aan de ene kant, natuurlijk is het wel grappig als je erop terugkijkt. Maar als je het eenmaal doet, dan denk je toch van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja.
2: Ik wil naar mijn moeder.
3: Nou, dat ook weer niet. Maar denk je wel van, ja, je kan ook gewoon lesgeven of zo. Maar het is wel grappig als je erop terugkijkt.
2: Ja, en wat voor andere klusjes heb je nog, denk je?
3: Nou, ik weet het, van mijn klas waren een groepje waar wezen kolen snijden. En je kan in een bloemenschuur komen, weet ik veel. Ja, allemaal van... Eerst komen vaak de bedrijven, die halen de grote groepen weg en uiteindelijk blijven de studentenhuizen over.
2: Ah.
3: En dan worden die zijn voor de jaarlijkse schoonmaak, zeg maar.
2: Ja, het is wel handig, hè? Allemaal van die eerstejaars die je even aan het werk kan zetten.
3: Ja, dat is ook zeker waar.
2: Ja, misschien hebben wij ook nog wel een klusje bij Omroep Flevoland.
3: Ja, je kan zo bieden. Ja hoor, je kan zo meedoen.
2: En waar bied je dan? Waar is dat dan?
3: Nou, hier zo.
2: Hiervoor? Hier,
3: er staat hier straks alle mensen. De vuilmeester die komt straks. Of die staat erin komen. En die gaat gewoon aanwijzen.
2: Dit is de vuilmeester? Ja? Bent u de veilingmeester? Nou, dan wijzen we niet, maar dan filmen we gewoon even. Nou. U bent de veilingmeester?
4: Nou, dat zou je kunnen zeggen, ja.
2: Ja, wat is uw naam?
4: Gilbert Bastiaansen.
2: Ja.
4: Bekend in en buiten de polder.
2: Ja. Doet u dit elk jaar, veiling van biggen?
4: Dit al 15 jaar, denk ik.
2: Ja.
4: Dus dat gaat allemaal op routine.
2: Ja. En hoeveel wordt er nou meestal geboden voor een klusje?
4: Dat ligt eraan hoe goed de biggen eruit zien. Hebben ze geen diarree? Hebben ze geen staartbijterijen? En dan lijkt het allemaal goed.
2: Ja.
4: Maar het is net als er veel kopers zijn.
2: Ja.
4: Die, dat is juist. We hebben 1 keer een jaar gehad toen waren de kopers waren op.
2: Oh.
4: Dan moeten ze zelf vrijkopen.
2: Ja.
4: En dan zeg ik, voor 1000 euro per dag kun je zelf vrijkopen. Maar dat vinden ze iets te veel. Dus dan maken we er 20 euro, 25 euro per big per dag van.
2: Ja. En wat is nou het leukste klusje wat geveld gaat worden? Of de biggen worden natuurlijk geveld, maar
4: ja, wat ze
2: heeft
4: moeten
2: u
4: doen?
2: Zicht? Ja.
4: Nou, ik vind het altijd wel leuk dat er komen er oudere studenten en dan zeggen ze, onze kamer moet even gekuist worden. En dan gaan hun een bankstel erbij zitten om te kijken hoe die kamer schoongemaakt wordt. Dat vind ik een van de leukste dingen altijd.
2: Ja, en uw eigen huis, wordt het ook schoongemaakt?
4: Niet door mij, maar ik heb een zeer gewaardeerde vrouw. En die heeft als hobby schoonmaken.
2: Jee, dat is wel geluk.
4: Nou, maar ik heb zelf uitgekozen. Zelf uitgekozen, dus...
2: En daar hoeft niks voor betaald te worden.
4: Nee. Ik mag altijd ook nog mee eten, ook nog als ik thuis kom. Dus ze heeft het brood al gesmeerd voor mij vandaag.
2: Zo.
4: Want als we hierna klaar zijn, gaan we natuurlijk in Biddinghuizen en Zeewolde nog wat anders doen.
5: Ja.
2: Het gaat beginnen volgens mij
4: het
2: hier.
4: Het gaat beginnen.
2: Ja, het geluid wordt gecheckt.
4: De kopers zijn er bijna.
2: Alleen zijn de biggen er nog niet. Daar moeten we nog even op wachten.
1: Nou, Mariel, dan zien we dat
2: onderweg.
1: Straks om 12 uur. Als jij de biggen dan
2: zien we dat
1: opvangt.
2: Later.
1: Ja, ga je ook nog mee met een clubje? Kolen snijden of iets schoonmaken of zo?
2: Ja.
1: Oh, je gaat ook nog mee.
2: Ik ga zeker mee met een groepje. Dus we gaan straks zien in beeld en in geluid wat ze gaan doen.
1: We maken het allemaal mee. Dankjewel, Mariel, vanuit Dronten.

0: Teddy Swims en zijn Mr. Know-it-all. Wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie.
1: Begin op televisie. Pauw en de Wit zit s'avonds laat op één. En daar was CDA-leider Henri Bontebal ook nog bij. Ja, die maakte lange dagen, want heeft natuurlijk lang onderhandeld... Ja. Over het begrotingsakkoord. Nou, dat kwam uiteindelijk. Hij zei dat het altijd niet even makkelijk is om in een minderheidscoalitie te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer... of verkeerslichten op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit. Twee is, dat een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werk twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
1: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat de minderheidscoalities... een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samenklonteren... En meer kleurverschillen wil laten zien... dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen... Maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Een cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
0: Op de schaats of op de fiets is het al een enorme afstand, de Elfstedentocht. Björn van Loon die rende de tocht en ook nog eens geblinddoekt. Hij deed dat om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekten en ook de genezing daarvan. Zijn dochter van 9, die is blind. En langs de lijn en omstreken vertelde hij over de dagelijkse impact daarvan.
3: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom, kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeld, als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moeten kinderen allemaal naar bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die supergoeie oren, dus dan denk ik ook, oh ja, dat heeft geen zin.
0: Ja, en hoe gaat het dan na 32 uur rennen achter elkaar?
3: Een beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar
4: blinddoek
3: voor. Ja? Ja, blinddoek voor, ontstoken ogen. Nee. Nou, daar hou ik geen rekening mee als je ver gaat rennen.
1: Hoe komt dat?
3: Ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn en de knoppen, maar die zijn er prima aan toe.
0: Ja, dat verwacht
1: heb
0: je dan.
1: Heb je dat weer?
0: Heb je dat weer inderdaad. Nou. Heb je weer last van je ogen. Nou ja, in ieder geval, dat was dus gisteravond op radio en televisie. En dat was ook het einde van Flevoland is wakker voor vandaag.
1: Morgenochtend weer, hè, 6 uur.
0: Zeker.
1: Zullen we afspreken?
0: Ja, gaan we doen. Ik zet het in mijn agenda. Ik ga nog een uurtje door met Flevoland Muziekland.
1: Lekker.
0: Na Zazie en Turn Me On.

0: Dit is Flevoland.
1: Op Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in hun omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. En de nieuwe lichting studenten van de Eres Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Meer nieuws het komend uur in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
11: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
10: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
12: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
10: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 korte vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Doe je er 5 minuten langer over. En ook nog 5 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hatemerbroek naar de richting A28 richting Amersfoort. Komt er nog eentje bij op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Duurt ook nog 5 minuten lang over. Flitsers zijn ook gezien, onder andere op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere, hectometerpaal 108,1. Op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,4. En ook bij Lelystad-Emmeloord bij Lelystad, hectometerpaal 83,5. En er staat er ook nog eentje op de N50 bij Ens, bij hectometerpaal 264,2. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Komende 2 uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. En ik dacht, ja, het is natuurlijk nu 1 september. En dat betekent dus het einde van de meteorologische zomer, begin van de meteorologische herfst. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk ondanks dat het vandaag niet heel erg gaat regenen, om een herfstplaatje te gaan draaien. Dus heb je een leuke plaat die gaat over bladeren, die gaat over de sfeer die je hebt als het herfst is, over het thee drinken wat je doet tijdens de herfst. Je mag het laten weten, een nummer over herfst, 0320 28 50 50. Je kan een appje sturen.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Goedemorgen.

Harry Styles was dat met American Girls. En daarvoor hoorde je Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Ik vroeg jou net naar een plaat die echt wel een beetje de start van die herfst... Het is vandaag de start van de meteorologische herfst. Dat die een beetje kon kenmerken. En dan denk je natuurlijk gelijk aan leaves, hè, aan bladeren. Dan denk je aan, wat denk je nog meer aan? Ik denk dan aan thee. Lekker, weet je, thee drinken met je en dan lekker naar buiten kijken terwijl het regent of waait. Nummers over wind. Maar Eveline die dacht, ja, daar kan ik nog wel iets aan toevoegen. Die dacht aan de script met datgene wat het ook heel vaak doet als het natuurlijk herfst is. En dat is regenen. Wow.

zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Stuck in the Middle with You. Dat nummer is heel vaak gecoverd door verschillende mensen. Michael Bublé, Leif Garrett, Mika en In a Circle. Allemaal hebben ze gecoverd. Maar ja, ze konden natuurlijk niet tegenop deze originele versie van Steelers Wheel. Je kunt weer meespelen met Kiek, Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou dan de vraag, wat is dat dan precies? Nou, de foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Je komt naar onze Facebookpagina toe, daar staan ze ook op. Of je zet even de televisie aan en dan staan ze ook voor je op het scherm. Het zijn twee foto's van het bureau Halt Loket op de zomerkermis in Almere. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich dan misdragen, die kunnen daar direct worden aangemeld voor een halttraject. En als we je dan meenemen naar deze foto, dan zien we dus een politiebusje waar je dus dan in gesprek kan gaan. Je ziet een banner van Halt. Iedere jongere een kansrijke toekomst staat er onderin. Ja, het logo van de politie, die je natuurlijk wel kent. De striping, dat rood-blauwe, weet je wel. Ook een luifeltje, dus als het droog is of als het nat is, dat je dan toch droog blijft onder het luifeltje. En je ziet iemand naar binnen stappen. Ja, helemaal niet zoveel details. Dus je zou zeggen, kat in het bakkie. Nou, heb jij gezien wat er is veranderd of is weggepikt op die tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee verschillende manieren. Je kunt bellen. Dat kan tot 11 uur. 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website. Kan je ook tot 11 uur je antwoord doorgeven. Omroepflevoland.nl/kiek. En dan word je na 11:30 gebeld. En dan mag je aan het rad draaien. Ja, het is weer een nieuwe maand. Dus misschien staat er wel weer een hartstikke mooie geldprijs op jou te wachten. Omroepflevoland.nl/kiek. Of 0320 28 50 50. En dit is Baco in Monaco van Ferry de Lits en Jacques.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat was brand uitgebroken. De brandweer was op dat moment al in de buurt. Ze waren namelijk aan het oefenen bij de poldertoren. Het vuur kon daardoor snel worden geblust. Ondanks dat is er toch aanzienlijke schade ontstaan in de schuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hiswaarte Water in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 425 en dat zijn er ruim 25 meer dan vorig jaar. Volgens directeur Sven Westering van de Bataviahaven moesten er extra stijgers voor aangelegd worden.
8: Maar we hebben 380 extra stijgerdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
7: De Hiswa begint morgen en duurt tot en met zondag. De nieuwe lichting studenten van Eres Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Na deze zogenoemde biggenmarkt op het Meerpaalplein doen de studenten klusjes bij de Drontenaren thuis. De opbrengst van de veiling gaat dan naar het goede doel. Dit jaar gaat het geld naar het Toon Hermanshuis en Stichting De Ruimte. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Dwayne Davis het brein achter de moordaanslag in 1996 en heeft hij die gepland. Over 6 weken hoort hij zijn straf. En komend stormseizoen worden er hoogstwaarschijnlijk stormen vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops en Sean het Schaap. Bij het KNMI kwam de naam Jade zo'n 500 keer binnen als eerbetoon. Kops had een zeldzame vorm van kanker, ze was 19 jaar.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
7: Dankjewel Jeroen, dan de ANWB verkeersinformatie.

0: situatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Almere Hilversum bij Almere, hectometerpaal 108,1. Op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,4. Op diezelfde A6 Lelystad-Emmeloord, eveneens bij Lelystad, hectometerpaal 83,5. En op de N50 word je gecontroleerd bij Ens. In beide richtingen hectometerpaal 262,8. En ook bij 264,2. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 1 september 2004.
1: Flevoland. Goedemorgen.

0: Dire Straits was dat met Walk of Life. En daarvoor Robin S. met Show Me Love.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het begin van de jaren 2000, 2004. 1 september 2004. Ja, wat gebeurde er allemaal rond die tijd? Nou, de Nederlandse Olympiërs die worden gehuldigd. Want de Olympische Spelen van Athene zijn net voorbij. En op 1 september worden de Nederlandse medaillewinnaars ontvangen door Connie en Beatrix op Paleis Noordeinde. Dan volgt natuurlijk een officiële huldiging in de Ridderzaal. En een rijtour door Den Haag. En ja, qua weer, het is eigenlijk prima nazomerweer op 1 september 2004. Excuus. In de beeld wordt het 21,1 graden en het blijft helemaal droog. De zon schijnt ruim 6 uur. En het wordt nog beter. De eerste 10 dagen van september 2004 blijken uitzonderlijk zonnig en warm te worden. Nou, dat gaan wij denk ik deze september niet helemaal meemaken. Want het is vrij wisselvallig de komende tijd. Als we even terugkijken naar het dagelijks leven van 2004. Even kijken naar de prijs. Nou, een brood kost gemiddeld ongeveer 1,41 euro. Een liter melk 60 cent. En een kilo kaas 7,34 euro. Ja, dat zijn andere prijzen, hè? En op dat moment telt Nederland iets meer dan 16 miljoen inwoners. En als we dan kijken naar die lijst, die hitlijst van 1 september 2004... dan zien we Maroon 5 met She Will Be Loved, Vibe van Kaliber... en ook de Counting Crows en Bluff, die prachtige duet Holiday in Spain. En ook Anastasia vinden we met Sick and Tired. Maar ook Ozone met Dracostea Dintai. En op 4 september stonden ze voor de 7e achtereenvolgende week op nummer 1... En uiteindelijk stond het nummer 22 weken in de top 40... en werd het zelfs de best verkochte single van 2004 in Nederland. En het bizarre is eigenlijk dat een illegale cover... mede verantwoordelijk was voor de enorme doorbraak in West-Europa. Dat komt namelijk door de Roemeense zangeres Hajduci. Die nam het lied op na de release van Ozone zelf. En die nam ze op zonder toestemming... en ze scoorde daar een enorme hit mee in Italië. En ja, toen ging Ozone natuurlijk een rechtszaak aanspannen. En ze wonnen ook. Maar tegelijkertijd zagen ze ook wel dat dat lied best wel populair was. Ook buiten Oost-Europa, waar het al een hit was. Dus ze dachten, joh, we brengen het uit in West-Europa. En zoals ik net ook al zei, het werd een enorme hit. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel... daar heb je een rechtszaak voor nodig. Maar ja, uiteindelijk ben je wel enorm bekend geworden met dit nummer. En ik moet zeggen, het enige nummer waar ze bekend van zijn... want het is wel echt een eendagsvlieg, hoor, dat Ozone. Dracostea Dintai van Ozone.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1 september 2004.

Ja, je zou denken dat dit nummer opgenomen is tijdens een warme zomerdag. Maar niks is minder waar. Dit nummer is opgenomen bij min 15 in een sneeuwstorm. Ik heb het over de Bauza en Magnetic. Zometeen nog Robert van Hemert met Zandloopster naar Kim Carnes en Betty Davis Eyes.

0: Dit is Flevoland.
1: Op Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in hun omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. En de nieuwe lichtingstudenten van Eres Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Meer nieuws in het bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nu de verkeersinformatie. ANWB meldt geen vertragingen. Er wordt wel weer veel gecontroleerd in onze provincie op snelheid. En natuurlijk ook op tolkosten voor het vrachtverkeer. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de A27 Hilversum Almere bij 109,5. Diezelfde A27 Almere Hilversum, dat is dus de andere kant op, 108,1. Dan de A6 Emmeloord-Djouden bij 282,7. Lelystad-Muidenberg bij 72,7. Lelystad-Emmeloord bij 83,5. In Emmeloord op de N351 bij 49,4. En in Ens op de N50 bij 262,8. Hebben ze ook nog ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Roy voor een uurtje Flevoland Muziekland. Heerlijke muziek. Ik ga proberen dat ook het komende uurtje gewoon nog te doen. We gaan zo meteen lekker een dansje wagen met Django Wagner.
12: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder.
13: Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Mama! Mama! Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat!
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
21: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een staalopstoel.
22: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Mama.
21: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Plekket.

Even een lekker dansje op deze 1 september op de dinsdagochtend. Django Wagner is dat. Zijn nieuwe single Bachata Bailando. En daarvoor de Bos. Met een hungry heart. Goedemorgen, 1 september, jouw verjaardag. Al van harte gefeliciteerd. Begin van de meteorologische herfst. Als je denkt, van dat kan ik nog niet aan, kan je dat er nog even wachten op de astronomische herfst. Begint dit jaar op 23 september. Jouw verjaardag vandaag, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met actrice Jelka van Houten. Eva van der Gucht, die is ook jarig. Jelka is 48 geworden en Eva wordt 49 jaar. Verder is jarig Jetske van den Elsen, de presentatrice, wordt 54 jaar. Hakan Şükür, oud voetballer, wordt 55. Stanley the Man Burleson, de musicalacteur, 60 jaar is die vandaag geworden. De zangeres, vroeger van BZN, Carola Smit, is ook jarig, wordt 63. Margot Dames, de Nederlandse actrice, wordt 63 jaar. En Ruud Gullit, die is vandaag ook jarig, wordt 64. En het is vandaag ook precies 25 jaar geleden dat hij debuteerde in het Nederlands elftal voor Oranje. Was in Bern destijds. En hij zei, ja, toen speelden we nog niet met namen op onze ruggen. Rijkaard die speelde de eerste helft. Ik kwam de tweede helft erin. Maar niemand heeft het ooit gezien dat ik erin ben gekomen. Is niet opgevallen dus. Ruud Gullit, vandaag dus jarig. Gloria Estefan is met haar hele machine jarig. Die wordt 69 jaar. Barry Gibb is ook jarig. Die wordt 80 jaar, hè. Carla Peijs, oud-politica voor het CDA, wordt 82 jaar. En Lily Tomlin, de actrice, wordt 87 jaar. Nou, dan hebben ze het hele rijtje wel zo'n beetje gehad. Ik zei het net al, opzienbaar, het vandaag Ruud Gullit ook jarig. En het is ook vandaag de verjaardag van onze collega's van Omroep Brabant. Omroep Brabant bestaat vandaag 50 jaar. Maar we gaan naar Ruud Gullit. Hij was tijdens een hitje met zijn vrienden van Revelation Time. En ze hadden een hit, dat was deze. South Africa, Revelation Time met Ruud Gullit.

Jason Mraz en Have It All. En daarvoor Revelation Time samen met een jarige Ruud Gullet, die vandaag 64 jaar wordt. En je hoorde ze met South Africa. Wij gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is geweest bij de zomerkermis. Welke zomerkermis? Nou, een zomerkermis. Een zomerkermis in Flevoland. Dat was niet de zomerkermis dit natuurlijk. Ja, het was wel de zomerkermis. Maar er stond een foto van bureau Houtloket. Die hebben dus een loket op de zomerkermis in Almere. Dat bedoelen we te zeggen. Jongeren tussen 12 en 18 jaar die zich misdroegen, die kunnen daar dan direct worden aangemeld voor een halttraject. Dat is lik of stuk beleid, zeg maar. Hè? Kijk even naar de foto van het politiebusje. En ja, je zou denken op de linkerfoto, oh, daar is die M-weg van Almere Stad Haven. Maar dat is op de rechterfoto ook zo. Dus dat is niet het verschil. Wat is dan wel het verschil? Ik ga even kijken of ik je kan helpen een klein beetje. Door zelf ook eerst even te vinden wat het is. Maar dan moet ik heel snel kijken of die makkelijk is, ja of nee. Ja, je zult waarschijnlijk thuis zitten en zeggen van, dat zie je toch zo, het is dat en dat en dat en dat. Omdat jij het thuis wel gevonden hebt, maar ik nog niet. Nou ja, help me dan ook maar een beetje op weg. Hè. Doe dat via het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 11:01. Goedemorgen. De Hiswatterwater in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 425, ruim 25 meer dan vorig jaar. Volgens directeur Sven Vesterink van de Bataviahaven moesten er extra stijgers voor worden aangelegd. De Hiswa begint morgen en duurt tot en met zondag. De nieuwe lichting studenten van de Eerdus Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Na deze zogeheten biggenmarkt op het Meerpaalplein doen de studenten klusjes bij Drontenaren thuis. Opbrengst van die veiling die gaat naar het goede doel. En dit jaar gaat het geld naar het Toon Hermanshuis en Stichting De Ruimte.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
7: Verkeersinformatie dan. Er wordt langzaam gereden op de A28. Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. 21 minuten vertraging. Staat daar stil over 6 kilometer. Staat namelijk een auto in de brand volgens de ANWB. Flitsmeister meldt de controle op de A27. Hilversum-Almere bij 109,5. De A27 Almere-Hilversum. De andere kant is ook bij 108,1. En er wordt nu gecontroleerd op de A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,5. Ergens anders ook nog een snelheidscontrole gezien. Geef het eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar de muziek uit week 36 van het jaar 2004.
6: Flevoland. Goedemorgen.
9: Flevoland Muziekland.
6: Arnoud Lequette.

0: Ik dacht even dat het broertje zou zijn van Miley Cyrus. En die tegen zijn zus had gezegd: zeg zus, wat jij doet op die wrecking ball, dat kan ik veel beter en leuker. Maar dat is helemaal niet zo, we hebben niets met elkaar te maken. Maar de titel is wel overeenkomstig. Wrecking Ball van Lenny Monsoon. We gaan eens even kijken naar de platen die uit het verleden komen. Namelijk 2004.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 36 van het jaar 2004. Nintendo DS die kwam uit in Japan en werd een enorme hit. Shrek 2 en The Incredibles verschenen in de bioscoop. En ja, yeah, van Usher en Toxic van Britney Spears waren grote hits uit 2004. Facebook werd opgericht door Mark Zuckerberg en zijn medestudenten. En Michael Schumacher die werd opnieuw wereldkampioen Formule 1. Dat was zijn zevende titel. Griekenland die won destijds verrassend het EK voetbal in Portugal. En de Olympische Spelen in Athene die vonden plaats met onder andere de terugkeer naar de stad waar de moderne Spelen begonnen. NASA's Spirit Rover die landde op Mars en stuurde spectaculaire foto's terug. En die Indian Ocean tsunami vond eind december plaats. Helaas een van de grootste natuurrampen van die tijd. Google Gmail werd ook gelanceerd op 1 april, aanvankelijk alleen op uitnodiging. En Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, dat kwam ook uit. Green Day bracht American Idiot uit, een van hun bekendste albums. Nou, dat zijn een beetje de leuke dingen die onder andere gebeurden in 2004. En wat stond er eigenlijk in de hitparade? Nou, daar stonden ook heel veel leuke dingen. Zoals muziek van Milk & Sugar.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 36, 2004.
2: It's so lovely when it's sunny.

als je hem zo op straat tegen zou komen, zou je niet zeggen van... Hé, jij bent een Spanjaard. Of misschien een Portugees of zo. Nou, is dat tegenwoordig ook niet meer zo van belang. En mag ik het ook niet zomaar mee zeggen natuurlijk. Het leuke eraan is, hij heeft Spaanse en Duitse roots. En woont een deel van zijn jeugd in Japan. Dus hij heeft echt van alles wat. Bekend om zijn grote singles El Mismo Sol, La Centura, Magia en ook dit Sofia uit 2016. We gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Die ziet op de zomerkermis een busje staan van de politie. En denkt van, hé, daar maak ik even een kiekje van en dan ga ik iets aan veranderen. Nou, je moet voor deze foto moet je behoorlijk waakzaam zijn. Wil je het zien? Je moet waakzaam zijn om het te zien. Nou, ja, meer kan ik je eigenlijk niet op weg helpen ook hiermee, hè? 0320 28 50 50, dat is het bekende telefoonnummer. 0320 28 50 50. Geef je antwoord door aan onze receptioniste. Ze noteert het nummer en zet het in de mooie lijst erbij. En dan straks om 11:45 gaan we degene met hopelijk het goede antwoord bellen. Het is vandaag weer 1 september, dus we gaan ons rad weer vullen met mooie nieuwe prijzen. Het kan zomaar zijn dat we je blij maken met een mooie geldprijs, hè? Mocht je ook nog een berichtje voor ons hebben, dat je denkt van, hey, draai die ene plaat nog eens een keertje. Geef dat ook eventjes door via de app. Hè? Zet het in je telefoonnummer. In je telefoon. Telefoonnummer 0320 28 50 50. Komt het direct bij ons in de studio uit. Eventjes terug naar een van de grootste pianolegendes aller tijden. Dit is Bruce Hornsby en The Range. And that's just the way it is. Zometeen de polderplaat van deze week. Dat is Elske de Wal met Whatever.

De rechte volgplaat deze week bij ons. Elske de Wal is dat. En Whatever. En daarvoor Bruce Hornsby en The Range and The Way It Is. Harm Meijer, een van onze vaste luisteraars en kijkers, die zegt van, draai nog even een keertje die plaat van Rod Stewart, Maggie B. Doen we natuurlijk voor jou. Hij heeft gemaild naar 0320 28 50 50.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Bob Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in hun omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat we doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De Hiswaterwater in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 25 meer dan vorig jaar. En de nieuwe lichting studenten van de Eerbus Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Ter van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie dan. Er is een probleem op de A28 tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Richting Amersfoort is dat. Daar sta je nu zo'n 10 minuten stil als gevolg van een autobrand. De weg is daar afgesloten en het verkeer richting Amersfoort volg Apeldoorn over de A50 en de A1 vanaf Zwolle is dat dus. Dan Flitsmeister meldt de controle op de A27. Almere-Hilversum bij 108,1. De andere kant op bij 109,5. En er staat nog steeds een controle op de A6 Lelystad en Meloord bij 83,5. Zometeen Ben van Tilburg met het autonieuws. Daar gaat het over fietsen met noise cancelling. Oftewel, je hoort helemaal niks meer. En een kwart van de auto's is inmiddels 16 jaar of ouder.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Mernes is dat? Zijn our house? Nou ja, jouw house. Is bijna niet meer jouw house, hè?
1: Nee, bijna niet meer, nee.
0: Nee, dan ga je naar een nieuw house.
1: Ja, als het klaar is wel, ja.
0: Ja, nou, dat zal toch ongeveer wel een keertje klaar zijn dit jaar?
1: Mag het ook, nou, dit jaar mag ik toch zeker wel hopen. Ja, ik hoop zelfs volgende maand toch wel, oktober.
0: Ja, ja, dat was ook een beetje de planning nu uiteindelijk, hè? De nieuwe planning, toch?
1: Nou, heb ik mezelf aangepraat.
0: Ja, ja. Maar heb je dan al wel nutsbedrijven?
1: Dan heb ik ook, als het goed is, water, gas. Nee, gas hebben we natuurlijk niet meer,
0: nee,
1: nieuwbouw.
0: Nee, nee.
1: Stroom eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, stroom en internet.
1: Ja, ja, dat is het belangrijkste.
0: Maar dat is wel aanwezig.
1: Ja, ik hoop het. En anders ben ik dakloos en dan kijk ik jou heel lief aan. Want ik weet dat jij een heel groot huis hebt.
0: Nou, dat kan je best doen natuurlijk. Ja, ja, ik reken niet zoveel huur.
1: Nee, hoeveel?
0: Nee, je weet wat de huurprijs is in Amsterdam, hè?
1: Vriendenprijsje, toch, voor mij?
0: Ja, 400 per vierkante meter. Nou, je hebt nog wel wat ruimte nodig, dus... Laten we hopen dat het nog heel lang duurt dat het huis klaar is.
1: Maar wacht even, dan kost een kamertje van 10 vierkante meter €4.000 per maand?
0: Ja.
1: Is dat een vriendenprijsje?
0: Je kan ook snel rekenen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kun je wel aan mij toevertrouwen.
0: Ja, ja, zeker. Ik ook. Ja. Van jou geleerd. Zometeen hebben we Ben van Tilburg bij ons in de uitzending. Gaan we het over het autonieuws hebben. Waarom zit er een rode stift aan een Deutsche Auto?
1: Mag dat nog, als we het doen?

0: legendarissen hier. Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
1: Ja, ik denk een week of zes, zeven misschien of zo geleden. Ja, misschien ook al iets langer, want de tijd vliegt, hè?
0: Hij gaat nog steeds goed mee met het plaatje.
1: Ja, absoluut. Senna samen met Sven en het gaat over vuurwerk.
0: Ja, ook heel goed mee gaat onze autokenner, onze garagist uit Marknesse. Het is Ben van Tilburg. Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen.
0: Ik rij wel eens in Duitsland en dan kijk ik op die kentekens en of op die auto's. En dan zie ik allemaal rode stippen soms staan. Dat is bekt heel lastig. Ja. Rode stippen staan. Waar staan dat?
2: Ja, nou, heel enkele keer zie je het wel eens als een auto. Dus hij kan ook in Nederland rijden, maar het is veelal een Duitse auto. En dan zit er een sticker op de voorruit.
0: Ja.
2: En die mensen zijn eigenlijk zwaar in overtreding. Want die auto is of niet correct geregistreerd. Of hij is verkeersonveilig. Dat hij dus niet door de TÜV gekomen is of wat dan ook. En dan, dan wordt zijn auto er dus bij een controle. Meestal is de bestuurder dan niet bij natuurlijk. Mm. Maar dan wordt hij eruit gepikt. En dan krijgt hij zo'n sticker. En er staat eigenlijk ook gelijk op wat ze ermee moeten doen. Maar het is eigenlijk een soort van waarschuwing. Van hey, je bent getraceerd. Je kan eerdaags een bezoekje verwachten.
0: Hey, je moet dus op toch afhalen?
2: Nee, die zit er gewoon echt heel erg goed op vast. Probeer maar eens zo'n groene sticker van die aan de binnenkant van je raam zit.
1: Van de Criteria bijvoorbeeld uit Frankrijk.
2: Probeer die maar eens af te halen, dat valt nog niet mee.
1: Als je er iets aan pullet, is die gelijk kapot. Ja, kapot. En dan is die ook gelijk niet meer geldig.
2: Ja, nou ja, exact. Ja, dus, maar die mensen die hebben dus gewoon echt wel een probleem. Want als je dus niet binnen zoveel tijd meldt of je auto laat repareren, correct registreert. Soms ontbreekt er een kentekenplaat. Ja, dan ben je aan de beurt. Maar in Nederland zie je het ook wel. Alleen er hangt er veelal zo'n briefje aan de portierhendel. Er staat bijvoorbeeld nu, als je richting de polder weer rijdt, staat er al weken eigenlijk een grijze Megane. Mm-hmm. Vlak over de ketelbrug. Die staat er half in de berm. Ook met buitenlandse platen erop.
1: Ja.
2: En vaak gebeurt het dat mensen dus stranden. Nou ja, en dan wordt er meestal door hunzelf de diagnose gesteld van, nou ja, laat maar staan. Dan rijden ze met een ander mee. En laat die auto gewoon achter.
0: Ja, want afvoeren. Heb ik gezien. Heb ik nog nooit gezien.
2: Ja, maar let er maar eens op. Hij staat bij dat.
0: Nee, die auto wel, maar zo'n kaartje aan je
2: spiegel. Oh, dat. Heb ik ja, nee, maar die hangt dus Rijkswaterstaat hangt die eraan. Van dat ding moet weggesleept worden. Oh,
1: en hier bij de richting de luchthaven staat er nu ook eentje. Ja. Ook al een paar weken.
2: Ja.
1: Maar Rijkswaterstaat is dus de wegbeheerder.
2: Ja.
1: En die mogen hem niet gelijk afvoeren.
2: Klopt.
1: Er moeten eerst een aantal meldingen. Hier zitten er ook allemaal stickertjes in en papiertjes onder de ruitenwisser. Ja. Ja, met dit weer is dat zo weg natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar dat wordt wel geregistreerd en dan op een gegeven moment dan wordt hij weggehaald.
2: Dan wordt hij weggehaald, ja. Ja.
1: Maar voor wie zijn de kosten dan? Uiteindelijk nog voor de eigenaar.
2: Ja, maar goed, als je niet traceerbaar is, dan is het kosten ons allemaal.
1: Ja, ja, oké. Okay. Een kwart van de auto's in Nederland is inmiddels 16 jaar of ouder.
2: Ja, nou ja.
1: We bewaren onze auto's goed.
2: We hebben het er net even over, hè, voor de uitzending, over de toch wel de enorm hoge prijzen nog van gebruikte auto's.
1: Ja.
2: Het lijkt alweer heel lang geleden, maar toen ik destijds ooit begon, de mogelijkheid kreeg om voor mezelf te beginnen, toen was de meest voordelige Kia Picanto bijvoorbeeld, die was, en dan moet ik het goed zeggen, volgens mij dat oude type vanaf €5.995 met handbediende ramen zonder centrale vergrendeling.
1: Ja.
2: Tegenwoordig is de meest voordelige Kia Picanto €20.000.
1: Ja.
2: En een automaat vanaf 27. Dus auto's worden steeds duurder. Auto's worden daarentegen ook steeds beter. Vroeger als een auto 100.000 kilometer had gereden, moest hij eruit, want tegenwoordig is het geen schande meer om met een auto van met 2 ton. En als je gewoon goed onderhouden is, en zeker in een land als Nederland met de APK-plicht, en dat mensen gewoon braaf hun onderhoud doen.
1: Ja, dat zeg je nou wel, Ben, maar er is altijd één kant op. Weet je, als ik een auto koop, dan zeg ik, die auto die blijft zo goed in waarde. Het is zo'n goede auto, daar kan je makkelijk 3 ton mee rijden. En dan levert dat nog goed op. Maar dan kom je terug bij dezelfde garage. En dan kijk ik jou toch ook even een beetje schalks aan. Dan zeggen ze altijd, ja, maar 2 ton, hè? Reden 2 jaar oud al. We zitten in september, over 3 maandjes zit hij alweer 1 jaar ouder. Daar kan ik niet zoveel mee doen.
2: Ja, maar goed.
1: Herken je dat een beetje?
2: Nou, ja, vroeger wel.
0: Maar ik ben ook wel geweest. Ik ken het heel goed.
2: Gaan we nu naar reclame? Of, wat wou ik zeggen? Alles is tegenwoordig heel transparant. Je kan heel makkelijk op internet opzoeken. Wat is mijn auto waard? Je moet gewoon als bedrijf zorgen dat je op de eerste pagina van het gaspedaal bijvoorbeeld staat met je auto. Dus je krijgt echt wel een marktconforme prijs. Maar tegenwoordig kun je rustig aan iemand een auto verkopen met 1,5 ton op de klok. Als die goed onderhouden is, gaat prima. Maar waarom zijn die auto's in Nederland, juist in Nederland, die hebben eigenlijk het oudste wagenpark van Europa. Een kwart is al dus ouder dan 16 jaar. Heel veel mensen wachten op de elektrische auto, tot ze eindelijk eens wat voordeliger worden.
1: Komt vandaag weer een klein beetje nieuws over. Ja, hè? Dat nou, het kabinet toch denkt om de elektrische auto's weer iets aantrekkelijker te maken.
2: We kijken allemaal rijkhalsend uit naar de derde dinsdag natuurlijk. Ja. Van wat zijn nu de plannen? En dan gaan mensen ook weer besluiten nemen. En veelal wachten dus om in te ruilen. En dan rijden ze maar door met hun oude auto.
1: Ja, ja, dat, ja, ja. En ze kunnen de auto's eigenlijk nog veel beter maken. Maar dat doen ze bewust natuurlijk niet. Anders is er geen handel.
2: Nou ja, vroeger de bromfietsmerken, zeg ik al, dat Kreidler en Zundapp, die zijn er dan kapot gegaan. Die, ja. Je kocht één keer zo'n brom, maar die ging nooit stuk. Dus,
1: ja, ze zijn ook weer in nu. Ja. Veiligheidssystemen uitschakelen, nooit doen natuurlijk.
2: Nou, toch, we hebben er wel vaak bij ons op de zaak ook. Dan staan mensen weer aan de balie van, hoe kan ik nou met één druk op de knop al die systemen uitschakelen? En ja, nu vragen mensen zich af, waarom uitschakelen? Ik bedoel, het is in het leven geroepen voor de veiligheid. Hè? Afstand houden automatisch tussen de lijntjes.
1: Ja.
2: Nou, het meest irritante, moet ik eerlijk zeggen, als je nu in een nieuwe auto rijdt, dat hij dus je ogen in de gaten houdt of die wel op de weg gericht zijn.
1: Hij piept om alles.
2: Ja, ja, nou,
1: als je daar gevoelig voor bent, dan word je helemaal gek.
2: En wat je nu dus inderdaad zegt, dat piepen, ik vergelijk het wel eens met als je staat te koken en de rookmelder gaat af in je huis. Ja. Dan ga je ook kijken, hoe krijg ik het ding in godsnaam uit? Maar je moet het natuurlijk niet uitzetten, want die is ervoor om je te helpen.
1: Ja.
2: En, maar dat geldt ook voor die veiligheidssystemen. Je moet ze aan laten staan voor de veiligheid. Maar het gepiep in die auto, daar worden mensen inderdaad helemaal tureluus van.
1: En daarbij, als je een aanrijding krijgt en jij hebt een probleem met je verzekering. En die zegt van, ja, maar je hebt zelf die systemen uitgezet. Dus we betalen niet, hè? Je kan er problemen door krijgen.
2: Okay. Klopt.
1: Fietsen met noise cancelling?
2: Ja, nou, dat is ook. Het programma gaat natuurlijk niet over fietsen, maar wel over
1: vervoer.
2: En dat we dus veel te maken hebben met die fietsers. En het lijkt wel of het steeds erger wordt. Maar 3/4 van de mensen tussen de 18 en de 30, die fietsen dus met oordopjes in of met een koptelefoon op.
1: Mag dat eigenlijk wel?
2: In Nederland mag het wel. Spanje, Frankrijk, Slovenië mag het absoluut niet.
0: Mag het ook in de auto trouwens, met een koptelefoon op zitten?
2: In Nederland wel.
0: Dacht ik al.
2: Zeker
0: in
2: Nederland.
1: Ja, heel gek. Maar je moet wel op ieder moment in staat zijn om het omliggende verkeer te horen. Bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance.
2: Of die piepjes van je auto niet te horen.
1: Ja, goed, neem maar dat dus.
2: Nee, maar dat klopt. Maar dat is dus hetzelfde. Maar ook voor de fietser geldt. En daarom behandel ik het nu ook. Want het wordt qua verzekering een lastig verhaal. Als dus blijkt dat jij een ongeluk hebt veroorzaakt als fietser. Dat je dus, nou ja, met noise cancelling, dus dat je de omgevingsgeluiden niet meer hoort, daardoor niet goed op kan letten, ja, kan je alsnog aansprakelijk gesteld worden.
1: Ja, ja,
2: dus,
1: bewijs dat maar, dat het op dat moment te hard stond.
2: Ja.
1: Ja, dus, dat kan natuurlijk niet. Oké. Okay.
0: En dan nog een witte doek uit het autoraam in Spanje. Wat moet je dan doen?
2: Ik weet niet of je het ooit wel eens hebt gezien, maar als je door Spanje rijdt.
1: Het stadion doen ze wel.
2: Ja, zeker. Nou, dat is,
1: is het op de weg hetzelfde? Zo van je rijdt zo, belabberd, wegwezen?
2: Nou, bijna. Maar het is niet zo, dat niet. Maar in Spanje is een regel dat als jij dus iemand in de auto hebt die onwel is geworden, misschien bevallen moet, of weet ik veel wat, die moet acuut naar het ziekenhuis, dan mag je dus een doek, hier staat een witte doek, maar het mag ook een zakdoek zijn of een theedoek, aan je raam dicht, en dat die wappert, alarmlichten aan en toeteren. Dat betekent dat er dus iemand in nood is, dan moet je als medeweggebruiker de weg vrijmaken, doorgang verlenen, maar die persoon heeft niet dezelfde rechten als een ambulance. Dus hij mag niet door rood rijden en dat soort zaken. Maar het is een ongeschreven regel dat als zo iemand eraan komt met die wapperende doek, dan is het is er iemand in nood en moet je de weg vrijmaken.
1: Hmm. Het is niet zo dat Spanje dan wereldkampioen is geworden.
2: Ik hoop dat het er even duurt.
1: Oké, dankjewel. Ben van Tilburg.
2: Volgende week.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Is Flevoland met het regionieuws.
10: 1 minuut over 11:30. Goedemorgen. De nieuwe lichting studenten van de ERES Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Na deze zogenoemde biggenmarkt op het Meerpaalplein doen de studenten klusjes bij Drontenaren thuis. De opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel. En dit jaar gaat het geld naar het Toon Hermanshuis en Stichting De Ruimte. En de Hiswater Waadweer in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 425, ruim 25 meer dan vorig jaar. Directeur Sven Westerink van de Bataviahaven moest er extra stijgers voor aanleggen. De Hiswa begint morgen en duurt tot en met zondag.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nog steeds een probleem op de A28. Vanaf Zwolle richting Amersfoort. Na de afslag Harderwijk-Zuid. Daar staat het stil, want de weg is daar afgesloten. Komt door een autobrand en er staat een kapotte auto. Nu zo'n kwartier vertraging staat vast over 5 kilometer. Flitsmeister meldt alleen nog een controle nu op de A6. Lelystad-Emmeloord bij 83,5. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen ons spelletje Kiek op deze 1 september. En we hebben straks Esme van Venen van Poppodium Corneel. En die gaat ons vast wat vertellen over het nieuwe seizoen.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Daar komt nog wel eens aan de andere kant van de plas. Wel eens in Southern California geweest. Is mooi daar, Long Beach.
1: Ja, natuurlijk ben ik er wel eens geweest.
0: Santa Monica.
1: Ja, zeker.
0: Sacramento.
1: Sacramento ben ik wel eens geweest, ja. Zeker.
0: Sacramento is echt zo'n plek dat je ook denkt van... nou, hier ging dat liedje over dan. Dat hoor je dan ook de hele tijd.
1: Ja.
0: Maar je, ja, is heel stil. Echt heel stil in Sacramento.
1: Ik ben niet zo'n fan van dat deel van Amerika, als ik heel erg ben. Vind wel leuk, maar ook een beetje te druk.
0: Te druk, omdat Los Angeles eigenlijk. Ja, het is heel druk en het is niks.
1: Nee, en ik vind ook... Nee, San Francisco is ook niet mijn favoriet. Dus dat weet je, heel die kant van San Francisco, Sacramento, Los Angeles. Nee, ik ben meer Florida-fan.
0: Ja.
1: Dat zijn de oudere mensen, daar hoor ik natuurlijk ook meer thuis. En ik ben ook wel van de kant van New York, vind ik ook altijd heel mooi.
0: Ja, daar moet ik ook nog steeds een keertje heen.
1: Nou, laten we gewoon eens een keer samen naar New York gaan. Dan gaan we lekker wat musicals bezoeken.
0: Ik hoor dat het nog een tijdje gaat duren. Nee, serieus. Dat vind ik echt leuk.
1: Nou, dan betaal ik de vliegreis.
0: Maar we moeten wel 9 uur met elkaar in het vliegtuig zitten natuurlijk.
1: Nee, het valt in de praktijk 7,5.
0: Ja?
1: Ja, en we kunnen 2 verschillende plaatsen. Ik in de business class, dan kun je achterin.
0: Ja. Maar ik zit liever voorin.
1: Ja, ik ook. Ja. Oh, nee. Goed. We gaan naar Marije Oudejans uit Lelystad. Ja. Marije, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Volgens mij, je klinkt heel jong.
2: Ik ben 23.
1: Nou, dan ben je ook nog heel jong.
0: Ja, nou, ja. Hartstikke goed ook. Leuk. En wat ben je vandaag gaan doen als 23-jarige?
2: Ik ben op vakantie.
0: Oh, en waar ben jij op vakantie?
2: Ik zit in Duitsland.
1: In Duitsland.
0: En woon in Duitsland? Ja.
2: Natuurgebied de vulkaan Eifel in het Centerparks.
0: En dan moet je even een beetje uitleggen waar dat ongeveer is. Duitsland is heel groot.
1: Heel groot.
2: Ja. Ik weet niet of je de Nürburgring kent.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja hoor.
2: Daar zitten wij een kwartiertje vanaf.
0: Oké. Okay. Bij Nürburgring is dat, hè? Nürnberg. Ja.
1: Hoe ver is dat dan rijden vanaf Lelystad? Uurtje of 6?
2: Wij zijn ongeveer 4 onderweg geweest.
0: Oh. Ja.
1: Ik rijd meestal 70, dan doe ik wel 6 euro.
0: Ja, maar in Duitsland mag je niet overal meer zo hard rijden, hè Marije?
2: Nee, we hebben een paar stukjes autobaan wel gehad. Maar ja, zodra er een afslag komt, dan moet je alweer zachter.
0: Ja, en bij die grote kruispunten en zo, dan moet je ook altijd eventjes snelheid minderen.
1: Bouwstellen.
2: Ja.
1: Een hoop, staal.
0: Ja. Een uitvaart.
1: Ja.
0: Goed. Marije, nou, leuk dat je in Duitsland bent. Misschien kunnen we jouw dag nog wat leuker maken. Omdat je meegedaan hebt met ons spelletje. Wat had jij gezien op die 2 foto's?
2: Er stond een tekst boven het politielogo van de politiebus. En daar waren net de woorden omgedraaid.
1: Eens even kijken of dat klopt.
0: Ja, dienstbaar en waakzaamheid.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Dienstbaar en waakzaam.
1: Ja.
0: Waakzaam en dienstbaar.
1: Ja.
0: Helemaal goed.
1: Heel goed.
0: Klopt. Nou.
1: Kijk, we horen de leuke muziek van de kermisklanten.
0: Ja.
1: De Crazy Accordion.
0: Ja.
1: En dan kijken of dat ik
0: Crazy Wheel ook ga draaien. Nee, het Crazy Wheel.
1: Oh, sorry.
0: Ja.
1: Moeten
0: we een beetje Marije. Kijkers overhouden natuurlijk.
1: Hard draaien of zacht, zeg het maar.
2: Doe maar hard.
1: Links of rechts?
2: Rechts.
1: Een harde rechtse, een van mijn favoriete draaien, daar gaat hij.
0: Ja. Er komt trouwens weer een hele nieuwe cd uit, hè, van de kermisklanten. Al hun grootste successen, allemaal bij elkaar.
1: Kleine cd.
0: Drie of 4 dubbel cd. Hebben echt heel veel platen uitgebracht.
1: Ik heb er nog nooit een plaat van gekocht eigenlijk.
0: Nee, dat kan ook wel. Maar...
1: Zijn ze nog steeds dezelfde kermisklanten ook?
0: Nee, niet helemaal meer. Henny is al een paar jaar in een andere dimensie, zeg maar.
1: Wie is Henny?
0: De mannelijke helft van de kermisklanten.
1: Oh, het is een man en een vrouw?
0: Ja, Kobe en Henny.
1: Oh, en Kobe leeft nog?
0: Kobe leeft nog.
1: Ah ja, die heeft een nieuwe man nu?
0: Nee.
1: Maar ze doet het nog wel als kermisklant?
0: Ja.
1: Ah.
0: Daarom heet het nu de kermisklant.
1: Oh, er is nog maar 1 iemand?
0: Niet meer klanten. Ja,
1: alleen Kobe.
0: Henny is dood. Nou, goed. Tot zover dit informerende gesprek.
1: Ik zeg het in het Duits. Du hast gewonnen, ein Preise nach Käuze. Wat zeg ik?
0: Nachwahl.
1: Nachwahl. Oh ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Nachwahl.
0: Ja.
1: Dat is leuk, hè? Wat kies je?
0: Marije heeft geen idee.
1: Nee?
0: Of wel, Marije?
2: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al.
2: Ik heb geen idee.
1: Oké, ik zal even een kleine modeshow geven.
2: Maar... Ja.
0: Nou, je kan ook gewoon even opnoemen waaruit ze kan kiezen natuurlijk.
1: Je kan kiezen een Omroep Flevoland t-shirt. Hartstikke leuk.
0: Ik omdat zie de temperatuur zo lekker hoog is.
1: Heel veel mensen mee lopen. Die zijn hartstikke waanzinnig enthousiast erover.
0: Ja.
1: Spoedstoek gebruiken ze.
0: Ja, en rugzakken.
1: Ik heb een rugzakken met 2 vakken. Ja, echt waar. Zwarte.
0: Ja.
1: Ik heb ook een draadloze koptelefoon.
0: Ja.
1: Die zijn echt prachtig, heel mooi, met kiek er ook op.
0: Wireless Kopfhörer.
1: Ja, Kopfhörer. Ik heb ook een MP3 speaker. Heb ik ook.
0: Lautsprecher.
1: Een lautsprecher.
0: Je hebt lekker opgelet met Duits vroeger.
1: Ik heb washanden. En kuchenschotten. Ja, ik weet niet. Wat hebben we nog meer?
0: Morgen ga ik iemand zoeken die op vakantie is in Frankrijk.
1: Oh ja.
0: Ja. Maar goed, en wat hebben we nog meer?
1: Sokken,
0: washand,
1: keukenschort,
0: spiekertje, noodradio? Noodradio.
1: Nee, die zijn op.
0: Oh, die zijn af.
1: De duur ook.
0: Oh, sorry.
1: Cadeaubonnen van bol.com. Nee, dat heb ik ook niet meer.
0: Neushoorn.
1: Ja, neushoorn hebben we ook nog. Opgezet, ja. Uiteraard. Nee, dat is
0: Marije, zeg het. Wat denk je? Wat wil je hebben?
2: Spiekertje? Doe mij maar de draadloze koptelefoon.
1: Kijk, dat dacht ik wel.
0: Die is hartstikke leuk. Gaan we zo snel mogelijk naar je opsturen.
1: Ja. Helemaal.
0: Ja, top. Ja. Hey, veel plezier nog op de vakantie, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei.
1: Doeg. Doeg. Écoutez-moi.

0: témoin.
1: En dat doen onze luisteraars natuurlijk ook. Cloud was dat.
2: Ja, en wat kunnen we allemaal verwachten op poppodium of in poppodium Corneel in Lelystad komend seizoen? We gaan het horen van Esmee van Veen. Esmee, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: 5 september, aanstaande zaterdag is het zover. Dan trappen jullie af met de Shakedown 8 of 8.
3: Ja, de Shakedown 8.
2: Ja.
3: Ja, dan begint ons nieuwe seizoen.
2: Uh-huh.
3: En zoals je al zegt, ik heb even een greep gedaan in al onze events. Mm-hmm. En daar wat highlights uitgezocht.
2: Nou, ben benieuwd.
1: Ja.
3: En ik begin dan met zaterdag 18 september. Dan staat de Pop-Punk Tribute Night bij ons in Corneel.
2: Ja.
3: En tijdens deze Pop-Punk Tribute Night zie je de beste tribute van Blink-182, Green Day en Avril Lavigne.
2: Mm-hmm.
3: En alle hits van deze drie bands die komen deze avond voorbij. Kan je denken aan All the Small Things, Skaterboy en American Idiot natuurlijk. Niet
1: Tuurlijk.
3: Te vergeten.
1: Ja.
3: Dan in oktober. Oktober is natuurlijk de maand van de Oktoberfesten. Dus ik zou zeggen, leg je lederhoes of dirndl alvast klaar. Want ook in Corneel hebben we weer een Oktoberfest.
2: Ah, een Sloktoberfest.
3: Ja, een Sloktoberfest, inderdaad.
2: Ja.
3: Dus het wordt lekker drinken.
2: Mm-hmm.
3: En deze keer doen we dat samen met Otto Lagervet, Papa Lauda, DJ Pablo en DJ Kaaskop.
2: Ja.
3: En het wordt weer één groot feest, net als de voorgaande jaren.
1: Als Otto er komt, dan is het altijd feest,
3: ja,
1: hoor.
3: Zeker, ja, zeker. Ja, hij is één keertje eerder al bij ons geweest en dat was gewoon supergezellig.
1: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, dat wil je niet missen. Kom langs. En later in oktober is het ook weer feest. Want dan komt het jaarlijkse Lelystadse Meezingfestijn weer naar ons bij Corneel. En op vrijdag 23 oktober zing je uit volle borst mee met de grootste Nederlandstalige en Engelstalige hits. Samen met Roy Oostwegel, Ronald Berkt, DJ Pablo en Danny Braaf.
1: Oh, niet de minste.
3: Nee. Nee, en volledige Lelystadse line-up dit keer.
1: Ja, leuk.
3: Dus allemaal lokale zangers. Dus
1: ja.
3: Helemaal leuk, helemaal gezellig.
1: Ja. Ja.
3: En in november komt het nieuwe unieke live concept Fox Technic naar Corneel. En Fox Technic neemt je mee terug naar de jaren 80. En dat doen ze dus op een unieke manier. Er is namelijk een vierkoppige liveband die samen speelt met een robot. En de robot die zingt alle liedjes en zij spelen alle liedjes live. En die robot heet dan ook Fox Technic.
1: Is dat AI?
2: Is dat echt?
3: Ja.
2: Geen AI?
3: Ja, ik weet niet hoe ze het hebben, zeg maar de originele
1: AI,
3: stemmen.
1: Maar...
3: Ja. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan.
2: Nee.
1: Ze laten dan die robot zingen en dan stoppen ze waarschijnlijk een stemmetje ergens in. Dan zeggen ze, laat het klinken zoals Nena of zo.
3: Ja.
1: Of Katrina and the Waves of AHA.
3: Ja. Mm, en dan spelen ze zelf zeg maar die muziek live. En dan inderdaad onder andere van AHA, maar ook van Level 42, Genesis, Frank Goes to Hollywood en nog heel veel meer.
1: Ja.
3: Dus echt de hits uit de jaren 80.
1: Oh, wat een leuk concept.
2: Ja.
3: Ja.
1: Goed bedacht.
3: Ja, het is ook helemaal nieuw.
1: Ik wil
3: dus
1: ze
3: wel eerst
1: hebben
3: tegen
1: die tijd. Komen ze uit Nederland? Of
3: ja.
1: Ja.
2: Oh, nee, dat gaat leuk verder.
1: Ja, dat vind ik wel leuk om dat te hebben. Dat ze even uit kunnen leggen hoe ze dat nou eigenlijk doen. Als ze dat willen.
3: En dan ik heb ze al gevraagd, ze staan ervoor open.
1: Oh.
2: Ja?
3: Nou. Dus wie weet hoor je dat binnenkort.
1: Heel interessant.
2: Maar nemen ze dan ook die robot mee?
3: Dat denk ik wel, ja.
2: En volgens mij, als ik het zo kijk, volgens mij is het een robot op het scherm.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Oh, ja,
3: het zijn allemaal schermen, ja, inderdaad.
2: Ja,
1: okay. Nou, leuk.
3: Ja, en dan in december staat Europa's beste Kiss Tribute, Hotter Than Hell, bij ons op het podium.
1: Zo. Met alle attributen erbij?
3: Dat weet ik.
1: Maar bedoel je,
3: dat weet ik niet. Wel helemaal, helemaal in vuur, vol
1: vlammen, ornaat. Rood, bloedachtige sappen die overal uitstromen.
3: Nou, dat hoop ik toch niet. Dan moeten we heel veel gaan opruimen.
1: Nee, dat is kies. Echt.
3: Maar zij komen wel met een indrukwekkend eerbetoon. Met van een van de grootste rockbands aller tijden eigenlijk.
1: Met make-up.
3: En zeker, met make-up helemaal. Mooi. Alles vol ornaat. En ze komen speciaal overgevlogen vanuit het Verenigd Koninkrijk. En nemen je terug mee naar de gloriedagen van Kiss.
1: Ah ja, dus Sure Know Something and I Was Made For Love You.
3: Ja, I Was Made For Love You. Ja, inderdaad, alle hits komen voorbij.
1: Ja.
3: Ja, en dat is nog maar een kleine greep uit alle shows die al aangekondigd staat. Want we kunnen in de loop van het seizoen nog veel meer toffe shows aankondigen.
1: Ja.
3: En ik kan speciaal voor jullie alvast een kleine sneak peek geven aan wat events die begin september worden aangekondigd door ons.
1: Ja.
3: En de eerste show, dus zo komt volgend jaar, komt er een tribute naar Corneel van een van Nederlands meest bekende bands. Ze waren voornamelijk in de jaren 80 enorm populair. En dan vooral bij tienermeisjes.
1: Doe maar.
3: Ja.
1: Uiteraard.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja, doe maar. Ja, ze zongen natuurlijk liedjes als Smoorverliefd. Ja, Smoorverliefd. En De Bom. En,
1: als je hits gaat noemen, dan ben je een half uur bezig, hoor.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus we houden het even bij deze twee.
1: Ja, okay.
3: Hou onze shows goed in de gaten, zou ik zeggen. Want misschien komt daar aan komend weekend wel wat online. En verder hebben wij rondom de kerstdagen ook 4 verschillende kerstige evenementen. Wat het precies is, kan ik helaas nog niet zeggen.
1: Iets met
3: de kerstboom. Iets met de kerstboom. Ja. En het is echt van concerten tot van allerlei andere evenementen. Dus zoals net zei, hou onze socials en website goed in de gaten.
1: Is er al iets meer bekend over jullie pand?
2: Nee.
3: Nee.
1: Nieuwe poppodium.
3: Nee, er zijn allemaal onderzoeken gedaan. En er is in de politiek ook nog van alles en nog wat speelt.
1: Zou voor jullie ook frustrerend zijn, hè? Ja. Je denkt van, we willen zo graag een mooi nieuw podium, ja, podium hebben. En het, ja, komt maar niet van de grond.
3: Nee, nee, we moeten nu gewoon heel erg afwachten, is het.
1: Oké, okay, nou, blijven we dat doen samen met, ja, jou. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Meneer Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in hun omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De nieuwe lichtincidenten van de Eres Hogeschool zijn geveild aan de hoogste bieder. En de Hiswaterwater in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 425, ruim 25 meer dan vorig jaar.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel, Levi. Dan de verkeersinformatie krijgen we door via de ANWB dat er nog problemen zijn op de A28. Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. Daar is het verkeer helemaal stil komen te staan als gevolg van een kapotte auto. De rechte rijstrook is eraf gesloten. En je hebt er 9 minuten extra reistijd voor nodig. Geflitst en gecontroleerd wordt het ook op de A6 Emmeloord-Joude bij 286,9. Lelystad-Emmeloord bij 83,5. De N307 in Dronten is dat bij 105,8. En de N707 in Zeewolde bij hectometerpaaltje 4,1. Heb je zo ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Nou, je hoorde het net al in het nieuws. De politie kan nog niet zeggen of er tips zijn binnengekomen over de gevonden botresten in het Roggebotse bos bij Dronten op 10 augustus. Zometeen meer erover.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: 9 minuten over 12 is dat weer geworden. Je hoorde Simon Webb en Coming Around Again.
1: Ja, de politie kan nog niet zeggen of er tips zijn binnengekomen over de gevonden botresten in het Roggebodsluis. Nee, het Roggebodbos, sorry, bij Dronten op 10 augustus. Gisteravond was de aandacht voor in het tv-programma Opsporing verzocht.
0: Uit onderzoek blijkt dat het om een man gaat. Bij de botresten lag een hanger met een kruisje, vertelde Ellemijn Pinksen van de politie aan presentator Jaap Jongbloed.
2: Het is van leer en zo'n 2 bij 3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. Nou, hoeven wij niet te weten waar dit kruisje allemaal aangeschaft kan worden, maar we hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
3: Ja, die onbekende dode is dus een man. Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak en de omstandigheden van zijn overlijden zijn. En hoe oud hij ongeveer is geweest. Mevrouw Pinksten, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn?
2: Ja, zeker. En het is daarbij goed om te weten dat de eerste schatting van het NFI is dat het slachtoffer zo'n 1,5 jaar tot 6 jaar in de grond heeft gelegen. Maar hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.
0: Ellemijn Pinksten was dat van de politie. Ze benadrukte nogmaals dat de gevonden botresten dus niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. En de zoektocht naar de Drontenaar die gaat wel door. En er is zelfs een beloning uitgeloofd voor degene met de gouden tip.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Alex Warren is dat en Passenger. Jeroen Elfink van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, als ik zo nu naar buiten toe kijk, dan is het aardig weer.
1: Ja, dat blijft ook zo vandaag. De zon komt er zelfs nog wat beter bij de komende uren.
0: Oh.
1: Temperatuur nu een graad of 19 en we gaan nog naar 20 of lokaal 21 graden. Niet bijzonder veel wind, dus ja, een prettige start van september.
0: Ja, de meteorologische herfst, hè?
1: Ja, klopt. De herfst is voor de meteorologen begonnen. We hebben natuurlijk echt een recordzomer achter de rug. Nog nooit was de zomer zo warm gemeten. Nou ja, de komende dagen blijft het ook nog wel warm. Maar eerst vanavond nog, want vanavond zakt de temperatuur naar een graad of 17. De zon gaat ook al steeds eerder onder, dus daardoor gaat de temperatuur ook wat harder naar beneden.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zien we een minima van een graad of 12.
0: Ja, het wordt ook al echt snel eerder donker 's avonds, hè?
1: Ja, je merkt het echt, hè? Dat scheelt nu zo'n meer dan anderhalf uur met anderhalf maand geleden.
0: Ja, gaat echt snel, ja.
1: Ja, er gaat nu 4 minuten daglicht per dag eraf. We zitten nu in de tijd van het jaar dat de daglicht het snelste afneemt van heel het jaar. Dus ja, dat zullen we ook wel merken.
0: Ja.
1: Maar gelukkig houdt de temperatuur zich er nog niet helemaal aan. Want ook morgen wordt het weer 20 of 21 graden. Maar in de namiddag kan dan wel een bui vallen.
0: Oké, nou zitten we alweer op de helft van de week. En dan gaan we heel voorzichtig richting het weekeinde. Wordt het nog wat?
1: Nou, qua temperatuur wel, want de temperatuur blijft echt wel goed op stand. Gemiddeld 21 graden zo elke dag. Maar de bewolking heeft vaak de overhand. En zeker met een stevige westenwind kan het af en toe tot buien en ook wat regen komen. Dus ja, van echt nazomer wil ik niet spreken.
0: Nog niet, maar dat zou er eventueel aan kunnen komen.
1: Misschien volgende week, maar het is nog ver weg.
0: Oké, nou, dan houden we het eventjes voorlopig bij deze weersverwachting. Dankjewel Jeroen, tot de volgende keer.
1: Doei doei.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Creedence Clearwater Revival uit de jaren 60 met Proud Mary.
1: Ja, we gaan naar het nieuws. Ja, er komt net nog wat laatste nieuws binnen, Arne. Dus ik zet het er eventjes gauw in. Ja. Mevrouw uit Lelystad is opgelucht dat ze bij Omroep Flevoland. Nou, het was natuurlijk van ons eigen nieuws, dus dat hoeven we niet te doen. Nee, maar er is ook nog iets over die...
0: Over het drinkwater.
1: Ja, ook. Maar ook over Asselt. Daar is ook net nog nieuws binnengekomen. Ja, in Over Asselt, dus onder Nijmegen, is de politie druk bezig met onderzoek naar een schietpartij vannacht. Daarbij kwam iemand wat leven. Nou, twee agenten die raakten gewond. Ze zijn buiten levensgevaar. En vannacht werd in het Gelderse dorp een grote groep met zware wapens gezien. Mogelijk heeft het te maken met een drugsruzie. En bewoners zeggen tegen de NOS dat een groep mannen mogelijk wraak wilde nemen.
2: Bekende ook uit het drugscircuit hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Over Asselt wonen. En die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt. Het zijn voor het dorp bekende zaken, voor het dorp ook een bekend persoon. En daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen.
1: Ja, de drugsruzie is volgens de Telegraaf mogelijk gelinkt aan de organisatie van Bolle Jos. Een groot aantal mensen is aangehouden en een deel van Over Asselt is afgezet.
0: De kwaliteit van het drinkwater uit de Maas staat nog steeds onder druk. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven tientallen keren stoppen met het halen van water uit die rivier, omdat die te vervuild was. Deze verslaggever van Omroep L1 uit Limburg, die weet meer.
3: Het gaat bijvoorbeeld dan om industriële vervuiling, resten van consumentenproducten en ook geneesmiddelen. Informatie over lozingen zit verspreid over bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en verschillende landen. Riva Maas, een samenwerkingsverband is dat, tussen België en Nederland, wil daarom dat die informatie veel beter bij elkaar wordt gebracht, zodat sneller duidelijk is waar zo'n vervuiling nou echt vandaan komt.
0: Ja, 7 miljoen mensen in Nederland zijn voor hun drinkwater afhankelijk van water uit de Maas.
1: Over water gesproken, het buitenzwembadseizoen in Axel is afgesloten met een flinke beestenboel. Honden mochten samen met hun baasjes een duik nemen. En dat betekent een hoop geblaf en de geur van natte hond.
4: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
5: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
6: U heeft zelf het zwempak niet aangetrokken.
5: Nee, klopt. Ik dacht, het is misschien te koud of zo. En ik dacht, het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
1: En de opbrengst gaat naar Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen.
0: Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog die vertelt hoe dat kan.
7: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. We doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
0: En elk jaar krijgen zo'n 550 Nederlandse kinderen kanker.
1: Ja, en dan hebben we tot slot, want de tekst voor Ja 21 van het nieuws is nog niet binnen. Nou, het kabinet heeft 5 steden aangewezen waar de komende jaren versneld 30.000 woningen moeten worden gebouwd. En het gaat gebeuren in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het Rijk gaat snelle vergunningen afgeven. In Deventer gaat het om 11.500 woningen, zegt deze wethouder.
8: Het is natuurlijk toch wel een verrassing dat we nu daarbij horen. En dat is hartstikke fijn voor de schaalsprong die we willen maken. We gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen, maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente, maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden en echt een centrumstad te worden.
1: Nou, Deventer wil ook gaan investeren in de bereikbaarheid en richt zich vooral op fietspaden en openbaar vervoer.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het schietincident vannacht in Overasselt bij Nijmegen heeft mogelijk te maken met de drugsorganisatie van Bolle Jos. Dat schrijft de Telegraaf. 1 persoon is omgekomen, 2 agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. Vorige week raakte de omroep in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 20 of lokaal 21 graden. En daarbij staat een meest matige westenwind. En ook vanavond en komende nacht blijft het droog. Daarbij komen heldere condities voor. De temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen start met vrij veel zon, maar de middag neemt de bewolking toe. En dan kan er een bui vallen. Opnieuw wordt het weer 20 of 21 graden. En ook de rest van de week blijft het zo 20 graden. Met af en toe een bui of wat regen.
7: Dan de verkeersinformatie. Geen vertraging gemeld door de ANWB. Flitsmeister meldt controle op de A6. Lelystad-Muidenberg bij 62,2. De andere, verderop. Lelystad-Emmeloord bij 83,5. De N307. Dronten is dat, 105,8. De N50 in Ens in beide richtingen bij 262,9. En er wordt gecontroleerd op de N707 in Zeewolde bij hectometerpaaltje 4,1. Heb je zo ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
8: Dit is Herberg Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Abel en onderweg. Daarvoor Earth, Wind & Fire. Ja, de titelsong van deze maand, september. Zometeen eventjes na 1 uur. Prachtige muziek bij ons. Want we hebben iemand in de studio die destijds in de tribute The Battle of the Bands de jury compleet onverblies.
1: Ja. En mij ook eigenlijk, ik zat niet eens in de jury.
0: Nee.
1: Charlotte Lemar, die is hier, singer-songwriter. En als je je ogen dicht doet, hoor je Shaffi.
0: Ja, nou, dat gaan we straks doen. Je hoeft niet je ogen dicht te doen. Want we gaan hem ook zien bij ons.
1: Ja.
0: Dat is live. Dus dat zometeen eventjes na 1 uur.

0: Dit is Flevoland.
1: Op Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en een volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar de reclame? Of,
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Inwoners van Noordoostpolder krijgen volgend jaar opnieuw een kleiner stembiljet voorgeschoteld. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten in het Waterschap. En speculeer niet, maar respecteer een uitleg en ga fatsoenlijk met elkaar om. Die oproep deed afzwaaiend fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder gisteravond.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister heeft nog een aantal controles. Het zijn vaste controles eigenlijk in onze regio, de A27. Hilversum Almere bij 114,9. Diezelfde A27 dan vanaf Almere richting Hilversum bij 108. De A6, Lelystad-Muidenberg bij 62,3. Muidenberg-Lelystad bij 61,2. En diezelfde A6, Lelystad-Emmeloord bij 83,5. En de N707 in Zeewolde bij hectometerpaaltje 4,1. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze door via de app van Flitsmeister. Zometeen live bij ons in de studio. Cheryl zingt Shaffy. Binnenkort te zien in Dronten.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Get out of my dreams, get into my car. Je hoorde Billy Ocean om 10 minuten over 1.
1: Ja, en 12 september staat hij in de Meerpaal in Dronten. Maar eerst staat hij nog even hier in de hier. Is Charles zingt Shaffy. En hier zingt hij een nummer van zichzelf die ook in die voorstelling te horen is. We gaan zo meteen ook met hem praten. Hier is Charles de Lamar met Leef.

0: mooi.
1: Hè? Nou, dat is een zanger, hè?
2: Zo, prachtig dit, zeg.
1: Ja.
2: Charles zingt Ramses 12 september is het bij ons in de provincie Zien in Dronten. Charles komt erbij.
1: En 30 december trouwens ook nog in het Aanlaatheater, maar het lijkt nog heel ver weg.
2: Ja, dat tijd gaat over 3 maanden alweer.
1: En daarom. Ja, Charles, ik ken je nog van de beste singer-songwriter. 2012 gaan we dan alweer terug, volgens mij. Toen won Douwe Bob, hè. Jij zong toen nog in het Engels.
3: Engels, ja.
1: Ja.
3: Dat zat ik in een aflevering met Douwe en Nielsen.
1: Ja. Ja. Heb je daar... Kijk, dit is natuurlijk allemaal naar aanleiding van The Battle of the Bands, wat heel groot is. Maar als je terugkijkt op dat programma, heb je daar ook nog veel aan gehad uiteindelijk?
3: Nou, wel aan ervaring en een stukje bevestiging van het pad wat ik aan het bewandelen was.
1: Ja?
3: Plus ik was een wildcard, dus ik mocht bij de finale een uitverkocht Paradiso spelen voor het eerst. Mm-hmm. Dus dat was ook een heel groot ding voor mij.
1: Ja.
3: En dat heeft me wel echt... verstevigd op het pad van liedjes schrijven.
1: Ja, ja. Ja. Nou goed, we zijn nu inmiddels alweer een jaar of 14 verder.
3: Ja.
1: En er is heel veel gebeurd in die tussentijd.
3: Er is heel veel gebeurd.
1: Ja, maar je bent ook een soort chameleon eigenlijk, hè? Met alles wat je gedaan hebt en waar je gestaan hebt. Is dat iets waar je zelf op zoek naar bent?
3: Het is wel heel erg bewogen geweest. Ik moet zeggen dat ik nu iets meer behoefte heb aan rust. Daar heb ik wel het verkeerde beroep voor gekozen.
2: Ja,
1: zeker met zo'n tournee.
3: Ja. Ja. Maar ik heb veel gedaan en ik heb ook veel moeten doen.
1: Hoe bedoel je?
3: Als muzikant.
1: Om te overleven?
3: Ja.
1: Ja, ja. Okay.
3: Ja, ik weet nog goed dat ik deed toen het voorprogramma van Guus Meeuwis. Er waren 30 shows in uitverkochte grote zalen van Nederland. Ziggo Dome, ook met hem gedaan. En dan kom je thuis en dan ga je voor een grote supermarkt boodschappen rondbrengen in een busje en hoor je jezelf op de radio.
1: Ja.
2: Ja,
3: weet je wel, dan zit je voor 12,50 per uur. Er is niks mis mee, weet je wel. Maar dat is wel, was anders dan de droom die ik in gedachten had.
1: Ja. Op dat moment. Maar wel altijd gewerkt voor je geld en dat is ook een goed gevoel.
3: Ja, toch? Altijd gewerkt.
1: Ja.
3: En altijd alles weer geïnvesteerd.
1: Ja,
2: precies. De contrasten zijn enorm natuurlijk. Want zo sta je Pinkpop, Noorderslag.
3: Ja.
2: En zo zit je weer in het busje.
3: Ja.
2: Is dat busje inmiddels verleden tijd?
3: Ja, dat busje wel, ja.
2: Nou ja,
3: ik heb veel busjes gehad, van verschillende ketens.
2: Ja, maar nu is het busje met instrumenten?
3: Nu is het busje met instrumenten, ja. Ja, ik heb nog een tijdje ook wel les gegeven, workshops gegeven, maar nu is het bijna uitsluitend uitvoerend muzikant weer.
1: Ja. Ja. Maar ik vroeg het net al even aan jou, hè, want ik ken je al een beetje van televisie en van optredens. En ik had nooit verwacht dat jij aan die Battle of the Bands mee gaat doen. Omdat het toch, voor mijn gevoel, voor jou te commercieel is.
3: Ja. Gevoelsmatig was dat ook zo.
1: Ja.
3: En dat erkenden ze bij de programma ook al bij de intakegesprekken. Zo van,
1: moet je misschien niet doen, is geen match.
3: Nou, ze zeiden niet, moet je niet doen. Maar waren wel veel gesprekken over geweest. Alvorens ze ons belden, of mij belden.
1: Mm-hmm.
3: Met het heugelijke nieuws.
1: Ja.
3: En het duurde ook even voordat ik mijn band had overtuigd om mee te doen. Want het zijn allemaal wel jazzmuzikanten. En die wisten niet of ze wel zo in de picture wilden staan.
2: Was dat het heikele punt? Of was het van, dan moeten we het in één keer commercieel gaan doen?
3: Het had voor hun heel erg een commercieel randje.
2: Ja.
3: Maar ik heb ze wel weten te overtuigen. En voor mij is het vooral zaak om mezelf te blijven.
1: Mm-hmm.
3: En dat kon heel goed in dat programma.
2: Ja.
3: En ik vond het ook een hele fijne ervaring.
1: Want je eigenlijk mocht volledig, want je hoort wel eens bij de voice-kandidaten, die moeten dan een liedje zingen omdat ze dat ingefluisterd hebben gekregen van de redactie. Zo, jij mocht gewoon volledig je eigen.
3: Nou ja, er zit natuurlijk wel, het blijft televisie. Dus het blijft, zeg maar.
2: Moet aantrekkelijk zijn om naar te kijken.
3: Je gaat geen een of ander B-liedje spelen wat niemand kent.
1: Wel een bekend nummer.
3: Ja, het moet wel een bekend nummer zijn.
1: Ja.
3: Maar het was eigenlijk. Ja, en dat meen ik in alle oprechtheid. Ondanks dat het een hele hectische ervaring is en echt een circus, werden gewoon heel goed begeleid.
1: Ja.
3: En het waren hele fijne mensen om mee te werken. Ja, dus dat was, dat verraste mij ook wel enigszins.
1: En nu ga je die toeren, want er zit alweer best wel een tijdje tussen eigenlijk, tussen dat programma. En je had het ook heel erg uit kunnen melken natuurlijk.
3: Ja.
1: Vanaf het moment dat het programma afgelopen is.
3: Ja, I guess so. Ja, we hadden nog een voorstelling of 5 staan in het seizoen. Dus die hebben we gedaan en... Ja, in de tussentijd was het ook wel. Het was ook wel tijd om even ademruimte te hebben. En,
1: bewust.
3: Bewust, ja. En om de nieuwe voorstelling te schrijven. Waar we nu zaterdag mee gaan beginnen.
1: Uitverkocht trouwens, in het Spand.
3: Ja, heel veel uitverkocht shows. Ja, dat is heel mooi. Ja.
1: Ja.
3: Dus dat is wel fijn geweest. Maar het is wel gek, omdat je. ik ben gewoon mijn leven aan het doen. Gewoon mijn dingetje doen. Dus ik ben weer gewoon normale Charles. Maar ik was afgelopen...
2: behalve het busje dan, hè?
3: Behalve het busje, ja. Maar ik was afgelopen vrijdag in de sauna. En dan word je toch overal herkend in je naki.
2: Ja?
3: Ja, dus het is wel wat dat betreft een ander leven. Ja.
2: Moet je daar dan ook leren mee om te gaan?
3: Ja,
2: omdat de juiste opmerking te plaatsen. Ja, dit is what you get, als voor Charles.
3: Nou ja, het is... ik ben vooral heel erg dankbaar. Dus ook als ik even niet helemaal mijn dag heb en iemand spreekt me aan, dan alsnog kan ik daar meteen bij.
2: Dat is een beetje het ding dat je toch door zo'n programma, zo'n commercieel programma, een beetje publiekelijk bezit wordt.
3: Ja.
2: Dat is het moeilijk om mee om te gaan misschien.
3: Ja, misschien, maar voor mij niet.
2: Nee,
3: want ik ben heel erg, ik sta heel erg met mijn beide benen op de grond en ik heb mijn vrienden, ik heb mijn leven, mijn wereld vrij klein gemaakt, zodat alles, ja, dat maakt alles heel erg mooi.
1: En overzichtelijk.
3: Ja, heel overzichtelijk en ja, behalve dan die 70 voorstellingen, het hele land doorrijden en al die dynamieken die erbij komen kijken. Maar ja, als ik dan buiten mijn wereld treed en ik word herkend en ik merk dat ik mensen geraakt heb en dat mensen het werk van Shafi weer gaan luisteren, dan... Ja, wie ben ik dan nog?
1: Maakt dan weer een hoop goed. Ja. Maar je zegt wat mindere dag. Heb je dat vaak?
3: Ja, ik heb wel, ik zou zeggen zo vanaf mijn 14e wel last van depressies.
2: Mm-hmm.
3: En ik weet dat nu veel beter te managen. Omdat ik...
1: Je bent er ook heel open over, hè?
3: Ja.
1: Je maakt ook filmpjes over.
3: Ja, ik vind dat heel belangrijk. Omdat, dat had ik zelf ook wel kunnen gebruiken. In de tijd dat ik geen uitweg zag en dat het allemaal donker was.
1: Ja. Maar wat wil je dan met die filmpjes bereiken? Dat mensen dat herkennen en denken, oh, het is vallen en opstaan? Of is het juist, wil je ze ook een soort schouder?
3: Nou, omdat wat ik deel komt vanuit het perspectief van licht.
1: Ja.
3: En ik heb ooit gestaan op plekken waar het alleen maar donker was. Mm-hmm. In mijn leven.
2: Mm-hmm.
3: En soms had ik het wel fijn gevonden om iemand te zien die dat ook al doorgemaakt. En die nu op een andere plek in zijn leven staat. En wel een deel van zijn droom heeft verwezenlijkt. En...
2: Mm.
3: Want dat lijkt echt onmogelijk.
2: Ja.
3: Wanneer je daar staat. En dat hoor ik ook heel erg terug. Dat men dat heel erg herkent en heel erg waardeert. En er hoop uit haalt.
2: Wat is dan het belangrijkste wat je hebt? Is dat dan dat mensen zeg maar de luiken open gaan doen? Om het licht binnen te laten of het licht naar buiten toe te laten? Of iemand die weet waar het licht te vinden is? Of het knopje van het licht?
3: Het zit altijd binnen jezelf. Je kan het nooit extern oplossen. Het is alleen wel, je kan niets externs internaliseren.
2: Ja.
3: Wat dat betreft, ik
2: je moet het zelf doen.
3: Ja, iedereen moet het uiteindelijk zelf doen.
2: Maar een paar handvatten zou wel fijn zijn.
3: Maar het is ook voor mezelf, hoor. Ik merk ook dat door het delen en door de herkenning dat ik daar zelf ook licht uithaal en hoop uithaal.
2: Is zo'n man als Shafi dan een goed muzikus om daarmee om te gaan? Shafi zelf had ook nog wel eens last van moeilijke, donkere, zwarte periodes in zijn leven.
3: Nee, dat maakt wel dat ik zijn liedjes echt kan beleven terwijl ik ze zing.
2: Snap je zijn liedjes beter?
3: Ja. Ja, ik heb ook wel voor gevoelsmatig tenminste op plekken gestaan waar hij zich bevond tijdens het schrijven van een aantal van zijn liedjes in ieder geval. En ik heb ook gestruggeld met verslaving. Ik ben heel dankbaar dat ik daar nu uit ben.
2: Mm.
3: Dat mijn leven een stuk kleurrijker is. Maar ja, in dat moment kan ik het heel erg beleven.
2: Mm. Is het daarom dat die liedjes dan zo goed binnenkomen? Of die jury bij zo'n Battle of the Bands zo omverblazen? Omdat er gewoon veel meer achter zit dan alleen maar een liedje vertolken?
3: Ja, ik denk, dit soort liedjes kan je niet acteren.
2: Nee.
3: Misschien een hele goede
2: actie. Wordt wel heel vaak geprobeerd.
3: Ja. Maar je merkt het meteen.
2: Ja.
1: Je moet het brengen, hè?
3: Ja.
1: In alles eigenlijk.
3: Ja, en dat is ook het ding wat... Ja, daarom is het ook Charles en Shafi. Omdat het is voor ons heel belangrijk dat het is geen act.
2: Nee. Dat kan ook niet daarmee.
3: Ja, we vertellen wel een verhaal. En het is een voorstelling. En er is beeldmateriaal. En alles wat bij een theatervoorstelling hoort. Alleen het is geen act.
2: Nee.
3: Ja.
2: Dat is wel mooi om te horen.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ja.
1: Het is ook wel mooi om te horen dat als je inderdaad die droom hebt en je komt dan zover, dat het ook wel meewerkt aan het hebben van die mindere dagen in positieve zin. Hè? Dus dat minder wordt.
3: Ja.
1: Dus de vraag is alleen, kijk, nu zit je natuurlijk een beetje op de toppen, denk ik, van wat je bereiken kan met zo'n enorme tournee.
3: Ja.
1: En als dat natuurlijk ineens een keertje weer wat minder wordt, of je gaat wat anders doen en het heeft een keer wat minder succes, val je dan niet terug in een oud patroon? Ben je daar bang voor?
3: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
1: Oké, goed zo.
3: Behalve dat het fijn en rustig is.
1: Hè? Ja.
3: Dat er wat binnenkomt. Dat ik weet dat ik mijn huur kan betalen over een jaar. Dat is natuurlijk fenomenaal.
1: Ja.
3: maar ik ben ook heel... Ik vind het heel fijn om te merken dat wanneer ik een donkere dag heb... dat het niet is... Oh, maar ik heb 70 shows, dus ik ben de man.
1: Nee, precies.
3: Dat is het niet. Dat dit ego... Natuurlijk is wel ego. Natuurlijk, ik ben muzikant. Maar in zoverre niet.
1: Nee.
2: Staat er al iemand anders voor het programma ook weer? Want in het theater leef je vooruit ook.
3: Ja.
2: Of blijft Shaffy gewoon voor eeuwig en altijd bij jou bestaan? Of moet het iemand anders ook worden?
3: Voor nu is het Shaffy tot najaar 2027. Dus er komt nog een reprise van deze voorstelling.
2: Wat goed.
3: En dan daarna wordt het in ieder geval een half seizoen een eigen voorstelling. En dan daarna zien we wel weer. Want ik ga nu heel erg toewerken naar weer eigen werk uitbrengen.
2: Mm.
3: En, maar het idee is, ja, daar ligt ook nog een groot deel van mijn droom. En wat ik heel graag wil doen is een eigen voorstelling, een eigen werk vertolken. En
2: mooi.
3: Ja, misschien daarin ook nog wel wat Shaffy en Maarten van Roosendaal en Bram Vermeulen met mijn invloeden. In het Nederlandstalig vlak in ieder geval.
1: Ja.
3: Dus,
1: dat is ook mooi natuurlijk om daar een soort combinatie van te maken. Met al die prachtige nummers van al die mooie schrijvers bij elkaar.
3: Ja. Ja,
1: dus in plaats van te focussen op één.
3: Ik heb heel veel ideeën.
1: Ja.
3: En ik heb aardig wat tijd ook. Dus.
1: Komt goed.
3: Ja.
1: Je kan hier natuurlijk niet weggaan zonder een Shaffy-nummer te doen.
3: Nee.
1: Ik heb al gezegd, wij hebben al gezegd dat 12 september sta je met Charles in Shaffy in de Meerpaal in Dronten. Ik heb verder nog even heel snel, want je hebt zo'n enorme lijst. Heb ik geprobeerd te kijken waar sta je nog meer in onze provincie.
3: Ja.
1: Nou, dat is dan alleen op 30 december in het Agora Theater in Lelystad. Er zijn toevallig nog kaarten voor, maar op heel veel plekken ook niet meer.
3: Klopt.
1: En hij is niet helemaal up-to-date, geloof ik, hè, op jouw website hier.
3: Zo goed als. Sommige zijn al uitverkocht.
1: Ja, precies.
3: Op de website. Ja. Maar het is zo goed als up-to-date.
1: Ja. Welk nummer ga je doen voor ons?
3: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk.
1: Ja, dat is
3: en bewonder.
1: Ja. Ik wil je uitnodigen om nog een keer naar onze stage te gaan. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Het is gewoon een klein podiumpje. Dat maakt niet uit. Wil je hem zien? Ja, je kan er dus nog bij zijn. Spant in Bussum is uitverkocht voor de 5e september. Dus dat is zaterdag. Maar in de Meerpaal zijn nog kaarten. 12 september dus staat hij daar. En hij zingt hier van Shaffy. Dat prachtige nummer, dat kunnen we denk ik allemaal mee zingen. Zing, vecht, huil, bid.

0: Alles op zijn tijd.
1: Voor degene met zijn schuilkachtig glas,

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 2:03. Inwoners van het Oostpolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Noordoostpolder deed in maart voor het eerst mee aan een proef met het biljet op A3-formaat. Het was een van de 11 gemeenten in het land waar op deze manier gestemd kon worden. Het grote aantal ongeldige stemmen viel op. Hiervoor komt een oplossing. Als een ontbrekend nummer wordt aangevinkt, gaat die stem naar de nummer 1. Meld je snel als je woningbouwplan voor de komende 10 jaar nog niet bij ons bekend is. Dat is de oproep van de gemeente Lelystad. Lelystad wil net als alle andere gemeenten de nieuwbouwplannen op tijd in kaart brengen voor de stroomvoorziening. Door het overvolle stroomnet krijgt woningbouw niet automatisch voorrang. Gemeenten moeten de projecten vanaf 1 oktober doorgeven aan netbeheerder Liander. En speculeer niet, maar respecteer een uitleg en ga fatsoenlijk met elkaar om. Die oproep deed afzwaaiend fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder gisteravond. Eintema die reageerde tijdens de raadsvergadering op haar vertrek. Zij diende vorige maand haar ontslag in bij de burgemeester, maar ging niet in op de reden. Door negatieve online reacties voelde zij zich gisteravond genoodzaakt aan te geven dat het met haar gezondheid te maken heeft. De politica zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn over het gespeculeer. Doe dat niet, was haar advies.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 20 of lokaal 21 graden. En daarbij staat een meest matige westenwind. En ook vanavond en komende nacht blijft het droog. Daarbij komen heldere condities voor. De temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen start met vrij veel zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. En dan kan er een bui vallen. Opnieuw wordt het weer 20 of 21 graden. En ook de rest van de week blijft het zo 20 graden. Met af en toe een bui of wat regen.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nu een vertraging op de A6. En wordt Lelystad voor de afrit Zuchtermans 3 minuten. Geflitst wordt er ook op de A27. Hilversum Almere bij 114,9. En Almere Hilversum bij 108. De A6 Lelystad Emmeloord bij 83,5. Lelystad Muidenberg bij 62,3. En de N50 bij 264 en bij 262,6. Heb je zo ergens anders te zien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
10: Dit is Herberg Flevoland.

De volgende van deze week is dat en terecht Elske de Wal en Whatever, en daarvoor Survivor en The Eye of the Tiger. Zometeen eventjes na 2 uur, Jordi Bouwman, een uurtje Flevoland Muziekland. En dan om 3 uur begint Studio Flevoland weer. En vanmiddag hebben ze ook de rubriek Oh, zit dat zo? Met het antwoord op de vraag, waarom hebben luchtballonnen, het is een beetje het seizoen van de luchtballonnen, waarom zit er altijd een rieten mandje onder? Vanmiddag krijg je het antwoord.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Nossa!

0: Taylor Swift en Opal Light. En Michel Tello zet ervoor met I Shut the Pego. Het is alweer bijna 2 uur geworden. Zometeen Jordi Bouders met een uurtje Flevoland Muziekland. En morgen zijn wij er weer. Morgenochtend met Naomi de Engelsman. Gaan we het over school en opvoeding hebben.
1: Ja.
0: Over de Gouden Weken. Ze zijn er weer.
1: Wat is dat?
0: Nou, de eerste paar weken van school.
1: Oh, tuurlijk,
0: ja. Hoe gaan die kinderen zich dan gedragen?
1: Ja.
0: En nieuwe groepjes worden gevormd. En hoe komen ze een beetje bij elkaar? Nieuwe werkvormen en zo.
1: Mm-hmm.
0: Vooral groep 7 en groep 8. Hoe gaan ze zich voorbereiden op die middelbare school al die er al aan zitten komen?
1: Ja, en we gaan met het Avra-theater gaan we vooruitblikken natuurlijk. Hè. Wat hebben zij in Lelystad allemaal in het theater? Wat is er allemaal te zien in het theater in Lelystad dit komend seizoen? En klapstoelcabaret gaan we doen. Dus ik heb de klapstoel al klaarstaan.
0: Ja, nou, als je niet goed gaat zitten, dan klap je zo dubbel.
1: Ja, ik heb ook wel klapstaaf, heb ik ook.
0: Ja.
1: Als je doorgaat, krijg je een klap.
0: Ja. Green for the Cook is dit. En Don't Turn Me Loose. En zo met die Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy.
1: Dit is Flevoland.
2: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, en volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Gaan we nu naar reclame of...
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Inwoners van het Oostpolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. Meld je snel als je woningbouwplan voor de komende 10 jaar nog niet bij ons bekend is. Dat is de oproep van de gemeente Lelystad. En speculeer niet, maar respecteer en uitleg en ga fatsoenlijk met elkaar om. Die oproep deed afzwaaiend fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in het Oostpolder gisteravond.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB ziet dat het overal lekker doorrijdt in onze provincie. Dus dat is goed nieuws. Er zijn wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere. Bij hectometerpaal 108,0. De andere kant op die A27 bij Almere bij 114,9. Dan de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. En op de A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad een flitser bij 83,5. Dan de N50 in beide richtingen bij Ens bij hectometerpaal 262,6. En ook een controle op diezelfde weg, maar dan bij hectometerpaal 264,0. Nou, heb je meer informatie over de flitsers of heb je er zelf een gespot? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Welkom weer, een uurtje Flevoland Muziekland op deze dinsdagmiddag. Maar toch heb ik een liedje van de Bengals meegenomen. Dat gaat over de maandag, Manic Monday, hoor je zo meteen.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
21: Goedemiddag.
22: Flevoland Muziek.

Even een moment van rust. Mr. Props, zijn grote hit Waves. En ik heb wel eens gehoord dat hij er eigenlijk weinig aan over heeft gehouden qua geld. Want hij heeft ruzie gemaakt met zijn platenlabel. En hij is volgens mij nog steeds met allerlei rechtszaken bezig om dat geld dan maar te krijgen. Wat hij eigenlijk zou moeten verdienen natuurlijk voor de grote hit die hij had in Nederland. Waves. En daarvoor de Bengals en Manic Monday. Nu kreeg ik al een berichtje binnen van Frans. Die zegt, ja Jordi, na Manic Monday moeten toch ook wel Ruby Tuesday volgen van Melanie bijvoorbeeld. Nou, ik heb al even in de muziekcomputer gekeken, Frans. Ik kan hem niet zo 1, 2, 3 vinden. Dus ik denk dat ik later vanmiddag maar even de platenkast in moet duiken om te zien of ik daar dat liedje Ruby Tuesday kan vinden. Wordt vervolgd, hoop ik dan maar. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Een uurtje Flevoland Muziekland op deze dinsdag. Het voelt voor mij een beetje als een maandag, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik was gisteren vrij. En dan duurt de week wat minder lang. Is het nu in één keer alweer dinsdag. En ik heb heel veel te behandelen de komende paar uur. Samen met Oudeke ook natuurlijk in Studio Flevoland. En het is alweer 1 september. Het is weer voorbij gevlogen, die augustusmaand. En 1 september is ook wel een bijzondere dag als je kijkt naar de geschiedenis. Ik heb dat eens eventjes opgezocht. Bijvoorbeeld op 1 september in 1939, toen begon de Tweede Wereldoorlog, nadat Duitsland Polen binnenviel. Dat gebeurde dus allemaal 1 september 1939. Het is ook weer het begin van de meteorologische herfst. Dat komt ieder jaar weer terug. En er is nog een nieuwsfeit uit de geschiedenis. En ik ben benieuwd of jij weet waar ik het over heb. Want het is vandaag exact 41 jaar geleden dat er een schip werd gevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan. Weet jij welk schip er werd gevonden 41 jaar geleden op de bodem van de Atlantische Oceaan? Geef dat dan even aan me door via WhatsApp. Dat kun je doen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. En onder de goede inzendingen verloot ik weer wat leuks vandaag. Welk schip werd er exact 41 jaar geleden gevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan? 0320 28 50 50.

0: The Kinks bij Flevoland. Een sunny afternoon. Ik stelde je net de vraag. Welk schip werd exact 41 jaar geleden gevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan? En dat is toch nog wel een ingewikkelde vraag. Want er zijn nog geen goede antwoorden binnengekomen. Dus ik ga een hint geven. En de hint is, er is een heel bekende film over gemaakt. Misschien help ik je nu iets op weg. Jouw antwoord, dat mag je sturen via WhatsApp 0320 28 50 50. En bellen, dat mag natuurlijk ook, hè, via datzelfde telefoonnummer. Ik ga nu eerst even een spelletje spelen. Wat is toch weer het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Nou, Sharon uit Almere, die heeft misschien wel het juiste ontdekt vandaag. Dat gaan we zo even checken. Sharon, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe ziet jouw dinsdagmiddag eruit vandaag?
1: Heel veel koekjes bakken.
0: Koekjes bakken, voor jezelf?
1: Nee, ik werk op een dagbesteding.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus met mensen met een arbeidsontwikkelingsachterstand, die help ik met koekjes bakken.
0: Wat goed. En wat zijn het voor koekjes?
1: Van alles en nog wat. Vandaag hebben we de chocoshots gebakken. Dus een koffiekoekje met chocolade eroverheen.
0: En dat is dan de bedoeling dat je dat dan samen gaat opeten? Of is dat voor klanten?
1: Is voor de bestelling.
0: Oh, is voor de bestelling. Dat is maar goed ook eigenlijk. En dan zou je hartstikke rond worden op een gegeven moment.
1: Zeker weten. Ja.
0: En met hoeveel mensen ben je dan bezig in de keuken?
1: Verschillende werktafels, maar zo een 10 collega's en 3 medewerkers.
0: Nou, een en al gezelligheid.
1: Zeker weten.
0: Ja. En het nadeel is dan dat je het eigenlijk niet mag opeten, maar er zal wel eens wat
1: bijna... Er moet altijd geproefd worden.
0: Precies, ja. Je moet wel weten wat je verkoopt natuurlijk. Heel slim, ja. Nou, je hebt ondanks je drukke werkzaamheden ook nog even tijd gehad om mee te doen met het spelletje van vandaag. Jij hebt een verschil gezien, hè, tussen de linker en de rechterfoto.
1: Ja, dat klopt. Op de politiebus stonden 2 woorden omgedraaid. Dienstbaar en waakzaam stonden omgedraaid.
0: Oké. Okay. Nou, normaal gesproken bekijk ik dan ook die afbeelding eventjes om te checken of dat het juiste is. Maar die computer is ermee opgehouden, dus ik ga er gewoon vanuit dat het goed is.
1: Dat
0: is makkelijk, hè? Ja. Je had gewoon willekeurig iets kunnen invullen vanochtend. Het was gewoon goed geweest. Nee, maar je hebt er vast even goed naar gekeken. En daar zit dan ongetwijfeld het verschil in. Omdat je waarschijnlijk het goede antwoord hebt gegeven, mag je nu gaan draaien aan het Rad van Fortuin. Daarop zitten de prijzen. Jij mag bepalen of het linksom of rechtsom mag gaan, dat rad.
1: We gaan linksom.
0: Linksom, hard of zacht?
1: Hard.
0: Hard. Dat was duidelijk. Wat gaat het opleveren? Misschien wel een Omroep Flevoland vogelhuis. Die kun je dan zelf helemaal in elkaar zetten en beschilderen en zo. Dat zijn ook leuke activiteiten.
1: Leuk. Zeker.
0: Maar dat is het niet.
1: Oh, wat is het wel?
0: Het is geworden de Omroep Flevoland boodschappentas.
1: Dankjewel.
0: Dus als je dan de ingrediënten haalt van al die koekjes en zo, dan kun je het hierin gaan doen en dan kun je het met z'n allen gaan bakken.
1: Leuk, dankjewel.
0: Nou, het komt zo snel mogelijk jouw kant op. En ik zou zeggen, speel de volgende keer weer een keer mee. Dan win je nog meer prijzen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Oké, dag Sharon, werk ze.
1: Dankjewel.

0: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je.

0: Haalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is 2:30. Goedemiddag. Inwoners van Noordoostpolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet weer mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Noordoostpolder deed in maart voor het eerst mee aan een proef met het biljet op A3-formaat. Het was een van de 11 gemeenten in het land waar op deze manier gestemd kon worden. Het grote aantal ongeldige stemmen viel wel op. Maar hier komt een oplossing voor. Als een ontbrekend nummer wordt aangevinkt, dan gaat die stem naar de nummer 1. Speculeer niet, maar respecteer een uitleg en ga fatsoenlijk met elkaar om. Die oproep deed afzwaaiend fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder gisteravond. Eintema reageerde tijdens de raadsvergadering op haar vertrek. Ze diende vorige maand haar ontslag in bij de burgemeester, maar ging niet in op de reden. Door negatieve online reacties voelde ze zich gisteravond genoodzaakt aan te geven dat het met haar gezondheid te maken heeft. De politica zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn over het gespeculeer. Doe dat niet, was haar advies. En meld je snel aan als je woningbouwplan voor de komende 10 jaar nog niet bij ons bekend is. Dat is de oproep van de gemeente Lelystad. Lelystad wil net als andere gemeenten de nieuwbouwplannen op tijd in kaart brengen voor de stroomvoorziening. Door het overvolle stroomnet krijgt woningbouw niet automatisch meer voorrang. Gemeenten moeten de projecten vanaf 1 oktober doorgeven aan netbeheerder Liander. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 20 of lokaal 21 graden. En daarbij staat een meest matige westenwind. En ook vanavond en komende nacht blijft het droog. Daarbij komen heldere condities voor. De temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen start met vrij veel zon, maar de middag neemt de bewolking toe. En dan kan er een bui vallen. Opnieuw wordt het weer 20 of 21 graden. En ook de rest van de week blijft het zo 20 graden. Met af en toe een bui of wat regen.
5: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in onze regio, wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Almere bij 114,9. De andere kant op bij Almere, maar dan in de richting van Hilversum dus, bij hectometerpaal 108,0. Dan de A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. En ook een radarcontrole op de N302, dat is de Larserweg in Lelystad, in beide richtingen daar een flitser bij hectometerpaal 87,2. Het is 1 september vandaag en exact 41 jaar geleden werd er een ontdekking gedaan op de bodem van de Atlantische Oceaan. Daar werd namelijk een schip gevonden. Maar welk schip was dat? Ik gaf al de hint dat er een film over is gemaakt. Ik doe er nog een hint bij. Jack en Rose. Nou, als je het nu niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Jouw antwoord kun je doorgeven aan mij via WhatsApp 0320 28 50 50. En wie weet heb ik dan wel een prijs voor jou.
4: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw. 1, 2, 3.

Angela Langley en Choosing Texas. En daarvoor hoorde je niemand minder dan James Brown en The Sex Machine. Het is 3:15 en ik stelde jou die vraag, hè. Welk schip werd gevonden exact 41 jaar geleden op de bodem van de Atlantische Oceaan? Er waren wel even wat hints voor nodig. Bijvoorbeeld de hint, het was een bekend schip. Er is zelfs een film over gemaakt. Toen kwam nog de hint over Jack en Rose. Nou, en toen kwamen de antwoorden pas echt binnen, hoor. Bijvoorbeeld van Gerrit, van Rut, van Erik heb ik hier nog Ageet, Ans, Wil en Theo. Die zeggen allemaal, dat is de Titanic. Die werd gevonden, per toeval eigenlijk, 41 jaar geleden, heel diep dus, op de bodem van de Atlantische Oceaan. Dan kun je nagaan, dat werd dus 41 jaar geleden gevonden. Maar die Titanic die werd ongeveer, nou wat was het, 1912 volgens mij. In april zie ik hier, in 1912 verging dat schip. Dus zo lang heeft het op de bodem van de oceaan gelegen. Kun je nagaan hoe diep het is, hè? En er is een film over gemaakt. Zij was gisteravond ook nog op televisie. Met in de hoofdrol dan Rose en Jack. En dat hartverscheurende verhaal en ook de toepasselijke muziek. Nog steeds heel erg populair, die film. Ook al is die in 1997 gemaakt en in de bioscoop te zien geweest. Nog steeds te zien op televisie. En dit liedje hoort daar echt bij. Celine Dion en My Heart Will Go On.

OMD en Locomotion en daarvoor de titelfilm van de Titanic waar ik het over had. Celine Dion en My Heart Will Go On heb ik helemaal niet bekendgemaakt wie dan het Omroep Flevoland prijzenpakket wint. Wie zal ik eens doen? Nou, weet je wat? Volgens mij heeft Theo... Nee, die heeft nog niet iets eerder gewonnen. Dus Theo, gefeliciteerd. Er komt iets leuks jouw kant op als je jouw WhatsApp of jouw adresgegevens even via WhatsApp naar me stuurt. Ja, het is de eerste werkdag van de week voor mij. Ik moet er nog een beetje inkomen. Gelukkig krijg ik zometeen hulp van Odeke, zometeen Studio Flevoland. Met ook de vraag van vandaag. Waarom is de mand onder de luchtballon eigenlijk altijd van riet en niet van een ander materiaal? Wat moderners bijvoorbeeld. Nou, het antwoord erop krijg je straks in Studio Flevoland. Eerst nog wat muziek. Dit is Toto en Pamela.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een boot is vanmiddag gezonken op het Wolderwijd tussen Zeewolde en Ermelo. Rond 2:50 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. En inwoners van Noordoostpolder die stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur van Oudeke.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3:00.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie en de ANWB ziet dat het rustig is op de weg. Geen files in onze regio, maar er zijn wel snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 bij Almere bij 114,9. Op diezelfde A27 in de richting van Hilversum bij 108,0. Op de A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. En ook een radarcontrole op de N307... Dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen daar. Een controle bij hectometerpaal 105,6.
11: We zoeken zo meteen contact met Urk, want daar is dit weekend een kade vol cultuur te vinden. Dat hoor je allemaal zo meteen in Studio Flevoland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: First Aid Kit en My Silver Lining. Het is 3:08 geworden. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, Jordi. Daar ben je weer.
0: Ja, nou ja, het weekend is voorbij gevlogen.
1: Ja, en ik dacht, nou, jij gaat allemaal leuke dingen doen, want je had een lang weekend.
2: Ja.
1: Kreeg ik een appje vrijdag. Dat jij gewoon in die blauw-gele woonwinkel was.
0: Ja.
1: Wat doe je op je vrije dag? Daarvoor heb je toch geen vrije dagen?
0: Nou ja, juist op dat soort dagen heb je daar dan een keer tijd voor. Want normaal gesproken ben ik alleen op zaterdag en op zondag vrij. Maar dan ga je niet naar zo'n meubelwinkel, want dan is het super, super druk. Maar op vrijdag valt er alles mee en ik ben goed geslaagd, moet ik zeggen.
1: En had je ook die balletjes gegeten en zo?
0: Ja, dat hoort er een beetje bij.
1: En neem je dan die vegetarische of die gehaktballetjes?
0: Nee, die gehaktballetjes, waar ik niet heel erg fan van ben.
1: Het smaakt. Het zo gek. Ik vraag me af wat voor gehakt ze in Zweden hebben.
0: Nou, niet heel... En geen kruiden hebben ze daar waarschijnlijk, want dat smaakt nergens aan. Maar je eet het dan toch, ja. met die jam erbij.
1: Ja, dan doe je maar de extra klodden cranberry jam erop en zo. Ja, ik heb ook een keer daar de garnalen gegeten. Ik was binnen 5 minuten doodziek.
0: Mm.
1: Heb tussen Amsterdam en Almere uit het raam op de snelweg gehangen om over te geven.
0: Okay.
1: En was 2 dagen helemaal van de kaart, want ik had een zware voedselvergiftiging opgelopen.
0: Oh, ben ik toch heel erg blij dat ik die smakeloze Zweedse balletjes maar heb genomen. Maar dankjewel ook nog, hè, want die borden die zijn gesponsord door jou.
1: Ja, want het was natuurlijk een housewarming party. Oh nee, ja. Cadeau, moet ik
0: cadeau
1: zeggen.
0: Ja, heel blij mee. Dus ik eet met jou, iedere avond.
1: Oh, gezellig. Moeten meer mensen doen.

0: Heel veel mensen worden vrolijk van de muziek van ABBA. Misschien jij ook wel. Dit was er eentje. Dancing Queen. Het is 3:13 geworden. In het oude dorp van Urk kun je je zaterdag onderdompelen in de Urker cultuur. Op de Oost-West-Havenkade wordt namelijk cultuur op de kade gehouden.
1: Ja, en tijdens het evenement presenteren verschillende Urker organisaties zich op het gebied van kunst, muziek en streektaal. En er is ook van alles te doen voor kinderen.
0: En Gerrit Post is de centrummanager van het oude dorp op Urk. Goedemiddag, Gerrit.
2: Goedemiddag, Jordi.
0: Vertel, wat is het idee achter cultuur op de kade?
2: Nou, het format bestaat al een aantal jaar, kunst op de kade. En sinds 2 jaar hebben we dus een nieuw formaat cultuur op de kade, waar we nog meer combineren. Dus van dit jaar voor editie 2 hebben we muziek, kunst en een braderie. Superleuk dus.
1: Ja, wat is er dan? Ja, want je zegt het al een beetje globaal, hè, wat er dan te beleven is. Maar wat kun je dan tegenkomen?
2: Je loopt over de kade. Je ziet allerlei leuke kramen van de braderie. Je loopt door en je hebt een groot podium met allerlei leuke lokale artiesten. We hebben bijvoorbeeld de band Ordan op Urk. We hebben de band Leuser, superbekend ook in de polder. En die treden dus die dag op het podium. En als je weer een stukje doorloopt, zie je een kunstenaar die een eigen beeld maakt. Iemand die ook echt zelf schildert. Dus je kan echt van alles beleven. En het is dus over de hele kade.
0: En hoe lastig was het om iedereen te vinden voor die zaterdag? Je moet maar net kunnen natuurlijk als Urker kunstenaar.
2: Oh nee, vrij makkelijk. Want iedereen zat te springen voor zaterdag. Iedereen is altijd super enthousiast. En ze geven zich gelijk op voor het volgende jaar. Dus super makkelijk.
1: Ja, want dit jaar is er bijzondere aandacht voor de Urker Tal. Wat ga je daar als bezoeker dan van merken?
2: Heel veel. Normaal zie je niet heel veel van de Urker liedjes eigenlijk. En nu, zoals ik al zei, de lokale artiesten komen dus allemaal een heel dagprogramma. Dus je hebt eerst een band. Dan gaat er een gedichtenverteller een mooi gedicht vertellen. Een aantal mooie verhalen over Urk. Dus je kan eigenlijk van alles beleven, dus over de hele dag. En dat is eigenlijk zo mooi, want normaal zie je niet zoveel bij elkaar.
0: Ja, en is het nou de bedoeling dat er vooral mensen op afkomen die niet op Urk wonen, of is het ook voor de lokalo's bedoeld?
2: Het is ook voor de lokale bewoners bedoeld. En natuurlijk is iedereen altijd welkom. We hebben een grote oppervlakte, dus dat komt wel goed. De terrassen zijn lekker gevuld. Dus onze doelgroep is eigenlijk iedereen die van kunst houdt, die wil meegenieten van de Urker taal. En gewoon lekker over de braderie wil struinen.
1: Ja, want Gerrit, er is ook een speciale aandacht ook voor kinderen. Wat staat er voor hun op het programma?
2: Genoeg. We hebben bijvoorbeeld een papierknipkunst workshop wat ze kunnen volgen. Dat is in de tent. Er zaten de hele dag mensen. Ze kunnen bij de braderie allerlei leuke dingetjes doen. Ze kunnen bij de kunstenaars kunnen ze ook nog zelf schilderen. Dus voor de kinderen is dat ook eigenlijk een vol programma. Want het is ook een evenement voor jong en oud.
1: Ja, nu heb ik begrepen dat jullie sinds kort een eigen mascotte hebben.
2: Ja, dat klopt, kapitein Orki.
1: Ja, vertel daar eens over. Wat is dat voor mascotte?
2: We hebben de orka als mascotte van Urk. En toen dachten we, ja, dan moet het natuurlijk kapitein Orki worden. Dus is vanaf januari al flink aan het rennen geweest. En we dachten, we willen voor de kinderen echt een mooie mascotte. Iets leuks wat het oude dorp aan kunnen onthouden. En binnenkort gaan we wel een leuke beren bezig. De merchandise, dus gaan we ook allemaal lekker weggeven.
1: Ja, en kun je dan met Orki, kapitein Orki op de foto zaterdag ook?
2: Ja, kapitein Orki is ook de hele dag. En het is ook zijn officiële intreding in het oude dorp. En we hebben allerlei kleurplaten gratis die we aan de kinderen weggeven. Stickers. We hebben allemaal cadeautjes zelfs gekocht. Dus de kapitein Orki is heel vrijgevend.
0: Nou, neem je telefoon dus mee. Dan kun je wat foto's maken. Wat ga je zelf doen zaterdag, Gerrit?
2: Ik ga de hele dag rondlopen. Ik ga genieten van de kunstenaars. Lekker over de braderie. En waarschijnlijk zit ik op het terras de hele dag.
1: Ja, we moeten nog even het weer afwachten. Hopelijk is het tussen de buien droog, zegt ze dan. Hè? Hoe laat begint het allemaal?
2: Het begint om 10:00 en duurt tot 4:00 ongeveer. En het muziekprogramma is eigenlijk de hele dag vullend. De braderie is gewoon, kun je lekker de hele dag over het zuinen. Ja, en de terrassen zijn gewoon 's avonds laat nog geopend. Want het is ook zo mooi, aan de kade zijn er een aantal terrassen waar je kunt zitten.
1: Voor de niet-Urkers, waar kun je het beste je auto neerzetten?
2: Op de haven, ja. Dat is gratis parkeren, of ook geen blauwe zone. En wil je wel in het winkelcentrum, let dan wel op je blauwe zone, want die duurt 3:00.
1: Oké, heel goed. Nou, dankjewel Gerrit Post. Cultuur op de Kade is dus zaterdag van 10:00 tot 4:00. En dat is allemaal gratis toegankelijk.

0: Ik heb dus ongeveer onder een steen gelegen. Want ik zie net die beelden voorbij komen van die schietpartij gisteravond in Overasselt. En ja. De beelden van een groep mannen die dus door de straat heen loopt daar. Bewapend met, ja, dat lijkt een soort kalasjnikovs. Ik heb er geen verstand van. Maar er zijn, hebben er gewoon meerdere hebben zo'n enorm geweer vast.
1: Ja, en er is ook iemand neergeschoten. Een beveiliger schijnt. Hè. En er zijn agenten gewond geraakt vanochtend vroeg. Ja, wat een bizarre situatie daar in Overasselt. Het is een heel klein plekje in Gelderland. Maar er gebeurt van alles op dit moment.
0: Ja, en er wordt net ook, ik las het even op het ANP, dat er op dit moment ook een arrestatie is verricht in, ja, dat heet Nederasselt. Hmm. En dat heeft er waarschijnlijk ook weer mee te maken. Ja, totaal absurd als je dat, dat bij je buurman of zo, dat je ergens woont en dat je buren zich daarmee bezighouden of zo, ja.
1: En als je dan s'nachts even uit het raam kijkt, dat je dan, nou, hoeveel mannen waren het? Een stuk of 10 met automatische wapens ziet rondlopen. Ja. Dat is bizar.
0: Nou, dat kan je toch niet voorstellen, zo'n tafereel. Ja, dat klinkt heel stom in Nederland, maar ja, dat maakt ook, ja, het is hier natuurlijk ook gewoon de wereld.
1: Nou, bizar. Als er meer nieuws over is, dan hoor je dat uiteraard hier. In

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Dit is Flevoland met het

0: stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap. Noordoostpolder deed in maart voor het eerst mee aan een proef met het stembiljet op A3-formaat. Het was een van de 11 gemeenten in het land waar op deze manier gestemd kon worden. Speculeer niet, maar respecteer een uitleg en ga fatsoenlijk met elkaar om. Die oproep deed afzwaaiend fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor de Democratie in Noordoostpolder gisteravond. Eintema reageerde tijdens de raadsvergadering op haar vertrek. Ze diende vorige maand haar ontslag in bij de burgemeester, maar ging niet in op de reden. Door negatieve online reacties voelde ze zich gisteravond genoodzaakt aan te geven dat het met haar gezondheid te maken heeft. De politica zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn over het gespeculeer. En meld je snel als je woningbouwplan voor de komende 10 jaar nog niet bij ons bekend is. Dat is de oproep van de gemeente Lelystad. Lelystad wil net als andere gemeenten de nieuwbouwplannen op tijd in kaart brengen voor de stroomvoorziening. Door het overvolle stroomnet krijgt woningbouw niet automatisch voorrang. Gemeenten moeten de projecten vanaf 1 oktober doorgeven aan netbeheerder Liander. Ging dit nieuws nou eventjes te snel? Kijk dan op onze website of op onze nieuwsapp omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag. Het is vanmiddag droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. Af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over. Maar het is best een aangename dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 20 of 21 graden uiteindelijk. En er staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. In de loop van vanavond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. Vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Neerslag valt nog niet uit de bewolking. De temperatuur levert uiteindelijk in naar zo'n 12 of 13 graden op de meeste plaatsen. Ook morgen volgt dan toch wel een rustige dag met een matige tot op het IJsselmaken. Meer later op de dag een vrij krachtige zuidwestenwind. Een groot gedeelte van de dag loopt droog. Maar zeker in de middag kan er lokaal ook een enkel buitje vallen.
2: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie op de A27. Wat problemen. Er is een ongeluk gebeurd. Almere-Gorkum voor knooppunt Rijnsweerd. Ruim 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht vanwege dat ongeluk. Dat was de enige vertraging. Er zijn nog wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. Op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten bij 105,6. En op de N50 bij Enns in beide richtingen bij hectometerpaal 264,3.
0: Het lijkt mij heel spannend om te doen, maar ook wel prachtig een ballonvaart maken. Gaan we het zo direct hebben in O zit dat zo? En dan specifiek zoomen we in op de vraag: waarom hangt er altijd een rietenmandje onder de ballon? En niet eentje van plastic of van hout? Krijg je zo direct het antwoord op.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: The Bluebells met Young at Heart.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En dit keer stappen we in de wereld van de luchtballon. Want waarom is de mand onder een luchtballon eigenlijk altijd gemaakt van riet? En waarom gebruiken ballonvaders niet gewoon een ander, moderner materiaal bijvoorbeeld?
0: Nou, dat kunnen we vragen aan Willem Heink van City Ballooning. Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je bent hier niet met een ballon naartoe gekomen. Want ik kan me nog wel herinneren, ik woon hier nu zo'n 42 jaar in Flevoland. En achter mijn huis, toen daar nog niet was gebouwd in Almere, daar landde dan wel eens een luchtballon. Maar dat zie je helemaal niet meer. Hoe kan dat?
3: Nee, klopt. We mijden de polder helaas een beetje. Hoe mooi die ook is. Maar hij is natuurlijk aardig vol geworden ondertussen met veel hoogspanning en windmolens. En als je van bovenaf daar opkijkt en je moet hem eerst ruim voorbij en dan naar beneden, dan heb je heftige landingen. En mocht er dan geen geschikte plek zijn, dan wil je voor de volgende weer omhoog.
0: Mm-hmm.
3: Dat wordt aardig beperkt.
2: Mm. Ja. Maar nu ben jij een ervaren ballonvader. Zou jij het kunnen landen in de polder?
3: Jazeker. Jazeker. Het is meer gemak dat je hem mijdt. Maar als we bijvoorbeeld richting vliegveld Lelystad gaan met hele grote velden eromheen, of je wil alleen maar starten in de polder en eruit varen, dan kan dat zeker.
0: Ja. Ja. Want we gaan het zo natuurlijk even hebben over de vraag natuurlijk over die rietenmand. Maar ik ben heel benieuwd. Hoe precies is jouw landing eigenlijk? Kan je echt denken van ik wil hem daar neerzetten, daar kan ik hem ook niet.
3: Nee, dat is wel het leukste van het spelletje.
0: Ja.
3: Het landen is by far het leukste. Je hebt alleen maar de verticale beweging heb je in de hand. En je gaat in de hoogte zoeken naar verschillende windrichtingen. Daarmee probeer je naar een goed gebied toe te varen. Maar uiteindelijk moet je wel over de plek heen komen.
0: Oké, over de plek heen komen.
3: Ja, het moet in je lijn liggen. En dan kies je, zet ik hem erin of zet ik hem er niet in.
0: Want je bent natuurlijk van die lichtstroom afhankelijk. Waar die je naartoe blaast.
3: Ja, je bent onderdeel van de lucht.
2: Mm-hmm.
3: Maar op veel avonden heb je beneden in een andere richting dan boven. En door je hoogte voor zo lang zo hoog te houden en voor zo lang zo hoog, heb je daar enige invloed op.
2: En is het dan ook een beetje vergelijkbaar met een piloot van een vliegtuig? Die kijken echt van tevoren, dan gaan we zo vliegen en de windrichting is dit. En dan kunnen we ongeveer dat qua brandstof verbruiken. Doe jij dat ook op die manier? Of
3: op een andere manier, maar we kijken wel echt van voor naar achter naar de vaart. En we pikken ons ook niet vast op een startplek. We kijken van waar willen we uitkomen en is het daar goed? En hoe zorgen we dan dat de startplek daarin past?
0: Oké. Nou, dan de vraag. Een ballonvlucht is dus altijd met een enorme ballon. Daaronder hangt een rieten mandje. Maar waarom is er nou een rieten mandje en hier bijvoorbeeld zo'n houten bak?
3: Ja, ik ga er een beetje vanuit dat de techneuten alles al geprobeerd hebben. En toch telkens weer terugkomen bij dat riet. En de hele fijne eigenschap bij riet, dat natuurproduct, is dat je hem helemaal opbouwt in lijntjes en die kunnen over elkaar heen schuiven.
0: Hmm.
3: En dat absorbeert heel veel energie van de landing. Want je bent natuurlijk toch met zoveel gewicht in beweging. En op de impact van de landing moet die energie weg. En dat riet kan dat heel goed.
0: Oké.
3: En bescherm je ook maximaal de inzittenden mee daardoor.
0: Ja, betekent dat wel dat omdat je riet gebruikt, dat hij dan maar een bepaalde afmeting kan hebben, of kan je hem zo groot maken als je wil?
3: Ja, er zit wel een metalen frame in. En houten balken onder de bodem. Dus ze zijn aardig gegroeid de afgelopen jaren. De grootste gaan inmiddels 32 mensen in mee. Waar dat 30 jaar geleden maar 3 of 4 was. Dus zo hard is het wel gegaan. Maar ja, er zit natuurlijk een grens aan wat je mechanisch kunt doen.
2: Ja, dus de reden is dus eigenlijk omdat dat het fijnste is met het landen. Omdat het niet zo heel erg schokt. Dus wat stel nou als je met een plastic mandje gaat landen, dan ga je alle kanten op?
3: Nou, dan is de impact voor de mensen erin is veel groter. Hij zal ook lastig afremmen, want dat plastic is dan weer glad. Dus dan moet je weer gaan nadenken over pinnen of iets wat hem afremt. Maar het is vooral, de energie raakt niet weg. Dus de klap voor de inzittende is groter.
0: Ja. Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met ballonvaren?
3: Met dat virus,
0: ja.
3: Dat is het.
0: Ik zou niet zo 1, 2, 3 daaraan denken van dat ga ik doen.
3: Klopt, nee, je vindt het ook niet in de beroepslijsten terug en zo. Maar ik had een kennis die deed dat. En dan heb je mensen nodig, vrijwilligers die jou komen helpen. Wil je er achteraan rijden? Wil je helpen uitpakken, inpakken? Nou, dat doe je dan een paar keer. En als je dan hele stomme vragen stelt, dan zeggen ze na een poosje, joh, is dat niks voor jou? En zo is het gekomen.
0: Ja.
3: En toen heb ik het eigenlijk best nog lang uitgesteld. Een jaar lang, nog in het buitenland gewoon tussendoor. En toen was ik mee terug, weer naar zo'n festival zoals Barneveld vorige week. En met alles eromheen georganiseerd. Paardenshows, vuurwerk was toen nog heel gebruikelijk. Toen dacht ik, ja, feest. Ik ben ook gek als ik het niet doe.
2: Ja, en zo doe je het alweer jaren. En je doet het niet alleen boven Nederland, want je vertrekt soms ook naar het buitenland, hè, om daar te varen.
3: Ja, een hele mooie activiteit voor de winter is om in de Alpen te gaan varen. En daar vaar je qua hoogtewisselingen veel extremer, veel steiler, klimmen en dalen. En dan ben je weer helemaal opgeladen en vaardig voor het zomerseizoen. Tussen de bergen is het natuurlijk magisch. Daar kan je je van alles bij voorstellen. De sneeuw, de mensen, de pistes. Dus, ja.
0: Ja, nou niet alleen in de Alpen, maar je bent ook in Afrika geweest bij de Kilimanjaro.
3: Klopt, ja, dat is zo'n uitdaging die is voor de grap ontstaan bij een glaasje wijn. Op het moment dat ik een ballon van een collega overnam. Wat zou je nog wel eens willen doen? Lijkt de Mount Everest je wat? Nee, veel te hoog, veel te koud. Nou zegt hij, wat van de Kilimanjaro dan? En voor we het wisten was er een plan en konden we niet meer terug.
0: Ja, en ben je er dan echt zo echt overheen gehopt met de ballon?
3: Letterlijk over het golfputje, want het is echt nog een oude vulkaan die al 400 jaar in rust is. Er lag ook nog sneeuw bovenop. En het is inderdaad gelukt om met een noordenwind op te stijgen, maar op hoogte datzelfde spel eigenlijk weer. Maar dan in het groot. Mm-hmm. Een hele grote boog de goede richting te krijgen, geholpen door allerlei piloten van vliegtuigen die de windjes doorgaven. Is het gelukt om recht over dat vulkaanputje heen te gaan.
0: Ja, ja.
2: Geeft een kick natuurlijk als je daar dan overheen vliegt.
3: Ja, zeker. En het is 7 kilometer hoog. De berg is 6 op 50 meter na. En je wil er veilig overheen vanwege turbulentie. Dus we zijn er op 7 kilometer overheen gegaan. Daar is natuurlijk helemaal geen zuurstof genoeg meer voor menselijk functioneren. Allerlei hulpmiddelen, flessen, mondkapjes. Maar als we de filmpjes terugkijken was het toch niet helemaal genoeg.
0: Okay. Nee, hoezo, je zag er blauw uit.
3: Nou ja, je mist gewoon stukken.
0: Oh.
3: En je ziet terug aan je eigen handelen van ja, maar dit ben ik niet op mijn scherpst.
0: Oké, gelukkig is het goed afgelopen dan. Waarom doen we dit eigenlijk niet vaker, dat ballonvaren? Want je zou denken...
3: Totaal nutteloos.
0: Oh, het is nutteloos.
3: Ja. Je gaat van A naar X. Je komt niet waar je wezen moet. Dus je gaat het doen omdat je van het landschap gaat genieten. Je gaat mensen ontmoeten waarvan je voren niet gedacht had dat je ze ging ontmoeten. Mm. Inclusief landeigenaren. Heel veel landeigenaren zijn meegeweest ondertussen. En die weten hoe mooi het is. Zijn trots op hun land. Gunnen dat jou ook. Dus ja, dat levert gewoon leuke avonden op.
2: Maar
3: ja.
2: Heb je ook wel eens mensen bij jou in de luchtballon die bijvoorbeeld hoogtevrees hebben?
3: Zeker gehad, ja. Ja. Wat vertel je dan? Je hoort niet in de lucht, hè? Je houdt je met een kunstgreep in de lucht. En dat heeft mooie effecten op de menselijke psyche. Maar ja, de extreme gevallen zijn van mensen die van alles uitstaan. En van tevoren zich een glaasje moed indrinken. En maar blijven zeggen tegen je van tevoren, ik vind het zo eng. En ja, het enige waarmee we ze geruststellen is van dikke kans dat als je los bent van de grond, dat het over is. En in de meeste gevallen gaat het zo, dat mensen je dan na een meter al aantikken. Hey, het is over.
0: Ja, ja, nou bijzonder. Waar gaat je volgende reis naar? Welke X hoop je een beetje te sturen, weet je het al?
3: Naar welke reis?
0: Waar wil je eindigen?
3: Ja, ik denk dat het weer de Alpen worden. Maar 2 jaar terug bijvoorbeeld zijn we in de woestijn geweest. In Abu Dhabi. En die had ik ook echt wel heel hoog op mijn lijstje staan. Om dat te ervaren. Hoe dat is, woestijn überhaupt. Mm-hmm. En die zandduinen in 2 kleuren. En daar doorheen spelen varen. Ja, dat was ook magisch.
2: Nou, hou ons op de hoogte van al jouw avonturen, zou ik zeggen. En dankjewel voor de uitleg. Want daarvoor hebben we je hier uitgenodigd. Waarom die manden altijd van riet zijn. Korte antwoord is...
3: Veiligheid, gemak. En het is vooral heel mooi ook, hè?
0: Het trekt lekker mee.
2: Weten we dat ook weer. Willem Heijn van City Ballooning. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Oh, zit dat zo? Ja.

0: Je ontkomt er niet aan na gesprekken over de luchtballon. Nena en 99 luftballons.
1: Ik heb eigenlijk weinig liedjes gemaakt over ballonnen.
0: Ja, ik zat nog te denken aan K3 en 10.000 luchtballonnen.
1: Ja, maar verder zou ik het niet weten, ballonnen.
0: Nee, dan houdt het wel een beetje op. Led Zeppelin.
1: Oh, dat had ook nog gekund.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Nou, misschien heeft iemand thuis een goed idee. Dan kunnen we dat misschien straks nog eventjes draaien. 0320 28 50 50 is ons appnummer. Kun je altijd contact met ons opnemen. Vinden we ook leuk als je dat doet. Misschien wil je een keer je hart luchten. Wil je misschien wat vertellen over je schoonmoeder die je verschrikkelijk vindt. Of kun je je kinderen inmiddels al weer achter het behang plakken omdat de scholen weer zijn begonnen. 0320 28 50 50 voor al uw problemen, oplossingen en tips en verzoeknummertjes.
0: Nou, het is echt een nummer van al. En de opgave van de rebus kun je doorgeven.
1: Ja, krijgen we ook alweer een aantal van binnen. Ja, dat weet je als je naar ons kijkt, want dat kan. Wij maken namelijk visual radio, zoals dat zo mooi heet. Dan zijn we dus te beluisteren op de radio, maar ook te zien op televisie. Ik weet alleen van Ziggo het kanaal, dan zitten we op 30.
0: KPN is 505.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat zijn ook de enige twee die ik ken, hoor.
1: Ja, dat is echt wel de moeite waard om dat eens een keer aan te zetten. Want dan kan je zien hoe wij er hierbij zitten in de studio.
0: Ja.
1: Dan zullen we ook even naar je zwaaien. Dat doe ik nu bijvoorbeeld. Hi, hi.
0: Komt al een berichtje binnen van Rob over een liedje. Dat gaat over een luchtballon. Up, up in the air.
1: Oh.
0: Staat in GML. Oh, dat is...
1: Oh, dat is onze baas. Ja, ja, Rob Brouwer. Ja. Ja.
0: Ik, hoe beter luisteraar naar welke systeem we gebruiken voor de liedjes.
1: Maar... We gaan zo eens even kijken. Up, up in the air. Nou ja, dit is in ieder geval Captain Anthony Hill. A love will keep us together.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en een volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op het Wolderwei tussen Zeewolde en Ermelo is vanmiddag een boot gezonken. Rond 2:50 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. Er is niemand gewond geraakt. En inwoners van Noordoostwolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Zometeen om 16:30 uitgebreid alle berichten uit de regio.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie. 1 file en die vind je op de A27. Almere-Gorkum tussen Wildhoven en Knopen Lunette een kwartier stilstaan. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. Op de A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. De N307, dat is de Hanzeweg in Dronten bij 105,6. En op de N50 bij Enzo ook een controle bij hectometerpaal 264,3.
8: Bij Flevo Boys moet de kantine worden opgeknapt. Nou, wat hebben ze daar dan bedacht? Dat er een hele grote veiling wordt gehouden. Dan kun je denken, oh ja, dan veilen we wat aardappelen en uien en zo. Nee, kaarten voor de finale van het WK Darts in Londen worden onder meer geveild. En de opbrengst gaat niet alleen naar het opknappen van de kantine, maar ook naar het Ronald McDonald Huis Nederland. En zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: punto. Juanes en La Camisa Negra. Het vorige uur hadden we het over de luchtballon, dat er zo weinig liedjes over zijn gemaakt. Maar dat lijkt toch niet helemaal te kloppen, hè?
1: Nee, nou, we kregen al Up, Up and Away, maar we wisten niet welke artiest het was. Want zo volledig is onze baas dan ook weer niet om te zeggen welke artiest het is. Want we zoeken op Up, Up and Away en dat konden we niet vinden. Maar we hebben meerdere keren natuurlijk dit liedje binnengekregen.
2: Als een ballon, een ballon, een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon, gaat zo'n lekkere dikke rode mooie luchtballon.
1: Ja, Toon Hermans natuurlijk met een ballon, een ballon, een ballonnetje.
0: En weet je welke je nog meer hebt?
1: Nou?
0: Die kwam ik net toevallig tegen, deze.
1: Natuurlijk.
3: Dat is van Marianne,
1: ja, Marianne Weber.
0: Ja. Ik zag ook nog iets in het systeem staan van One, Two, Trio met luchtballon.
1: Nou, dat zou wel hetzelfde zijn dan als die van Marianne Weber.
0: Een stukje ervan.
4: Het was een toevallige ontmoeting. Een vluchtige blik en een haastig treffen.
0: Nou, waar komt dan
4: het
0: ballon?
4: Het was voorbij voordat ik het wist.
1: Misschien is het wel zo'n liedje waarvan de titel er niet in voorkomt. Dat
0: zou je net zien, ja.
4: Blijf ik je zoeken.
0: Daar komt hij, denk ik, hoor.
4: In elke kroeg.
0: Nee, nou, er komt ongetwijfeld een luchtballon aan.
1: Ja.
0: Oh, en het liedje van Up, Up and Away is ook gevonden. Dat gaat dan ongeveer zo.
1: The Fifth Dimension. Oké. Okay. Nou, zo zijn alle ballonnummers wel een beetje voorbij gekomen, denk ik. Kaarten voor de finale van het WK darts in Londen. Een elektrische fiets en kaartjes voor voetbalwedstrijden en wielertenues van Mathieu van der Poel.
0: Ja, het is slechts een greep eigenlijk uit de dingen die op 16 oktober bij voetbalvereniging Flavor Boys in Emmeloord geveild worden. De bedoeling is dat de kantine een opknapbeurt krijgt en dat een deel van het geld naar het Ronald McDonald Huis Nederland gaat.
1: Bij ons aangeschoven zijn Rick van der Bos en Arjen Spaan. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, Rick, jij was 25 jaar lang vrijwilliger bij Flevo Boys en je kreeg dan een afscheidscadeautje. En toen zei je niet van geef mij al die spullen. Nee, ik vind dat er een veiling georganiseerd moet worden. En dat heb je ook gekregen, die veiling. Hoe vind je dat?
5: Ja, als cadeautje is het natuurlijk altijd leuk om iets te krijgen. Maar we liepen al langer rond met het idee om een veiling te gaan organiseren. We hadden ook bij andere verenigingen hadden wij het voorbeeld gezien. En toen ik dus gestopt ben als bestuurslid, heeft het bestuur mij gevraagd van joh, zou jij met een aantal mensen om je heen verzamelen de veiling willen gaan organiseren? En ik zei, nou, dat ga ik doen.
1: Ja, dan heb je ook meteen een doel gesteld. Dat is voor het opknappen onder meer van de kantine.
5: Ja.
1: Wat moet daarmee? Hoe ziet de kantine eruit dat je denkt dat heeft wel een opknapbeurt nodig?
5: Nou, als persoonlijk, ik vind bijvoorbeeld dat de vloer mag wel vervangen worden. Het plafond mag wel vervangen worden. Mag wel een keer een kwakje verf over de kozijnen heen. Het meubilair is ook echt aan vervanging toe. Afgelopen zaterdag hadden we nog een DJ in de kantine. En dan ging het weer, was het weer heel gezellig. En dan ging er weer eentje door de stoel heen.
1: Oh. Mm-hmm.
5: Dus op die manier was eigenlijk wel de bevestiging van ja, er is iets aan vervanging toe. En ja, daar zijn gewoon centen voor nodig.
0: Ja, er moet heel wat gebeuren. Dus in die kantine, daar wordt een gedeelte voor die veiling wordt daarvoor gebruikt. Het geld wat daarvoor wordt opgebracht. Maar een ander deel van de opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis Nederland.
5: Klopt.
0: Arjen, wat is dat voor een plek?
6: Nou, dat is een plek voor ouders waar kinderen in het ziekenhuis liggen. Waarbij je dus toch dicht bij je kind kan zijn. Ja, ik heb dat zelf meegemaakt in 2020. Dat onze kinderen te vroeg geboren werden in Zwolle. En ja, toen waren wij in de zomervakantie, konden wij dichtbij zijn. Ja, dat betekent gewoon dat je 's avonds toch nog even naar het ziekenhuis kan gaan. En niet altijd op en neer hoeft te rijden. Ja, dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, want je zou kunnen denken, we gaan in een hotel. Maar dit is net even anders.
6: Ja, een hotel is, ja, is toch anders. Weet je, dit in een Ronald McDonald huis is het gewoon een huiskamer. Je kan voor jezelf koken. Kijk, in een hotel is het toch ja, het gevoel van vakantie of voor werk of wat dan ook. Ja, dit is, je wil ook bijkomen. Je maakt ook heel veel dingen mee in een ziekenhuis. Mm-hmm. En je hebt lotgenoten waarmee je kan praten wat je hebt meegemaakt. En ja, dat is toch wel heel fijn.
1: Ja, want je bent vader geworden van een drieling. Daar ging het niet helemaal goed mee. Hoeveel van de kindjes hebben lang in het ziekenhuis moeten liggen?
6: Tobias en Mare die hebben 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. En Ruben die heeft eerst 3 maanden in Zwolle gelegen. En daarna nog 6 maanden in Groningen. Dus toen moesten wij ook naar Groningen op en neer, zeg maar. Want we hadden wel Tobias en Mare ook nog thuis.
1: Yeah.
6: En Ruben heeft het uiteindelijk niet gehaald. Maar wij zijn het huis heel erg dankbaar dat we daar gebruik van konden maken.
1: Ja, dat heeft die moeilijke periode ook een stukje lichter gemaakt. Dat je zo dichtbij bent geweest.
6: Ja, behapbaar zeg maar dat je toch lang in Groningen kan zijn. Anders hadden wij 6 maanden in een hotel moeten zitten. Ja, dat is niet vol te houden.
0: Nee, Rick, was het dan ook meteen duidelijk dat een deel van de opbrengst naar het Ronald McDonald huis zou gaan?
5: Nou, in eerste instantie, toen wij vorig jaar begonnen zijn met het opzetten van de veiling, hebben wij wel gezegd van hoe mooi zou het zijn als je het kunt koppelen aan een goed doel. Tegelijkertijd zeiden we van, man, dan zou het wel een goed doel moeten zijn waarbij ook de link met Flavor Boys gelegd kan worden. Dat hadden we in eerste instantie niet. Totdat het verhaal van Arjen en Jeannette bij ons terechtkwam. Ja, en als je die actie dan hoort die ze vorig jaar op gang hebben gezet, gecombineerd met onze wens vanuit de organisatie om te koppelen met een goed doel, dan was dit eigenlijk gewoon een inkoppertje.
1: Ja, want jouw twee zoons, Julian en Tobias, die voetballen nu ook bij Flevo Boys. Welk team spelen ze?
6: Julian die zit in de 12-1 en Tobias die gaat dit jaar voor het eerst en die zit in de onder 7-2. Dus ja, dat is mooi om te zien.
1: Ja, hoe vind je dat de voetbalclub geld op gaat halen voor het Ronald McDonald huis?
6: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat ze ja, eigenlijk iets voor hunzelf willen doen, de kantine opknappen, maar dat ze ook gewoon aan het maatschappelijke belang denken. En ja, dan is het heel mooi dat ze aan ons gedacht hebben aan dit doel. Want Ronald McDonald huis bestaat ook voor een groot deel uit vrijwilligers. Nou ja, Flavor Boys zijn de vrijwilligers ook het allerbelangrijkste van onze club. Ja, dus die combinatie is gewoon mooi.
0: Ja, en het geld dat wordt opgehaald met die veiling gaat via Team Strijders naar dat Ronald McDonald huis. Wat is dat voor een team eigenlijk?
6: Ja, dat hebben wij dit jaar opgestart. Wij zouden meedoen aan Homesport. Dat is het jaarlijks evenement van het Ronald McDonald huis. Dat er meerdere teams 24 uur gaan sporten. En daarmee geld ophalen ja, voor die huizen. En wij hebben dat, wij wilden ook graag wat terug doen. Dus wij hebben dat dit jaar gestart. En wij hebben daar ruim 38.000 euro voor binnengehaald. Dus ja, dat is een prachtig bedrag.
1: Ja, Rick. Nou, er staat me nogal wat aan veiling. Hoe noem je dat? Veiling Lots? Nee, hoe heet dat?
5: Kavels. Dan?
1: Kavels, zo heet dat, ja. Kaarten voor de WK-finale van het WK Darts in Londen. Helemaal verzorgd, heb ik begrepen.
5: Ja.
1: Elektrische fiets, kaartjes voor voetbalwedstrijden. Mathieu van der Poel heeft ook allerlei wielertenues afgestaan.
5: Hoe is dat? Niet helemaal, maar het is wel van zijn team. Ja, ja. Het verhaal zou wel mooi zijn. Okay, okay. Ja, dat wel.
1: Hoe hebben jullie dat allemaal geregeld, dat binnen is gekomen?
5: Het is netwerk. Dat is het voornaamste. Het is benaderen van bedrijven, sponsoren. Maar vooral ook de vraag richting de sponsorenbedrijven om in hun eigen netwerk te kijken. En het wielertenue wat je nou net noemt is zo'n mooi voorbeeld. Waarbij een van onze sponsoren in zijn netwerk is gaan vragen van, joh, is er iets wat jij eventueel beschikbaar kan stellen? En toen kwam deze leverancier dus met 2 wielertenues aan.
1: Ja.
5: En op die manier gaat het balletje rollen.
1: Maar is gegarandeerd wel gedragen door Mathieu van der
5: Poel? Hij is zeker niet gegarandeerd gedragen.
1: Oh. Het lijkt me.
5: Nee. Het zou de prijs wel opdrijven, ja, denk ik.
1: Dus je kan hem niet ruiken nog in dat pak.
5: Nee, dat niet.
1: Maar er staat veel meer dan dat, hè, wat er geveild wordt. Hoeveel kavels hebben jullie?
5: Vanmiddag heb ik ook weer wat binnengekregen. Ik denk dat we nu zo rond de 80 zitten. Maar dat gaat nog verder oplopen. We hebben nog 1,5 maand. Er staan nog een heleboel lijntjes open. Er zijn nog bedrijven die net terug zijn van vakantie. Die hebben gezegd van ik kom er na mijn vakantie op terug. Dus we verwachten nog wel het een en ander. Dus ik denk dat we zeker wel tussen de 100 en 150 kavels onder de hamer gaan krijgen.
0: Ja, 16 oktober, dan is die veiling. Hoe gaat zo'n dag er dan uitzien?
5: Nou, ik denk een hele drukke dag voor de organisatie. Maar we beginnen met eind van de middag met een stukje opbouw. En dan begin van de avond gaan wij het plaats laten vinden in het voorhuis. Waarom is dat? Omdat onze kantine eigenlijk te klein is voor een grote groep. We mogen niet meer dan 150 personen in de kantine te hebben. En we hopen eigenlijk veel meer mensen binnen te halen.
0: En het is ook verouderd, hè, die kantine.
5: Het is ook verouderd,
1: die kantine.
5: Dat is nog een reden om daar niet naartoe te gaan. Maar ja, we zitten ook met een stukje veiligheid. En je wil geen nee zeggen tegen mensen die zeggen van ik wil hier aan bijdragen. Dus vandaar dat wij deze link met het voorhuis hebben kunnen leggen. En dat is top, dat is mooi. Ja, en dan gaan we begin van de avond gaan we het goede doel natuurlijk kenbaar maken. Arjen zal daar denk ik ook nog wel even zijn verhaal weer vertellen. stellen om duidelijk te maken van mensen, het gaat niet alleen om de voetbal, maar het gaat ook om het goede doel steunen. En dan hopen we dat het vooral een gezellige, leuke en interessante avond gaat worden.
1: Ja, nou, stel dat de luisteraars willen bijdragen. Hoe doen ze dat dan het beste? Misschien door nog te zeggen, ik heb ook nog wel iets wat geveild kan worden. Dan wel van, ik heb interesse om straks mee te doen aan die veiling.
5: Ze kunnen altijd meedoen. We gaan binnenkort gaan wij ook naar buiten toe waar mensen zich alvast aan kunnen melden. Dat scheelt aan de voorkant, bij de ingang scheelt het gewoon registreren. Want de mensen moeten wel hun kavelbordje gaan krijgen waarmee ze dus kunnen gaan bieden. Mm-hmm. Het bordje moet omhoog, zodat de veilingmeester kan zien, oké, jij hebt geboden, jij biedt meer, jij biedt nog meer. Maar dan moeten we weten welk nummer het is. En als het aan de voorkant goed geregeld is, dan gaat het allemaal veel sneller. Mm-hmm. Dus die registratie gaat nog op gang komen. En als mensen een item hebben waarvan ze zeggen van, dit bied ik aan, dan kunnen ze contact opnemen met veilingflevoboys@outlook.com. En dan komen wij met deze mensen gaan we in gesprek?
1: Ja, en wat er al te vinden is op die veiling, dit kun je vinden op de website, hè, van Flavor
5: klopt,
1: Boys.
5: Ja. Klopt. Bovenaan staat een bericht, staat vastgepind. En daar staan ook alle kavelveilen. Ja, alle kavels staan daar.
0: Nou, dus niet te missen. Wil je daar meer over weten, dan kun je kijken op de website flavorboys.nl. Rick van den Bos en Arjen Spaan, dank jullie wel. En veel succes met die veiling natuurlijk.
5: Dank jullie wel.

0: Roger Daltrey en Without Your Love.
1: Ja, ik weet niet of je het nog weet. Vorige week ontvingen we hier in de studio 3 vrienden. Gregor, Mark en Bob. En zij deden mee, of ze gingen meedoen, aan de Garbage Run. Een grote autorally in het oosten van Europa. En dat deden ze dan voor hun vriend Reggie.
0: Ja, en we hebben nu contact met een van de mannen uit die groep. Dat is Mark. Mark, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Hier staat op de speaker en andere collega's zijn ook aanwezig.
0: Nou, met z'n drieën vertegenwoordigd in de auto. Hoe gaat het daar in het buitenland?
2: Nou, dat is in het begin op dat moment zeker even afzien qua camping en qua faciliteiten die er waren. Maar het land is erg mooi, de rit is schitterend. En de gezelligheid stopt, dus wat dat betreft is het heel goed.
1: Ja, want jullie zijn in Praag begonnen. Inmiddels zitten jullie in Roemenië, heb ik begrepen. Hoeveel landen moeten jullie nog aandoen?
2: Zal ik ze even informeren, want dat weet ik zelf ook niet precies. Ik denk dat op 4.
3: Ja, we hebben nu...
1: Wie spreken we nu? Want dat is wel even handig.
3: Bob.
1: Oh, Bob, ja.
3: Ik ben Bob. We zijn nu in Roemenië. Daar overnachten we ook vandaag. Ik denk dat we rond 8:30 op de locatie aankomen waar de camping is gesitueerd. En dat is volgens ongeveer nog 2,5 uur rijden nu. 2,5, 3 uur rijden. Daar overnachten we. Dan gaan we morgen doen we nog een stuk Roemenië, dan Moldavië. Daar overnachten we ook weer. En dan doen we de vierde dag Moldavië, Roemenië en volgens mij een stukje Slowakije. En dan de laatste dag Slowakije en Hongarije. En dan bij Boedapest in de buurt, daar eindigt dan de run. Nou. We moeten nu ongeveer in Hongarije een kleine 500 kilometer, denk ik.
0: Nou, een behoorlijke tocht. Mark, ja. Bob, jullie hebben gesproken. Is Gregor er ook?
3: Ja, tuurlijk is het ook.
0: Want vorige week waren jullie dus bij ons. Maar voor mensen die dat hebben gemist, waarom doen jullie dit nou ook alweer?
3: Wij doen dit voor Reggie. Reggie is onze maat. En onze maat zou ook meegaan. Alleen die heeft in februari een zware herseninfarct gehad. En dat is de reden. En we hadden al gereserveerd en dat wilden we natuurlijk niet afzeggen. En daar wilden we iets moois aan koppelen. Hè? Want hij kan niet zo heel veel meer, hij kan wel wat. Maar we willen hem graag thuis hebben. En we willen graag dat hij wat hulpmiddelen krijgt om dat te versnellen. En daarom hebben we eigenlijk, zijn we dit gaan doen. En hebben we eigenlijk de website www.rijdsvoorreggie opgezet. Om zo sponsors te krijgen. Om hem daar dadelijk in te kunnen ondersteunen.
1: Ja, nou, hartstikke mooi doel. Jullie zijn dus al een tijdje onderweg. Nu wil ik even wat praktische vragen stellen. Is er al ruzie geweest?
3: Zeker. Ja, de hele dag.
2: Elke 5 minuten.
3: Elke 5 minuten. Ik heb een blauw oog. Gregor heeft een open lip. En Marco zijn haren zitten scheef.
1: Ja, want ik... Lijkt
2: het, want voor... lijkt het goed. Ja, want... Misschien is het toch soms wat moeilijker is als dat op de kaart is.
1: Ja, want ik begreep, Bob die moest achterin zitten, hadden we vorige week gehoord. En die moest dan de kaart lezen. Hoe gaat dat?
3: Hij zit nou in de achterbak.
1: Nou, volgens mij hebben jullie hartstikke veel lol. Ontzettend veel succes nog. Die laatste 1500 kilometer. En hou het veilig, rij veilig.
3: Ja, gaan we doen, gaan we doen. We gaan genieten. Dankjewel voor jullie belletje. Hoi.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Op het Wolderwijd tussen Zeewolde en Ermelo is vanmiddag een boot gezonken. Rond 2:50 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. 1 opvarende kwam in het water terecht, maar werd door een omstander gered. Ook de brandweer en de KNRM waren er snel bij. Alle 3 de opvarenden zijn veilig aan wal gebracht en niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk waardoor de boot zonk. Mogelijk is hij omgeslagen. Inwoners van Noordoostpolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Noordoostpolder deed in maart voor het eerst mee aan de proef met het stembiljet op A3-formaat. Het was een van de 11 gemeenten in het land waar op deze manier gestemd kon worden. Speculeer

0: verbaasd en teleurgesteld te zijn over al het gespeculeer. Meld je snel als je woningbouwplan voor de komende 10 jaar nog niet bij ons bekend is. Dat is de oproep van de gemeente Lelystad. Lelystad wil, net als andere gemeenten, de nieuwbouwplannen op tijd in kaart brengen voor de stroomvoorziening. Door het overvolle stroomnet krijgt woningbouw niet automatisch voorrang. Gemeenten moeten de projecten vanaf 1 oktober doorgeven aan netbeheerder Liander. Dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste details van de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later pas omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoog opgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods, daarbij viel een dode. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, dat bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat een man van 41 in Amsterdam is opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling.
2: Goedemiddag. Het is vanmiddag droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. Af en toe trekken er ook wat wolkenvelden over. Maar het is best een aangename dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 20 of 21 graden uiteindelijk. En er staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. In de loop van vanavond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. Vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Neerslag valt nog niet uit de bewolking. De temperaturen levert uiteindelijk in naar zo'n 12 of 13 graden op de meeste plaatsen. Ook morgen volgt dan toch wel een rustige dag met een matige tot op het IJsselmaken, maar later op de dag een vrij krachtige zuidwestenwind. Een groot gedeelte van de dag loopt droog. Maar zeker in de middag kan er lokaal ook een enkel buitje vallen.
3: Dan de verkeersinformatie op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. Een kwartier stilstaan. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid. 5 minuten. En op de N307 Kampen-Horen tussen Lelystad-Batavia-Stad en Boven-Karspel. Een kwartier vertraging. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Almere bij 114,9. Op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. Op diezelfde A6, maar dan richting Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. De N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten bij 105,6. En op de N50 in Ens moet je ook opletten. Een controle daar bij hectometerpaal 262,6.
0: Jordaan in de Polder. Nou, dat is inmiddels een soort traditie geworden, dat Nederlandstalige muziekfeest in Lelystad. En dat is zo'n succes dat er na 9 edities ook een ander feest nu komt. Dat heet Lelystad Live. Ook met allemaal Nederlandse artiesten gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dat hoge stemmetje is natuurlijk van Michael Jackson samen met zijn broers. I Want You Back.
1: Lelystad is een nieuw muziekfeestrijker. Lelystad Live. Het festival is komende zaterdag in het centrum met als hoofdgast Yves Berendsen.
0: Guido Wotter is de initiatiefnemer van dit muzikale festijn. Guido, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, het festival Jordaan in de Polder, dat is inmiddels toch echt wel een begrip in Lelystad. De meeste mensen kennen dat wel. Er zijn 9 edities al van geweest.
2: We hebben 9 edities gedaan, ja. Dus dat is toch wel weer snel gegaan.
0: En toen dacht je, er kan nog wel een nieuw muziekfeest bij komen.
2: Ja, je is we. Hè. Dennis en ik zijn het altijd. En we hebben altijd wel gedacht van naast Jordaan zal er toch wel ruimte zijn voor een ander festivalfeestje. Ja, en we komen overal wel een beetje in het land om een beetje te kijken bij anderen. Of je wordt uitgenodigd. En je hebt overal wel een live editie. Hè. Harderwijk live, Apeldoorn live, Horen live. Ja, zo is het een beetje geschied en ben ik gaan kijken en wat kunnen we doen in Lelystad? En met een paar partijen gaan zitten en hebben we dit naar voren geschoven. Nu zien we Yves, maar het was natuurlijk iets anders.
1: Ja, want laten we het even over het programma hebben, want dat ga je dan samenstellen. Je wil dan misschien niet helemaal wat Lelystad Live is, of Jordaan in de Polder is. Klopt. Wil je net even wat anders?
2: Ja, klopt.
1: Jullie hadden André Hazes gestrikt, maar die zit met stemproblemen thuis.
2: Ja, kijk, wat je zegt, we wilden niet hetzelfde als Jordaan in de Polder doen, want dat hebben we natuurlijk al en het moest iets anders worden. We wilden eigenlijk iets met een band gaan doen. Hè. Dat hebben we nu gedaan. Royal Beat komt bij ons spelen 2 keer een uur. En we wilden wel een headliner hebben om meteen de eerste editie goed klaar te staan. Ja, Yves is natuurlijk al een aantal keren bij Jordaan geweest. André Hazes was nog niet in Lelystad geweest. En helemaal niet op een feest. Misschien open, of een besloten feest of iets dergelijks. Maar niet op een openbaar festival. Dus die hadden we gestrikt inderdaad. Dus dat...
1: Maar dan hoor je 2 weken geleden denk ik dat André Hazes niet kan komen... Ja, hoe fix je dan weer een headliner? Want die mensen zitten toch ook vol hun agenda.
2: Ja, precies wat je zegt. Ik denk dat het dan onze contacten zijn die meehelpen. En dat we al wat langer meespelen in het festivalland. Yves was natuurlijk net begonnen toen hij bij ons al op het podium stond in 2017. Heel veel goede contacten gehouden en dergelijke. Maar ik werd gebeld door de manager van André. En die zei, Guido, het spijt me. Maar André die is er voorlopig even niet bij. Dus ik moet hem eruit halen. Mm-hmm. Nou ja, aardig wat vloeken en tieren. Want hoe doe je in 2 weken tijd een echte headliner op je festival? Dus dan ga je bellen. Yves management gebeld. Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Robert van Hemert. En het managementteam van André. Die komt dan wel met alternatieven. Maar goed, het paste weer niet wat wij wilden. En het tijdstek moet je ook maar kunnen. Hè. We hadden een programma gemaakt. Toen belde Rieneke. Rieneke is de manager van Yves. En die zei van, Guido, we kunnen wat doen. Moeten we wat schuiven? Hebben we eigenlijk binnen 1,5 uur kunnen regelen dat Yves kwam. Maar dan ben je er nog niet, want er moet alle layouts weer veranderd worden, weet je wel. En
0: dat is ook een heel werk.
2: Ja, dat
0: het is allemaal gelukt.
2: Het is gelukt.
1: Ja, want die posters waren wel allemaal al gedrukt.
2: Alle drukwerk was er, alles was gedaan. Snel kunnen schakelen met onze ontwerper die alles voor ons doet. En die zei, oké, we gaan nu meteen aan de slag voor jullie. En we hebben alles kunnen veranderen.
0: Ja, en uiteindelijk gaat het komende zaterdag gebeuren. Lelystad Live met dus Yves Berendsen als hoofdact. Nu zingt hij natuurlijk Nederlandstalig repertoire. Ben je niet bang dat mensen denken, dit wordt een soort Jordaan in de Polder, een extra editie?
2: Ja, dat ga je sowieso krijgen, dat mensen dat denken. Maar welke grote... We willen een groot artiest elk jaar weer bij Lelystad Live. Met een combinatie met een band of wat anders. We kunnen Lelystad Live invullen zoals we willen. We kunnen er ook een andere ethische nights editie van maken. Maar je zal altijd een groot artiest hebben. En Jordaan in de Polder heeft eigenlijk alleen maar grote artiesten. Mm. Dus er zal heus wel eens iemand voorbij komen. Nu toevallig Yves, omdat hij dan invalt voor André. Maar er zal altijd wel een beetje eenzelfde zijn. Alleen wij vullen de avond met een band die gewoon alleen maar covers speelt. Heel explosief met allemaal mooie dingen die voorbij komen. Dus die gaan 2 keer een uur van alles spelen. Dus dat is wel degelijk het verschil van de avond.
1: Ja, wordt het gehouden op de Meent.
2: Ja.
1: Nou is het bij Jordaan in de Polder natuurlijk heel groot. Is het dit ook net zo'n groot terrein of hebben jullie het iets intiemer?
2: We gaan hem helemaal qua indeling hetzelfde doen. Alleen, en dat is net als de eerste editie, eerste 2, 3 edities van Jordaan in de Polder, heb je gewoon met minder aanloop in het begin. we gaan echt wel heel veel bezoekers krijgen. Alleen zal het niet direct uitverkocht raken. En het maakt niet uit, want het is de eerste editie. Dus wat we gaan doen, we gaan iets groter met een foodplein. Dus we hebben een hele mooie stretchtent wat overstrekt. Met heel veel leuke tafels en stoeltjes eronder. Met wat eetgelegenheden. Dus ja, het wordt een andere indeling als met Jordaan en de Polder.
1: Een andere vibe ook.
2: Andere vibe. Er moet gewoon een andere vibe komen, zodat mensen ook kunnen zien. Oké, er zijn echt twee verschillende feesten in Lelystad. Dat het niet Jordaan en de Polder is. Want Jordaan en de Polder heb ik gewoon geen ruimte om extra tafels en stoeltjes neer te zetten. Omdat die gewoon helemaal ram uitverkocht is.
1: Ja. Maakt het nog wat uit of het nat weer wordt? Of,
2: ja, alles maakt uit met regen of geen regen. Tuurlijk. En dat zal nog steeds in de aanloop van de week met kaartverkoop zijn. En mensen wachten het weer. Of het weer ziet er nu goed uit. We krijgen een zonnetje, het blijft droog. Maar goed,
0: dat is beter dan afgelopen zomer met Jordaan.
2: Jordaan en de Polder hebben natuurlijk anderhalf uur echt een knetterharde regenbui gehad. En, maar goed, ook daar bleven de mensen gewoon.
1: Ja, het gaat toch om de gezelligheid?
2: Jawel, maar laten we heel eerlijk zijn. Als het regent, ga jij ook niet ergens.
1: Dus
2: daar ben ik gewoon heel eerlijk.
1: Nee. Jordaan en de Polder, dat is bijna altijd helemaal uitverkocht. Dit gaat nog in de opstartfase. Betekent dat je dan aan de deur nog kan kopen?
2: Nee, in principe willen we dat nooit eigenlijk. Al hebben we nu gezegd, van, nou, als mensen echt nog op het laatste moment komen en niet meer in de winkel of online een kaartje kunnen kopen, hebben wij bij de deur een verkooppunt, zeker. Ja.
1: Ja. Hoe lang zijn jullie nou bezig al met dit festival?
2: Ja, hier zijn we nu zo'n 3/4 jaar mee bezig. En dat kan je verdelen in wat rustigere tijden. Alleen ja, de laatste weken zijn we nu hartstikke druk. De uitingen moeten gemaakt worden. Het is spannend. Het is weer een nieuwe editie. Afspraken met de gemeente, politie, brandweer. Je bent met zoveel facetten bezig eromheen om dit voor elkaar te krijgen. Net in onderweg ben ik nog gebeld door de politie. Nou, zaterdag gaan we dit en dat. Dus ja, je bent constant bezig. Alleen, ja, het is bekend terrein voor ons. En dus, alleen we willen gewoon een hele andere uitstraling. Lelystad Live heeft veel roze. Dus er komt ook alles terug in die kleur op het terrein. Dat je echt wel weer. De eerste keer moet gewoon goed zijn. Dus we gaan gewoon goed uitpakken.
0: En wanneer is het geslaagd voor jullie?
2: Wanneer is het geslaagd? Wanneer we leuke mensen hebben. Weet je, het is of er nou 3000 man komt of 5000 man. Het wordt sowieso gezellig. Leuke sfeer. Het weer een beetje mee zit. De reunie moet gewoon weer daar zijn. En nou ja, als de artiesten gewoon hun best doen, dan moet dat wel goed komen.
1: Ja, een feestje dus aankomende zaterdag. Ja, wat het mooie is dat omdat 2 jaar geleden Yves Berendsen op Jordaan in de Polder was, daar waren wij ook bij om opnames te maken natuurlijk. Dus wij gaan zo een videoclip uitzenden van toen dat Yves Berendsen ook op de Main stond. Lelystad Live is komende zaterdag vanaf 4:00 middags op de Main in Lelystad. Guido Botter, dankjewel. Heel veel succes dit weekend.
2: Jullie bedankt
1: voor de aandacht. We hopen op goed droog weer.
2: We gaan daar gewoon vanuit. Dank jullie wel.
3: Dames en heren, laat je horen! Yves Berendsen! De tijd die verloopt.

0: Ja, zo klonk dat dus even geleden. Yves Berendsen in Lelystad op Jordaan in de Polder. Maar aankomende zaterdag is hij weer terug voor een ander evenement Lelystad Live. En dan zingt hij ongetwijfeld ook terug in de tijd.
1: Zometeen na vijven krijg je natuurlijk uitgebreid het nieuws van vandaag. We kijken bij de opbouw van de Hiswa. Hiswa te water, die grote botenbeurs bij Batavia Haven. Dus deze week, ik zag langs de A6 ook allerlei reclame ineens staan voor boten en zo. Ik dacht, oh, wat is dit? Dat kan, ja, die Hiswa komt eraan. En we zijn vandaag bij de Biggenmarkt geweest in Dronten, waarbij studenten van RS Hogeschool zich lieten veilen voor, ja, allerlei klusjes die je kan doen op de boerderij en zo. Zometeen na vijven zijn we weer bij je.
0: Eerst nog wat muziek. Zometeen Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Maar eerst de Tramps en The Night The Lights Went Out.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en een volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Chimpansee Maria, die jarenlang bij Stichting Aap in Almere verbleef, is overleden na een vechtpartij met soortgenoten. En een boot is vanmiddag gezonken op het Wolderwei tussen Zeewolde en Ermelo. Rond 3:50 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De files. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 10 minuten op onthoud. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Zo'n 7 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij 108,3. Dan op diezelfde A27 de andere kant op bij Almere bij 115,4. De A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. De A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. En op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, in beide richtingen daar een controle bij hectometerpaal 105,6.
3: Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de gevonden menselijke botresten in het bos naast het AZC in Dronten. En dat heeft tips opgeleverd. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attens met ds.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: tonight.
1: Train en Hey Soul Sister, het is 9:05 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
2: De politie heeft tips binnengekregen over de menselijke botten die gevonden zijn in het Roggebotse bos bij Dronten. Een paar weken geleden werden de beenderen bij toeval gevonden. De politie deed namelijk onderzoek naar de vermiste Mark Jaskulski, maar vond de botten van een onbekende man. Je hoort Ellemijn Pinske van de politie in een reportage van Linda Hageman.
3: Op 10 augustus worden in het Roggebotse bos, vlakbij het AZC in Dronten, botresten gevonden. Op dat moment wordt daar gezocht naar de vermiste Mark Jaskulski. Na DNA-onderzoek kwam de politie voor een verrassing te staan.
4: Uit onderzoek bleek dat het dus niet ging om de vermiste Mark Jaskulski. En nu zitten we dus met een onbekende dode man.
3: Ondanks dat de politie zijn identiteit niet weet, hebben ze wel een vermoeden hoe de man eruit moet hebben gezien.
4: Hij is waarschijnlijk zo'n 1,85 meter lang geweest. Donker kort haar, een donkere baard en een donkere snor. En we hebben nog een belangrijk item bij hem aangetroffen, namelijk een hangertje van een kruisje.
5: Ja, een leren kruisje. En waarom is dat belangrijk dat jullie dat hebben gevonden?
4: Ja, we hopen op die manier dat er misschien iemand is die in combinatie met die kleine omschrijving en dat hangertje weet wie deze persoon is.
3: Gisteren besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak om te achterhalen wie deze man is.
4: Ja, er zijn al enkele tips binnengekomen. Die druppelen nu langzaam binnen. Maar we hopen natuurlijk op nog meer tips. Vooral mensen die dus een vermoeden hebben wie deze man kan zijn. Zoals we gisteren ook in Opsporing Verzocht hebben verteld, heeft het NFI onderzoek gedaan naar de botresten. En is het vermoeden of de schatting dat de botten al zo'n 1,5 tot 6 jaar in de grond hebben gelegen. Dus ja, het kan zo zijn dat iemand echt al langere tijd vermist is.
3: Terwijl de politie probeert uit te vogelen wie deze man nou precies is, gaat de zoektocht naar Mark Jaskulski onverminderd door.

0: Dat heb je vast even wakker geschud. De Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love.
1: Het weer krijgen we van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Nou, ik moet zeggen, je had behoorlijk wat haarlak nodig vandaag, want het waaide behoorlijk.
2: Dat klopt.
0: Herstel, Jordi had veel haarlak nodig. Sorry hoor.
2: Ja. Leuk bruggetje, maar... Nee, ja, er stond op zich wel een stevig windje vandaag. Ja, maar daarnaast was het natuurlijk best wel een aangename dag. Want flink wat zon, temperaturen zo rond de graad of 20 op de meeste plekken. En ook vanavond zien we de zon nog wel een tijdje voordat die ondergaat natuurlijk. Bij temperaturen die nog ruim boven de 15 graden liggen. Dan komende nacht gaat die bewolking snel toenemen vanuit het westen. Maar neerslag gaat er niet uitvallen. En de minima die komen uit rond de graad of 13 op de meeste plaatsen. Dus ja, op zich wel een fris nachtje. En morgen kunnen we ons dan op gaan maken voor een vergelijkbaar weertype voor een groot gedeelte van de dag, moet ik zeggen, als vandaag. Later op de dag kan er dan hier en daar wel een enkel buitje vallen. Maar van grote hoeveelheden is zeker geen sprake. En wederom temperatuur van een graad of 20 of 21 bij een matig tot vrij krachtige wind uit het westen.
0: Ja, blijft die temperatuur een beetje rond de 20 hangen deze week?
2: Ja, zeker. Ja. En die temperatuur verandert eigenlijk maar heel weinig. Want dagelijks temperaturen van een graad of 21 in Flevoland. Vanaf donderdag ook. En dat zijn temperaturen die vrij gebruikelijk zijn voor begin september. Tot en met vrijdag is het dan wel weer wat wisselvallig. Met zeker op vrijdag ook op wat grotere schaal serieuzere neerslaghoeveelheden. In het weekend dan wordt het weer droger als gevolg van wat hoge drukinvloeden. En zeker op zondag kan het dan ook een graadje warmer worden. Maar het is vrij consistent wat betreft de temperatuur deze week.
0: Ja, want wij kunnen jouw weerkaartjes altijd zien hier. En dan het valt me op dat die op vrijdag dat het wolkje niet wit met regen is, maar grijs met regen. Betekent dat die heftiger is dan?
2: Ja, dat we hebben te maken met een wat grootschaliger neerslaggebied. Kan het ook wat langer regenen, vooral in de loop van de dag. Er kan er ook wat meer regen vallen. Dus ik verwacht dan echt wel lokaal meer dan 10 mm. En op woensdag en op donderdag gaat het echt om lokale buien. Okay. Dus daar zullen de regionale verschillen dan wat groter zijn. En vrijdag denk ik dat we overal in de provincie echt wel flink wat regenwater zullen zien.
0: Oké, nou, we hadden net de organisatie van Lelystad Live hier in de studio. Die hebben zaterdag een buitenfestival. Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
2: Dat ziet er goed uit inderdaad, ja. Zoals het er nu uitziet, lijkt die dag gewoon droog te gaan verlopen. Met flink zonnige periode. Niet al te veel wind ook. En temperaturen, ja, vergelijkbaar als vandaag.
0: Gaat heel goed. Winter. Nou, Berend, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
2: Hetzelfde.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Ja, de man die zijn tekst een beetje moest aanpassen toen hij hier in Europa met zijn tour was en dit liedje ging zingen. Want elke keer als hij dan zong over American Girls, gingen al die Europese meisjes boe roepen. Dus werd het veranderd in European Girls. En toen was alles weer goed. Harry Styles was dat.
1: De nieuwe lichting studenten van de Eres Hogeschool werd vandaag in Dronten geveld voor het goede doel. Op de zogenoemde Biggenmarkt gaan de studenten in groepjes uiteen om klusjes te doen voor degene die het hoogste bod heeft gedaan. En verslaggever Marielle Bakker die was bij de veiling op het Meerpaalplein en ging met een groepje studenten mee.
2: 300, eerste maal, tweede maal, nu ben je 300. En maar allemaal krijgen ze voor, maar er zijn nog meer biggen. Er komen er nog meer aan.
3: Bij wijze van ontgroening gaan 450 eerstejaars onder de hamer voor klusjes van bedrijven en particulieren.
4: Oh, als je dit een ontgroening noemt, dan vind ik het allemaal wel prima. In Groningen is het allemaal wel erger, of in Limburg. Dus ik vind dit allemaal wel prima, gewoon een beetje werken. En voor een goed doel is het toch allemaal goed.
5: Ja, weet je wat je gaat doen?
4: Ja, lekker in de tuin knutselen, het kan erger.
2: Anders heb je ze voor 600, maar je krijgt wel 500 tegenover. Dat is fantastisch.
5: Ja. Wat ga je doen?
6: 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150.
5: Iets met pompoenen. Ik weet nog niet wat, maar dat hoor ik
2: vanzelf
5: wel.
2: Hoeveel heb je voor deze biggen betaald dan?
7: 500, toch niet?
2: 500? Nee?
7: Ik help gewoon mee, dus geen probleem.
2: Jij helpt gewoon mee. Voor de pompoenen, heren en dames, succes ermee.
3: En daar gaan ze, naar de biologische boerderij en pluktuin vlakbij Dronten.
8: Het is vrij makkelijk, jongens. Je pakt ze gewoon beet, breekt ze iets af, legt ze zo in de kist. Gaan we dat doen? Nou, succes. Gaat goed komen.
3: Jan Bokdam, wat is je motivatie om die studenten hier te krijgen?
8: Nou, ik woon vlak bij de school. Het ligt hier 2 kilometer vanaf, 1,5 kilometer. Ja, de jongens en meisjes zijn hier toch 4 jaar vaak op school. Dus je houdt er toch nog wel eens een keer een leuk contactje mee. En het zijn toch mensen uit de sector. Dus ja, als wij even de tijd en we hebben een klusje, dan halen we meestal wel een aantal mensen op.
7: Hier hoef je niks mee. Die kun je gewoon laten liggen.
3: Hey, hoe gaat het?
9: Ja, gaat mooi. Ja, mooi weer. Prima hoor.
5: Ja, valt het mee?
9: Ja, valt mee. Is prima te doen. Met zo'n groep is het ook wel gezellig. Dus,
3: ja. Ja, en je wist natuurlijk helemaal niet wat je ging doen. Is dit een beetje de gedroomde klus?
9: Ja, het is een keer wat anders dan tussen de koeien. Maar ja, ik vind het wel mooi.
8: Brengt het mij verder ook al wel een stukje gezelligheid. Je ziet toch steeds meer dat het werk overgenomen wordt door arbeidsmigranten. En dit is altijd toch even gezelliger.
1: Nou, gezellig dus. En ook nog eens voor het goede doel, de jaarlijkse Biggenmarkt in Dronten.
10: Je luistert naar Flevoland.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Chimpansee Maria, die jarenlang bij Stichting Aap in Almere verbleef, is overleden na een vechtpartij met soortgenoten. De aap leefde de eerste 13 jaar van haar leven bij een Portugees gezin. Ze moesten in Almere leren hoe een chimpansee zich gedraagt. Recent werd Maria naar een grotere groep soortgenoten verhuisd in Safaripark Beekse Bergen. Maar bij een nachtelijke vechtpartij raakte ze ernstig gewond. Haar dood wordt als tragisch beschouwd door haar Almeerse verzorgers. Op het Wolderwei tussen Zeewolde en Ermelo is vanmiddag een boot gezonken. Rond 2:50 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. 1 opvarende kwam in het water terecht, maar werd door een omstander gered. Ook de brandweer en de KNRM waren er snel bij. Alle 3 de opvarenden zijn veilig aan wal gebracht en niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk waardoor de boot zonk. Mogelijk is hij omgeslagen. Inwoners van Noordoostpolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Noordoostpolder deed in maart voor het eerst mee aan een proef met het stembiljet op A3 formaat. Dat is 1 van de 11 gemeenten in het land waarop deze manier gestemd kon worden. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij in Overasselt zijn op verschillende plaatsen vandaag 34 mensen opgepakt. Dat

0: De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging.
1: Goedenavond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland, bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen en opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
2: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie op de A9, Diemen Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 5 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort, tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek, 5 minuten. En op de N50 wat vertraging, Emmeloord Zwolle voor Kampen Zuid, 11 minuten stilstaan. De flitsers dan op de A27 in de richting van Almere bij 115,2. En op de A6 ook een flitser gemeld in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,5. En op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3.
3: Morgen begint Heeswaten Water. Nou, alles wordt daar al voor klaargelegd. Vooral boten natuurlijk, honderden boten in Batavia Haven. We kijken bij de opbouw, zo meer in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Men at Work, Down Under.
1: Vanaf morgen tot en met zondag wordt de Hiswa te water gehouden in de Bataviahaven in Lelystad. Bezoekers kunnen daar onder andere honderden verschillende boten, zoals sloepen en jachten, van dichtbij in het water bekijken. En verslaggever Ilja de Zeeuw sprak vanmiddag met Sven Westering van de Hiswa te water.
2: Bent u er klaar voor?
3: Ja, wij zijn er voor 90% klaar voor. We zetten nu de puntjes op de i aan het zetten. De laatste stijgendelen komen erin. De laatste bootjes worden op hun plek gelegd. En dan zijn we er morgen om 10 uur wel klaar voor. Zeker, ja.
2: En hoeveel bootjes liggen er?
3: Morgen om 10 uur liggen er 425 boten te bewonderen hier in Bataviahaven Lelystad.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want hoeveel boten kunnen er normaal liggen?
3: Nou, normaal hebben we ongeveer lichtplek voor 200 jachten. Dat hebben we nu uitgebreid door 3000 meter extra stijgers in het water te leggen. Waardoor we dus naar de 425 boten kunnen. Ja. Dat vergt ook wel enige planning. Wij zijn al een klein jaar aan het plannen voor wat er nu gaat plaatsvinden. Het is een infrastructuur die je helemaal gaat aanpassen. Er moet extra stroom heen gelegd worden, extra water. Nou, zoals je ziet, er komen extra tenten ook op de haven te staan, op pontons. Nou, dat vraagt ook wel om een berekening, dat het allemaal recht blijft liggen. Dus ja, dat is een hele planning, absoluut.
2: En is er ook nog een primeur?
3: Dit jaar zijn er verschillende jachten genomineerd voor de boot van het jaar. En daar zitten een paar gewoon nieuwe schepen tussen die dus voor het eerst hier te bewonderen zijn. Sommige schepen zijn van de week pas in het water gelaten. Dus die zijn van de week pas afgekomen. En die zijn voor het eerst hier te bewonderen in Bataviahaven. Ja.
2: Komen er nou veel buitenlandse mensen op zo'n beurs af?
3: Nou, voor dit jaar de exposanten, dat wordt steeds internationaler. Vroeger was het veel Nederlanders, Duitsland. Maar nu zie je ook Spanje, Bulgarije, Polen, Hongarije. Dus die dynamische bekendheid is wat de water in de Lelystad, dat vloeit een beetje uit. En zo zie je dat er ook steeds meer internationale bedrijven, exposanten hierheen komen.
2: Ja. Dus het is wel een soort van happening voor de watersportwereld?
3: Ja, wij zijn absoluut deze week de watersportstad van Nederland / Noord-Europa. Ja.
1: Hij is er helemaal klaar voor. De directeur van de Bataviahaven was dat. En niet de directeur van Hiswa te water, Sven Westering.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy. Dan de berichten van buiten Flevoland. Ja, 21-leider Joost Eertmans denkt dat het niet goed is geweest voor de VVD dat er handreikingen zijn gedaan naar linkse en rechtse oppositiepartijen bij de begroting. Volgens hem is zo niemand tevreden.
1: We hebben ondertussen wel een beetje onze bekomst van dit proces. Hè. Ze hebben de hele zomer de tijd gehad, denk ik, om te kiezen tussen links of rechts. Samen gaat niet, dan leef je echt in een droomwereld. Als je denkt dat je voor beide, hè, de linkerkant en de rechterkant, genoeg wensen kan vervullen. Dus maak die keuze. Dat is niet gebeurd. Dus om nu te denken van ja, we gokken en we leggen het neer en we kijken op Prinsjesdag verder. Ja, ik vind dat nogal chaotisch.
0: Niet alleen Ja21 heeft kritiek, de hele oppositie is niet enthousiast over het akkoord dat gisteren is gesloten, terwijl de inhoud nog niet bekend is.
2: De politie heeft inmiddels 34 aanhoudingen verricht in Overasselt bij Nijmegen. Daar was vannacht een schietpartij waarbij één persoon om het leven kwam. Twee agenten raakten gewond. Op beelden die de Telegraaf in handen heeft is een grote groep mannen te zien die vannacht door het dorp loopt. Een aantal van hen lijkt automatische wapens bij zich te hebben. Volgens deze verslaggever zou er vaker gedoe zijn geweest rond een criminele inwoner van het dorp.
3: En er zijn een heleboel mensen opgepakt. Het waren, nou, als je die beelden ziet, ik zou zeggen zeker 30 mensen die daar rondliepen. En ja, de cijfers die er nu bekend zijn, zijn nog niet exact. Dat zegt de politie ook. Het zijn er eigenlijk te veel om het nu al helemaal op een rij te hebben. Maar ik hoorde dat het al boven de 10 zat. 10 arrestaties die in ieder geval zijn verricht.
2: Nou, de twee gewonde agenten, zij zijn buiten levensgevaar.
0: Het buitenzwembadseizoen in Aksel is afgesloten met een flinke beestenboel. Honden mochten samen met hun baasjes een duik nemen. En dat betekende een hoop geblaf en de geur van natte hond.
4: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
5: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
6: U heeft zelf het zwempak niet aangetrokken?
5: Nee, klopt. Ik dacht, het is misschien te koud of zo. En ja, ik dacht, het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf, ja, doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
0: Ja, de opbrengst gaat naar Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. Dus ook nog voor het goede doel dat die honden zoveel plezier hadden.
2: Ja, en een feestje, want Omroep Brabant is jarig. De regionale omroep bestaat vandaag precies 50 jaar. En dat wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. En vanaf vanmorgen was dat al heel erg vroeg. Want om 6 uur stonden verslaggevers worstenbroodjes uit te delen op Eindhoven Airport.
7: Wil je een worstenbroodje?
8: Nee, dankjewel.
7: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje?
8: Ja, heerlijk. Maar ja, nou niet.
7: Nou niet? Do you want the worstenbread?
8: No, thank you.
7: No worstenbread? Oh nee. Nou, daar komt.
8: Het
7: is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live? Niemand wil het.
9: En ja, heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook, ja, jij bent niet van hier, ga weg.
2: Nou, ja, die gaan ook weg met het vliegtuig. De verslaggevers hadden ongeveer 1000 broodjes mee en stonden op verschillende locaties, ook op de TU en verschillende markten in de provincie. En van ons, van harte gefeliciteerd aan de collega's van Omroep Brabant.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar de reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Chimpansee Maria, die jarenlang bij Stichting Aap in Almere verbleef, is overleden na een vechtpartij met soortgenoten. Recent werd Maria naar een grotere groep soortgenoten verhuisd in safaripark Beekse Bergen. Maar bij een nachtelijke vechtpartij raakte zij ernstig gewond en overleed. En een boot is vanmiddag gezonken op het Wolderwei tussen Zeewolde en Ermelo. Rond 2:10 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. Uiteindelijk raakte niemand gewond en de boot is gezonken. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. 2 agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Maar ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. Op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Voor knooppunt Hattermerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de gevonden menselijke botresten in het bos naast het AZC in Dronten. En dat heeft tips opgeleverd. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De politie heeft tips binnengekregen over de menselijke botten die gevonden zijn in het Roggebotse bos bij Dronten. Een paar weken geleden werden de beenderen bij toeval gevonden. De politie deed namelijk onderzoek naar de vermiste Mark Jaskulski, maar vond de botten van een onbekende man. Je hoort Ellemijn Pinske van de politie in een reportage van Linda Hageman.
1: Op 10 augustus worden in het Roggebotse bos, vlakbij het AZC in Dronten, botresten gevonden. Op dat moment wordt daar gezocht naar de vermiste Mark Jaskulski. Na DNA-onderzoek kwam de politie voor een verrassing te staan.
2: Uit onderzoek bleek dat het dus niet ging om de vermiste Mark Jaskulski. En nu zitten we dus met een onbekende dode man.
1: Ondanks dat de politie zijn identiteit niet weet, hebben ze wel een vermoeden hoe de man eruit moet hebben gezien.
2: Hij is waarschijnlijk zo'n 1,85 meter lang geweest. Donker kort haar, een donkere baard en een donkere snor. En we hebben nog een belangrijk item bij hem aangetroffen, namelijk een hangertje van een kruisje.
3: Ja, een leren kruisje. En waarom is dat belangrijk dat jullie dat hebben gevonden?
2: Ja, we hopen op die manier dat er misschien iemand is die in combinatie met die kleine omschrijving en dat hangertje weet wie deze persoon is.
1: Gisteren besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak om te achterhalen wie deze man is.
2: Ja, er zijn al enkele tips binnengekomen. Die druppelen nu langzaam binnen. Maar we hopen natuurlijk op nog meer tips. Vooral mensen die dus een vermoeden hebben wie deze man kan zijn. Zoals we gisteren ook in Opsporing Verzocht hebben verteld, heeft het NFI onderzoek gedaan naar de botresten. En is het vermoeden of de schatting dat de botten al zo'n 1,5 tot 6 jaar in de grond hebben gelegen. Dus ja, het kan zo zijn dat iemand echt al langere tijd vermist is.
1: Terwijl de politie probeert uit te vogelen wie deze man nou precies is, gaat de zoektocht naar Mark Jaskulski onverminderd door.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Het weer krijgen we van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, ik moet zeggen, je had behoorlijk wat haarlak nodig vandaag, want het waaide behoorlijk.
1: Dat klopt.
2: Herstel, Jordi had veel haarlak nodig. Sorry hoor.
1: Ja. Leuk bruggetje, maar... Nee, ja, er stond op zich wel een stevig windje vandaag. Ja, maar daarnaast was het natuurlijk best wel een aangename dag. Want ja. Flink wat zon. Temperaturen zo rond de graad of 20 op de meeste plekken. En ook vanavond zien we de zon nog wel een tijdje voordat die ondergaat natuurlijk. Bij temperaturen die nog ruim boven de 15 graden liggen. Dan komende nacht gaat die bewolking snel toenemen vanuit het westen. Maar neerslag gaat er niet uitvallen. En de minima die komen uit rond de graad of 13 op de meeste plaatsen. Dus ja, op zich wel een fris nachtje. En morgen kunnen we ons dan op gaan maken voor een vergelijkbaar weertype voor een groot gedeelte van de dag, moet ik zeggen, als vandaag. Later op de dag kan er dan hier en daar wel een enkel buitje vallen. Maar van grote hoeveelheden is zeker geen sprake. En wederom temperatuur van een graad of 20 of 21 bij een matig tot vrij krachtige wind uit het westen.
2: Ja, blijft die temperatuur een beetje rond de 20 hangen deze week?
1: Ja, zeker. Ja. En die temperatuur verandert eigenlijk maar heel weinig. Want dagelijks temperaturen van een graad of 21 in Flevoland. Vanaf donderdag ook. En dat zijn temperaturen die vrij gebruikelijk zijn voor begin september. Tot en met vrijdag is het dan wel weer wat wisselvallig. Met zeker op vrijdag ook op wat grotere schaal serieuzere neerslaghoeveelheden. In het weekend dan wordt het weer droger als gevolg van wat hoge drukinvloeden. En zeker op zondag kan het dan ook een graadje warmer worden. Maar het is vrij consistent wat betreft de temperatuur deze week.
2: Ja, want wij kunnen jouw weerkaartjes altijd zien hier. En ja. Dan het valt me op dat die op vrijdag dat het wolkje niet wit met regen is, maar grijs met regen. Betekent dat die heftiger is dan?
1: Ja, dat is dat we hebben te maken met een wat grootschaliger neerslaggebied. Kan het ook wat langer regenen, vooral in de loop van de dag. Er kan er ook wat meer regen vallen. Dus ik verwacht dan echt wel lokaal meer dan 10 mm. En op woensdag en op donderdag gaat het echt om lokale buien. Okay. Dus daar zullen de regionale verschillen dan wat groter zijn. En vrijdag denk ik dat we overal in de provincie echt wel flink wat regenwater zullen zien.
2: Oké, nou, we hadden net de organisatie van Lelystad Live hier in de studio. Die hebben zaterdag een buitenfestival. Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
1: Dat ziet er goed uit inderdaad, ja. Zoals het er nu uitziet lijkt die dag gewoon droog te gaan verlopen. Met flink zonnige periode. Niet al te veel wind ook. En temperaturen vergelijkbaar als vandaag.
2: Heel goed. Winter. Nou, Berend, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.

0: De nieuwe lichting studenten van de Eres Hogeschool werd vandaag in Dronten geveld voor het goede doel. Op de zogenoemde Biggenmarkt gaan de studenten in groepjes uiteen om klusjes te doen voor degene die het hoogste bod heeft gedaan. En verslaggever Marielle Bakker die was bij de veiling op het Meerpaalplein en ging met een groepje studenten mee.
1: 300, eerste maal, tweede maal, nu ben je 300. En maar allemaal krijgen ze voor, maar er zijn nog meer biggen. Er komen er nog meer aan.
2: Bij wijze van ontgroening gaan 450 eerstejaars onder de hamer voor klusjes van bedrijven en particulieren.
3: Oh, als je dit een ontgroening noemt, dan vind ik het allemaal wel prima. In Groningen is het allemaal wel erger, of in Limburg. Dus ik vind dit allemaal wel prima, gewoon een beetje werken. En voor een goed doel is het toch allemaal goed.
4: Ja, weet je wat je gaat doen?
3: Ja, lekker in de tuin knutselen. Het kan erger.
1: Anders heb je ze voor 600, maar je krijgt wel 500 tegenover me. Dat is fantastisch.
4: Wat ga je doen?
5: 150,
4: iets met pompoenen, ik weet nog niet wat, maar dat
1: hoort
4: ik vanzelf wel.
1: Hoeveel heb je voor deze betaald dan?
6: 500 toch niet?
1: 500? Nee?
6: Ik help gewoon mee, dus geen probleem.
1: Jij helpt gewoon mee. Voor de pompoenen, heren en dames, succes ermee.
2: En daar gaan ze, naar de biologische boerderij en pluktuin vlakbij Dronten.
7: Het is vrij makkelijk jongens, je pakt ze gewoon beet, breekt ze iets af, legt ze zo in de kist. Gaan we dat doen? Nou, succes. Gaat goed komen.
2: Jan Bogdan, wat is je motivatie om die studenten hier te krijgen?
7: Nou, ik woon vlak bij de school. Het ligt hier 2 kilometer vanaf, 1,5 kilometer. Ja, de jongens en meisjes zijn hier toch 4 jaar vaak op school. Dus je houdt er toch nog wel eens een keer een leuk contactje mee. En het zijn toch mensen uit de sector. Dus ja, als wij even de tijd en we hebben een klusje, dan halen we meestal wel een aantal mensen op.
8: Hier hoef je niks mee. Die kun je gewoon laten liggen.
2: Hé, hey, hoe gaat het?
9: Ja, gaat mooi. Ja, mooi weer. Prima hoor.
4: Ja, valt het mee?
9: Ja, valt mee. Is prima te doen. Met zo'n groep is het ook wel gezellig. Dus,
2: ja. Ja, en je wist natuurlijk helemaal niet wat je ging doen. Is dit een beetje de gedroomde klus?
9: Ja, het is een keer wat anders dan tussen de koeien. Maar ja, ik vind het wel mooi.
7: Brengt het mij verder ook al wel een stukje gezelligheid. Je ziet toch steeds meer dat het werk overgenomen wordt door arbeidsmigranten. En dit is altijd toch even gezelliger.
0: Nou, gezellig dus. En ook nog eens voor het goede doel, de jaarlijkse Biggenmarkt in Dronten.
10: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Chimpansee Maria, die jarenlang bij Stichting Aap in Almere verbleef, is overleden na een vechtpartij met soortgenoten. De aap leefde de eerste 13 jaar van haar leven bij een Portugees gezin. Ze moesten in Almere leren hoe een chimpansee zich gedraagt. Recent werd Maria naar een grotere groep soortgenoten verhuisd in Safaripark Beekse Bergen. Maar bij een nachtelijke vechtpartij raakte ze ernstig gewond. Haar dood wordt als tragisch beschouwd door haar Almeerse verzorgers. Op het Wolderwei tussen Zeewolde en Ermelo is vanmiddag een boot gezonken. Rond 2:50 raakte de boot met 3 mensen aan boord in de problemen. 1 opvarende kwam in het water terecht, maar werd door een omstander gered. Ook de brandweer en de KNRM waren er snel bij. Alle 3 de opvarenden zijn veilig aan wal gebracht en niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk waardoor de boot zonk. Mogelijk is hij omgeslagen. Inwoners van Noordoostpolder stemmen volgend jaar opnieuw met een kleiner stembiljet. De gemeente doet mee aan een proef tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Noordoostpolder deed in maart voor het eerst mee aan een proef met het stembiljet op A3 formaat. Dat is 1 van de 11 gemeenten in het land waarop deze manier gestemd kon worden. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En 2 agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui en het wordt maximaal 22 graden.
3: Goedenavond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen en opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Morgen begint Hiswa te water. Nou, alles wordt daar al voor klaargelegd. Vooral boten natuurlijk, honderden boten in Batavia haven. We kijken bij de opbouw, zo meer in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Vanaf morgen tot en met zondag wordt de Hiswa te water gehouden in de Bataviahaven in Lelystad. Bezoekers kunnen daar onder andere honderden verschillende boten, zoals sloepen en jachten, van dichtbij in het water bekijken. En verslaggever Ilja de Zeeuw sprak vanmiddag met Sven Westering van de Hiswa te water.
1: Bent u er klaar voor?
2: Ja, wij zijn er voor 90% klaar voor. We zetten nu de puntjes op de i aan het zetten. De laatste stijgendelen komen erin. De laatste bootjes worden op hun plek gelegd. En dan zijn we er morgen om 10 uur wel klaar voor. Zeker, ja.
1: En hoeveel bootjes liggen er?
2: Morgen om 10 uur liggen er 425 boten te bewonderen hier in Bataviahaven Lelystad.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want hoeveel boten kunnen er normaal liggen?
2: Nou, normaal hebben we ongeveer lichtplek voor 200 jachten. Dat hebben we nu uitgebreid door 3000 meter extra stijgers in het water te leggen. Waardoor we dus naar de 425 boten kunnen. Ja, dat vergt ook wel enige planning. Wij zijn al een klein jaar aan het plannen voor wat er nu gaat plaatsvinden. Het is een infrastructuur die je helemaal gaat aanpassen. Er moet extra stroom heen gelegd worden, extra water. Nou, zoals je ziet, er komen extra tenten ook op de haven te staan, op pontons. Nou, dat vraagt ook wel om een berekening, dat het allemaal wel recht blijft liggen. Dus ja, dat is een hele planning, absoluut.
1: En is er ook nog een primeur?
2: Dit jaar zijn er verschillende jachten genomineerd voor de boot van het jaar. En daar zitten een paar gewoon nieuwe schepen tussen die dus voor het eerst hier te bewonderen zijn. Sommige schepen zijn van de week pas in het water gelaten. Dus die zijn van de week pas afgekomen. En die zijn voor het eerst hier te bewonderen in Bataviahaven. Ja.
1: Komen er nou veel buitenlandse mensen op zo'n beurs af?
2: Nou, voor dit jaar de exposanten, dat wordt steeds internationaler. Vroeger was het veel Nederlanders, Duitsland. Maar nu zie je ook Spanje, Bulgarije, Polen, Hongarije. Dus die dynamische bekendheid is wat de water in de Lelystad, dat vloeit een beetje uit. En zo zie je dat er ook steeds meer internationale bedrijven, exposanten hierheen komen.
1: Ja. Dus het is wel een soort van happening voor de watersportwereld?
2: Ja, wij zijn absoluut deze week de watersportstad van Nederland / Noord-Europa. Ja.
0: Hij is er helemaal klaar voor. De directeur van de Bataviahaven was dat. En niet de directeur van Hiswa te water, Sven Westering.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. JA21-leider Joost Eerdmans denkt dat het niet goed is geweest voor de VVD dat er handreikingen zijn gedaan naar linkse en rechtse oppositiepartijen bij de begroting. Volgens hem is zo niemand tevreden.
1: We hebben ondertussen wel een beetje onze bekomst van dit proces. Ze hebben de hele zomer de tijd gehad, denk ik, om te kiezen tussen links of rechts. Samen gaat niet, dan leef je echt in een droomwereld. Als je denkt dat je voor beide, de linkerkant en de rechterkant, genoeg wensen kan vervullen. Dus maak die keuze. Dat is niet gebeurd. Dus om nu te denken van ja, we gokken en we leggen het neer en we kijken op Prinsjesdag verder. Ja, ik vind dat nogal chaotisch.
0: Niet alleen JA21 heeft kritiek, de hele oppositie is niet enthousiast over het akkoord dat gisteren is gesloten, terwijl de inhoud nog niet bekend is.
2: De politie heeft inmiddels 34 aanhoudingen verricht in Overasselt bij Nijmegen. Daar was vannacht een schietpartij waarbij één persoon om het leven kwam. Twee agenten raakten gewond. Op beelden die de Telegraaf in handen heeft is een grote groep mannen te zien die vannacht door het dorp loopt. Een aantal van hen lijkt automatische wapens bij zich te hebben. Volgens deze verslaggever zou er vaker gedoe zijn geweest rond een criminele inwoner van het dorp.
3: En er zijn een heleboel mensen opgepakt. Het waren, nou, als je die beelden ziet, ik zou zeggen zeker 30 mensen die daar rondliepen. En de cijfers die er nu bekend zijn, zijn nog niet exact. Dat zegt de politie ook. Het zijn er eigenlijk te veel om het nu al helemaal op een rij te hebben. Maar ik hoorde dat het al boven de 10 zat. 10 arrestaties die in ieder geval zijn verricht.
2: De twee gewonde agenten, zij zijn buiten levensgevaar.
0: Het buitenzwembadseizoen in Aksel is afgesloten met een flinke beestenboel. Honden mochten samen met hun baasjes een duik nemen. En dat betekende een hoop geblaf en de geur van natte hond.
4: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
5: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
6: U heeft zelf een zwempak niet aangetrokken?
5: Nee, klopt. Ik dacht het is misschien te koud of zo. En ik dacht het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
0: Ja, de opbrengst gaat naar Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. Dus ook nog voor het goede doel dat die honden zoveel plezier hadden.
2: Ja, en een feestje, want Omroep Brabant is jarig. De regionale omroep bestaat vandaag precies 50 jaar. En dat wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. En vanaf vanmorgen was dat al heel erg vroeg. Want om 6 uur stonden verslaggevers worstenbroodjes uit te delen op Eindhoven Airport.
7: Wil je een worstenbroodje?
8: Nee, dankjewel.
7: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje?
8: Ja, heerlijk. Maar ja, nou niet.
7: Do you want the worstenbread?
8: No, thank you.
7: No worstenbread? Oh nee. Nou, daar komt.
8: Het
7: is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live? Niemand wil het.
9: En ja, heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook ja. Jij bent niet van hier, ga weg.
2: Nou, ja, die gaan ook weg met het vliegtuig. De verslaggevers hadden ongeveer 1000 broodjes mee en stonden op verschillende locaties, ook op de TU en verschillende markten in de provincie. En van ons van harte gefeliciteerd aan de collega's van Omroep Brabant.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en een volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches sounding looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Coral Begens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
14: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
15: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
14: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
13: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
16: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
13: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, ook heel goed meegaat onze autokenner, onze garagist uit Magnes. Het is Ben van Tilburg. Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen.
1: Ik rij wel eens in Duitsland en dan kijk ik op die kentekens en of op die auto's. En dan zie ik allemaal rode stippen soms staan. Dat is best heel lastig. Ja, rode stippen.
2: Rode stippen staan.
1: Waar staan dat? Waar rode betekent stip. Dat?
2: Ja, nou, heel enkele keer zie je het wel eens als een auto. Dus hij kan ook in Nederland rijden, maar het is veelal een Duitse auto. En dan zit er een sticker op de voorruit.
1: Ja.
2: En die mensen zijn eigenlijk zwaar in overtreding. Want die auto is of niet correct geregistreerd. Of hij is verkeersonveilig. Dat hij dus niet door de TÜV gekomen is of wat dan ook. En dan, dan wordt zijn auto er dus bij een controle. Meestal is de bestuurder dan niet bij natuurlijk. Mm. Maar dan wordt hij eruit gepikt en dan...
1: Rood stickertje erop.
2: Dan krijgt hij zo'n sticker en er staat eigenlijk ook gelijk op wat ze ermee moeten doen. Maar het is eigenlijk een soort van waarschuwing van hey, je bent getraceerd. Je kan hier daar een bezoekje verwachten.
1: Hey, je moet dus op toch afhalen?
2: Nee, die zit er gewoon echt heel erg goed op vast. Probeer maar eens zo'n groene sticker van die aan de binnenkant van je raam zit. Hè,
3: van de Critère bijvoorbeeld in Frankrijk.
2: Probeer die maar eens af te halen, dat valt nog niet mee.
3: Als je er iets aan pullet, is die gelijk kapot. Ja, en dan is die ook gelijk niet meer geldig.
2: Ja. Nou, exact. Ja, dus, maar die mensen die hebben dus gewoon echt wel een probleem. Want als je dus niet binnen zoveel tijd meldt of je auto laat repareren, correct registreert, soms ontbreekt er een kentekenplaat, ja, dan ben je aan de beurt. Maar in Nederland zie je het ook wel. Alleen er hangt er veelal zo'n briefje aan de portierhendel. Er staat bijvoorbeeld nu, als je richting de polder weer rijdt, staat er al weken eigenlijk een grijze Megane. Mm-hmm. Vlak over de ketelbrug. Die staat er half in de berm. Ook met buitenlandse platen erop.
3: Ja.
2: En vaak gebeurt het dat mensen dus stranden. Nou ja, en dan wordt er meestal door hunzelfde diagnose gesteld. Van nou ja, laat maar staan. Dan rijden ze met een ander mee. Dan laten ze die auto gewoon achter.
1: Ja, want afvoeren. Heb ik nog nooit gezien.
2: Ja, maar let er maar eens op. Hij staat bij dat...
1: Die auto wel, maar zo'n kaartje aan je spiegel
2: dat. Heb ik nog. Nee, maar die hangt dus... Rijkswaterstaat hangt die eraan. Van dat ding moet weggesleept worden.
3: En hier bij de richting de luchthaven staat er nu ook eentje. Ja. Ook al een paar weken.
2: Ja.
3: Maar ja, Rijkswaterstaat is dus de wegbeheerder.
2: Ja.
3: En die mogen hem niet gelijk afvoeren.
2: Klopt.
3: Er moeten eerst een aantal meldingen. Hier zitten er ook allemaal stickertjes in. En papiertjes om eruit te wissen. Ja. Maar ja, met dit weer is dat zo weg natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar dat wordt wel geregistreerd. En dan op een gegeven moment dan wordt hij weggehaald.
2: Dan wordt hij weggehaald, ja. Ja.
3: Maar voor wie zijn de kosten dan? Uiteindelijk nog voor de eigenaar.
2: Ja, maar goed, als je niet traceerbaar is, dan is het kosten ons allemaal.
3: Ja, ja, oké. Okay. Een kwart van de auto's in Nederland is inmiddels 16 jaar of ouder.
2: Ja, nou ja.
3: We bewaren onze auto's goed.
2: We hebben het er net even over, hè, voor de uitzending, over de toch wel de enorm hoge prijzen nog van gebruikte auto's.
3: Ja.
2: Het lijkt alweer heel lang geleden, maar toen ik destijds ooit begon, de mogelijkheid kreeg om voor mezelf te beginnen, toen was de meest voordelige Kia Picanto bijvoorbeeld, die was, en dan moet ik het goed zeggen, volgens mij dat oude type vanaf €5.995, met handbediende ramen zonder centrale vergrendeling.
3: Ja.
2: Tegenwoordig is de meest voordelige Kia Picanto €20.000.
3: Ja.
2: En een automaat vanaf 27. Dus auto's worden steeds duurder. Auto's worden daarentegen ook steeds beter. Vroeger als een auto 100.000 kilometer had gereden, dan moest hij eruit, want tegenwoordig is het geen schande meer om met een auto van met 2 ton. En als je gewoon goed onderhouden is, en zeker in een land als Nederland met de APK-plicht, en dat mensen gewoon braaf hun onderhoud doen.
3: Ja, dat zeg je nou wel, Ben, maar er is altijd één kant op. Weet je, als ik een auto koop, dan zeg ik, die auto die blijft zo goed in waarde. Het is zo'n goede auto, daar kan je makkelijk 3 ton mee rijden. En aardig, levert dat nog goed op. Maar dan kom je terug bij dezelfde garage. En dan kijk ik jou toch ook even een beetje schalks aan. Dan zeggen ze altijd, ja, maar 2 ton, hè. We reden 2 jaar oud al. We zitten in september, over 3 maandjes zit hij alweer 1 jaar ouder. Daar kan ik niet zoveel mee doen.
2: Ja, maar goed.
3: Herken je dat een beetje?
2: Nou, ja, vroeger wel.
1: Maar ik ben ook wel eens geweest. Ik ken het heel goed.
2: Gaan we nu naar reclame? Of, nee, wat wou ik zeggen, alles is tegenwoordig heel transparant. Je kan heel makkelijk op internet opzoeken. Wat is mijn auto waard? Je moet gewoon als bedrijf zorgen dat je op de eerste pagina van het gaspedaal bijvoorbeeld staat met je auto. Dus je krijgt echt wel een marktconforme prijs. Maar tegenwoordig kun je rustig aan iemand een auto verkopen met 1,5 ton op de klok. Als die goed onderhouden is, gaat prima. Maar waarom zijn die auto's in Nederland, juist in Nederland, die hebben eigenlijk het oudste wagenpark van Europa. Een kwart is al dus ouder dan 16 jaar. Heel veel mensen wachten op de elektrische auto, tot ze eindelijk eens wat voordeliger worden.
3: Er komt vandaag weer een klein beetje nieuws over. Ja, hè? Dat het kabinet toch denkt om de elektrische auto's weer iets aantrekkelijker te maken.
2: We kijken allemaal rijkhalsend uit naar de derde dinsdag natuurlijk. Ja. Van wat zijn nu de plannen? En dan gaan mensen ook weer besluiten nemen. En veelal wachten dus om in te ruilen. En dan rijden ze maar door met hun oude auto.
3: Ja, en ze kunnen de auto's eigenlijk nog veel beter maken. Maar dat doen ze bewust natuurlijk niet. Anders is het geen handel.
2: Nou ja, vroeger de bromfietsmerken, zeg ik altijd. Kreidler en Zundap, die zijn er dan kapot gegaan. Je kocht één keer zo'n brommen, maar die ging nooit stuk. Dus,
3: ze zijn ook weer in nu. Ja. Veiligheidssystemen uitschakelen, doen natuurlijk.
2: Nou, toch, we hebben het er wel vaak bij ons op de zaak ook. Dan staan mensen weer aan de balie van hoe kan ik nou met één druk op de knop al die systemen uitschakelen? En ja, nu vragen mensen zich af, waarom uitschakelen? Ik bedoel, het is in het leven geroepen voor de veiligheid. Hè? Afstand houden automatisch tussen de lijntjes.
3: Ja.
2: Nou, het meest irritante moet ik eerlijk zeggen, als je nu in een nieuwe auto rijdt, dat hij dus je ogen in de gaten houdt of die wel op de weg gericht zijn.
3: Hij piept om alles.
2: Nou, als
3: je daar gevoelig voor bent, dan word je helemaal gek.
2: En wat je nu dus inderdaad zegt, dat piepen, ik vergelijk het wel eens met als je staat te koken en de rookmelder gaat af in je huis.
3: Ja.
2: Dan ga je ook kijken hoe krijg ik het ding in godsnaam uit. Maar je moet het natuurlijk niet uitzetten, want die is ervoor om je te helpen.
3: Ja.
2: Maar dat geldt ook voor die veiligheidssystemen. Je moet ze aan laten staan voor de veiligheid. Maar het gepiep in die auto, daar worden mensen inderdaad helemaal tureluus van.
3: En daarbij, als je een aanrijding krijgt en jij hebt een probleem met je verzekering. En die zegt van, ja, maar je hebt zelf die systemen uitgezet. Dus we betalen niet, hè? Je kan er problemen door krijgen.
2: Okay. Klopt.
3: Fietsen met noise cancelling?
2: Nou, dat is ook. Het programma gaat natuurlijk niet over fietsen, maar wel over
3: vervoer.
2: En dat we dus veel te maken hebben met die fietsers. En het lijkt wel of het steeds erger wordt. Maar 3/4 van de mensen tussen de 18 en de 30, die fietsen dus met oordopjes in of met een koptelefoon op.
3: Mag dat eigenlijk wel?
2: In Nederland mag het wel. Spanje, Frankrijk, Slovenië mag het absoluut niet.
1: Mag dat ook in de auto trouwens, met een koptelefoon op zich?
2: In Nederland wel.
1: Nee. Ja, dacht ik al.
2: Zeker.
1: Ja. Maar heel gek.
3: Maar je moet wel op ieder moment in staat zijn om het omliggende verkeer te horen. Bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance.
2: Of die piepjes van je auto niet te horen.
3: Ja, goed, nee, maar dat dus.
2: Nee, maar dat klopt. Maar dat is dus hetzelfde. Maar ook voor de fietser geldt. En daarom behandel ik het nu ook. Want het wordt qua verzekering een lastig verhaal. Als dus blijkt dat jij een ongeluk hebt veroorzaakt als fietser. Dat je dus, met noise cancelling. Dus dat je de omgevingsgeluiden niet meer hoort. Daardoor niet goed op kan letten. Ja, kan je alsnog aansprakelijk gesteld worden.
3: Ja,
2: dus,
3: bewijs dat maar. Dat het op dat moment te hard stond. Ja, dus dat kan natuurlijk niet. Oké.
1: En dan nog een witte doek uit het autoraam in Spanje. Wat moet je dan doen?
2: Ik weet niet of je het ooit wel eens hebt gezien, maar als je door Spanje rijdt.
3: Het stadion doen ze wel.
2: Ja, zeker. Nou, dat is,
3: is dat op de weg hetzelfde? Zo van je rijdt zo belabberd, wegwezen?
2: Nou, bijna. Maar het is niet zo, dat niet. Maar in Spanje is een regel dat als jij dus iemand in de auto hebt die onwel is geworden, misschien bevallen moet, of weet ik veel wat, die moet acuut naar het ziekenhuis.
1: Ja.
2: Dan mag je dus een doek, hier staat een witte doek, maar het mag ook een zakdoek zijn of een theedoek, aan je raam dicht, en dat die wappert, alarmlichten aan en toeteren. Dat betekent dat er dus iemand in nood is. Dan moet je als medeweggebruiker de weg vrijmaken, doorgang verlenen. Maar die persoon heeft niet dezelfde rechten als een ambulance. Dus hij mag niet door rood rijden en dat soort zaken. Maar het is een ongeschreven regel dat als zo iemand eraan komt met die wapperende doek, dan is het is er iemand in nood en moet je de weg vrijmaken.
3: Hmm. Het is niet zo dat Spanje dan wereldkampioen is geworden.
2: Ik hoop dat het er even duurt.
3: Okay.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, en wat kunnen we allemaal verwachten op poppodium of in poppodium Corneel in Lelystad komend seizoen? We gaan het horen van Esmee van Veen. Esmee, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 5 september, aanstaande zaterdag is het zover. Dan trappen jullie af met de Shakedown 8 of 8.
2: Ja, de Shakedown 8.
1: Ja.
2: Ja, dan begint ons nieuwe seizoen.
1: Uh-huh.
2: En zoals je al zegt, ik heb even een greep gedaan in al onze events. Mm-hmm. En daar wat highlights uitgezocht.
1: Nou, ben benieuwd.
3: Ja.
2: En ik begin dan met zaterdag 18 september. Dan staat de Pop-Punk Tribute Night bij ons in Corneel.
1: Ja.
2: En tijdens deze Pop-Punk Tribute Night zie je de beste tribute van Blink-182, Green Day en Avril Lavigne.
1: Mm-hmm.
2: En alle hits van deze drie bands die komen deze avond voorbij. Kan je denken aan All the Small Things, Skaterboy en American Idiot natuurlijk. Niet
1: Tuurlijk.
2: Te vergeten.
1: Ja.
2: Dan in oktober. Oktober is natuurlijk de maand van de Oktoberfesten. Dus ik zou zeggen, leg je lederhoos of dirndl alvast klaar. Want ook in Corneel hebben we weer een Oktoberfest.
1: Ja, een Sloktoberfest.
2: Ja, een Sloktoberfest, inderdaad.
1: Ja.
2: Dus het wordt lekker drinken.
1: Mm-hmm.
2: En deze keer doen we dat samen met Otto Lagervet, Papa Lauda, DJ Pablo en DJ Kaaskop.
1: Ja.
2: En het wordt weer één groot feest, net als de voorgaande jaren.
3: Als Otto er komt, dan is het altijd feest,
2: ja,
3: hoor.
2: Zeker, ja, zeker. Ja, hij is één keertje eerder al bij ons geweest en dat was gewoon super gezellig.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, dat wil je niet missen. Kom langs. En later in oktober is het ook weer feest. Want dan komt het jaarlijkse Lelystadse Meezingfestijn weer naar ons bij Corneel. En op vrijdag 23 oktober zing je uit volle borst mee met de grootste Nederlandstalige en Engelstalige hits. Samen met Roy Oostwegel, Ronald Berkt, DJ Pablo en Danny Braaf.
1: Oh, niet de minste.
2: Nee. Nee, en volledige Lelystadse line-up dit keer.
1: Ja, leuk.
2: Dus allemaal lokale zangers. Dus
1: ja.
2: Helemaal leuk, helemaal gezellig.
1: Ja. Ja.
2: En in november komt het nieuwe unieke live concept Fox Technic naar Corneel. En Fox Technic neemt je mee terug naar de jaren 80. En dat doen ze dus op een unieke manier. Er is namelijk een vierkoppige liveband die samen speelt met een robot. En de robot die zingt alle liedjes en zij spelen alle liedjes live. En die robot heet dan ook Fox Technic.
3: Is dat AI?
1: Is dat echt?
2: Ja.
1: Geen AI?
2: Ja, ik weet niet hoe ze het hebben, maar de originele stemmen. Ja. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan.
1: Nee.
3: Ze laten dan die robot zingen en dan stoppen ze waarschijnlijk een stemmetje ergens in. Dan zeggen ze, laat het klinken zoals Nena of zo.
2: Ja.
3: Of Katrina and the Waves of AHA.
2: Ja. Mm, en dan spelen ze zelf zeg maar die muziek live. En dan inderdaad onder andere van AHA, maar ook van Level 42, Genesis, Frank Goes to Hollywood en nog heel veel meer.
1: Ja.
2: Dus echt de hits uit de jaren 80.
3: Oh, wat een leuk concept.
1: Ja.
2: Ja.
3: Goed bedacht.
2: Ja, het is ook helemaal nieuw.
3: Ik wil
2: dus
3: ze wel
2: de eerste
3: hier
2: keer
3: hebben tegen die tijd. Komen ze uit Nederland? Of
2: ja.
3: Ja.
1: Nou, oh, nee, dat gaat leuk verder.
3: Ja, dat vind ik wel leuk om dat hier te hebben.
1: Nou,
3: dat ze even uit kunnen leggen hoe ze dat nou eigenlijk doen. Als ze dat willen.
2: En ik heb ze al gevraagd, ze staan er voor open.
1: Oh.
3: Ja?
2: Nou. Dus wie weet hoor je dat binnenkort.
1: Heel interessant. Maar nemen ze dan ook die robot mee?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: En volgens mij, als ik het zo kijk, hè, volgens mij is het een robot op het scherm.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Oh, ja,
2: het zijn allemaal schermen, ja, inderdaad.
1: Ja, ja, okay. Ja.
3: Nou, leuk.
2: Ja, en dan in december staat Europa's beste Kiss-tribute, Hotter Than Hell, bij ons op het podium.
3: Zo.
2: En,
3: met alle attributen erbij?
2: Dat weet
1: maar
2: ik
1: bedoel je,
2: dat weet niet wel helemaal.
3: Vuurwerk,
2: helemaal in vuur, vol
3: vlammen, rood, bloedachtige sappen die overal uitstromen.
2: Nou, dat hoop ik toch niet. Dan moeten we heel veel gaan opruimen.
3: Nee, dat is Kiss. Echt.
2: Maar ze komen wel met een indrukwekkend eerbetoon. Met van een van de grootste rockbands aller tijden eigenlijk.
3: Make-up. Mm-hmm.
2: En zeker, met make-up helemaal. Mooi. Alles vol ornaat. En ze komen speciaal overgevlogen vanuit het Verenigd Koninkrijk. En nemen je terug mee naar de gloriedagen van Kiss.
3: Ah ja, dus Sure Know Something en I Was Made For Love.
2: Ja, I Was Made For Love. Ja, inderdaad, alle hits komen voorbij.
3: Ja.
2: Ja, en dat is nog maar een kleine greep uit alle shows die al aangekondigd staat. Want we kunnen in de loop van het seizoen nog veel meer toffe shows aankondigen.
3: Ja.
2: En ik kan speciaal voor jullie alvast een kleine sneak peek geven aan wat events die begin september worden aangekondigd door ons.
3: Ja.
2: En de eerste show, zo komt volgend jaar, komt er een tribute naar Corneel van een van Nederlands meest bekende bands. Ze waren voornamelijk in de jaren 80 enorm populair. En dan vooral bij tienermeisjes.
3: Doe maar.
2: Ja.
3: Uiteraard.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja, doe maar. Ja, ze zongen natuurlijk liedjes als Smoor Verliefd. Ja, Smoor Verliefd en De Bom. En,
3: als je hits gaat noemen, dan ben je een half uur bezig, hoor.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus we houden het even bij deze twee.
3: Ja, okay.
2: Hou onze shows goed in de gaten, zou ik zeggen. Want misschien komt daar aan komend weekend wel wat online. En verder hebben wij rondom de kerstdagen ook vier verschillende kerstige evenementen. Wat het precies is, kan ik helaas nog niet zeggen.
3: Iets met
2: maar,
3: de kerstboom.
2: Iets met de kerstboom.
3: Ja.
2: En het is echt van concerten tot van allerlei andere evenementen. Dus zoals ik net zei, hou onze shows en website goed in de gaten.
3: Is er al iets meer bekend over jullie pand?
1: Nee.
2: Nee.
3: Nieuwe poppodium.
2: Nee, er zijn allemaal onderzoeken gedaan. En er is in de politiek ook nog van alles en nog wat speelt.
3: Zou voor jullie ook frustrerend zijn, hè? Ja. Ik denk van, we willen zo graag een mooi nieuw podium, ja, poppodium hebben. En het, ja, komt maar niet van de grond.
2: Nee, we moeten nu gewoon heel erg afwachten, is het.
3: Oké, nou, blijven we dat doen samen met, ja, jou. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: avond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland, bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog, met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, en 12 september staat hij in de Meerpaal in Dronten. Maar eerst staat hij nog even hier in de hier. Is Charl zingt Shaffi. En hier zingt hij een nummer van zichzelf die ook in die voorstelling te horen is. We gaan zo meteen ook met hem praten. Hier is Charl de Lamar met Leef.

0: Dat is mooi.
1: Nou, dat is een zanger, hè?
2: Zo, prachtig dit, zeg.
1: Ja.
2: Cheryl zingt Ramses 12 september is bij ons in de provincie Zien in Dronten. Cheryl, komt erbij.
1: En 30 december trouwens ook nog in de Haaglandtheater. Maar het lijkt nog heel ver weg.
2: Ja, dat tijd gaat over 3 maanden alweer.
1: En daarom. Ja, Cheryl, ik ken je nog van de beste singer-songwriter. 2012 gaan we dan alweer terug, volgens mij. Toen won Douwe Bob. Hè. Jij zong toen nog in het Engels.
3: Engels, ja.
1: Ja.
3: Dat zat ik in een aflevering met Douwe en Nielsen.
1: Ja. Ja. Heb je daar... Kijk, dit is natuurlijk allemaal naar aanleiding van de Battle of the Bands... wat heel groot is. Maar als je terugkijkt op dat programma... heb je daar ook nog veel aan gehad uiteindelijk?
3: Nou, wel aan ervaring en een stukje bevestiging... van het pad wat ik aan het bewandelen was.
1: Ja?
3: Plus ik was een wildcard, dus ik mocht bij de finale... een uitverkocht Paradiso spelen voor het eerst.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat was ook een heel groot ding voor mij.
1: Ja.
3: En dat heeft mij wel echt... verstevigd op het pad van liedjes schrijven.
1: Ja, ja. Ja. Nou goed, we zijn nu inmiddels alweer een jaar of 14 verder.
3: Ja.
1: En er is heel veel gebeurd in die tussentijd.
3: Er is heel veel gebeurd.
1: Ja, maar je bent ook een soort chameleon eigenlijk, hè? Met alles wat je gedaan hebt en waar je gestaan hebt. Is dat iets waar je zelf op zoek naar bent?
3: Nou, het is wel heel erg bewogen geweest. Ik moet zeggen dat ik nu iets meer behoefte heb aan rust. Daar heb ik wel het verkeerde beroep voor gekozen.
2: Ja, zeker met zo'n tournee. Ja. Ja. Ja.
3: Ik heb veel gedaan en ik heb ook veel moeten doen.
1: Wat bedoel je?
3: Als muzikant. Zo.
1: Ik bedoel, om te overleven?
3: Ja.
1: Oh, ja, okay.
3: Ja, ik weet nog goed dat ik deed toen het voorprogramma van Guus Meeuwis. Waren 30 shows in uitverkochte grote zalen van Nederland. Ziggo Dome, ook met hem gedaan. En dan kom je thuis en dan ga je voor een grote supermarkt boodschappen rondbrengen in een busje en hoor je jezelf op de radio.
1: Ja.
3: Weet je wel, dan zit je voor 12,50 per uur. Er is niks mis mee, weet je wel. Maar dat is wel, was anders dan de droom die ik in gedachten had.
1: Ja. Op dat moment. Ja, maar wel altijd gewerkt voor je geld en dat is ook een goed gevoel.
3: Ja, toch? Altijd gewerkt.
1: Ja.
3: En altijd alles weer geïnvesteerd.
1: Ja,
2: maar precies. De contrasten zijn enorm natuurlijk. Want zo sta je Pinkpop, Noorderslag.
3: Ja.
2: En zo zit je weer in het busje.
3: Ja.
2: Is dat busje inmiddels een verleden tijd?
3: Ja, dat busje wel, ja.
2: Nou ja, ik
3: heb veel busjes gehad. Van verschillende ketens.
2: Ja, maar nu is het busje met instrumenten.
3: Nu is het busje met instrumenten, ja. Ja, ik heb nog een tijdje ook wel les gegeven, workshops gegeven.

0: gesprekken zo van...
1: Moet je misschien niet doen, is geen match.
0: Nou, ze zei niet, moet je niet doen. Maar er was wel veel, waren wel veel gesprekken over geweest... alvorens ze ons belden, of mij belden. Mm. Met het heugelijke nieuws.
1: Ja.
0: En het duurde ook even voordat ik mijn band had overtuigd om mee te doen. Want die, ja, het zijn allemaal wel jazzmuzikanten. En die wisten niet of ze wel zo in de picture wilden staan.
2: Was dat het heikele punt? Of was het van, ja, dan moeten we in één keer commercieel gaan doen?
0: Ja, het had voor hun heel erg een commercieel randje.
2: Ja.
0: Maar ik heb ze wel weten te overtuigen. En voor mij is het vooral zaak om mezelf te blijven.
1: Mm-hmm.
0: En dat kon heel goed in dat programma.
2: Ja.
0: En ik vond het ook een hele fijne ervaring.
1: Want je mocht want je hoort wel eens bij de Voice-kandidaten... die moeten dan een liedje zingen omdat ze dat ingefluisterd hebben gekregen van de redactie. Zo, jij mocht gewoon volledig je eigen...
0: Nou ja, er zit natuurlijk wel... Het blijft televisie. Dus ja. Het blijft, het, zeg maar... Het
2: moet aantrekkelijk zijn om naar te kijken.
0: Ja,
2: te
0: je gaat geen een of ander B-liedje spelen wat niemand kent.
1: Wel een bekend nummer.
0: Ja, het moet wel een bekend nummer zijn.
1: Ja.
0: Maar het was eigenlijk... Ja, en dat meen ik in alle oprechtheid. En ondanks dat het een hele hectische ervaring is en echt een circus, ze werden gewoon heel goed begeleid.
1: Ja.
0: En het waren hele fijne mensen om mee te werken. Ja, dus dat was, ja, dat, ja, het verraste mij ook wel enigszins.
1: En nu ga je die toeren, want er zit alweer best wel een tijdje tussen eigenlijk, tussen dat programma. En
0: ja.
1: Je had het ook heel erg uit kunnen melken natuurlijk.
0: Dit, ja.
1: Vanaf het moment dat het programma afgelopen is.
0: Ja, I guess so. Ja, we hadden nog een voorstelling of 5 staan van het seizoen. Dus die hebben we gedaan en... Ja, in de tussentijd was het ook wel. Het was ook wel tijd om even ademruimte te hebben. En,
1: bewust.
0: Bewust, ja. En om de nieuwe voorstelling te schrijven. Waar we nu zaterdag mee gaan beginnen.
1: Uitverkocht trouwens, in het spand.
0: Ja,
1: zag ik
0: ja heel veel uitverkocht shows. Ja, dat is heel mooi. Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is wel fijn geweest. Maar het is wel gek, omdat je. Ja. Ik ben gewoon mijn leven aan het doen. Gewoon mijn dingetje doen. Dus ik ben weer gewoon normale Charles. Maar ik was afgelopen...
2: behalve het busje dan, hè?
0: Behalve het busje, ja. Maar ik was afgelopen vrijdag in de sauna. En dan word je toch overal herkend in je naki.
1: Ja?
0: Ja, dus het is wel wat dat betreft een ander leven. Ja.
2: Moet je daar dan ook leren mee om te gaan?
0: Ja,
2: om dan de juiste opmerking te plaatsen. Ja, this is what you get when you ask for Charles.
0: Ja, het is... ik ben vooral heel erg dankbaar. Dus ook als ik even niet helemaal mijn dag heb en iemand spreekt me aan, dan alsnog kan ik daar meteen bij.
2: Dat is een beetje het ding dat je toch door zo'n programma, zo'n commercieel programma, een beetje publiekelijk bezit wordt.
0: Ja.
2: Dat is het moeilijk om mee om te gaan misschien.
0: Ja, misschien, maar voor mij niet.
2: Nee,
0: want ik ben heel erg, ik sta heel erg met mijn beide benen op de grond en ik heb mijn vrienden, ik heb mijn leven, mijn wereld vrij klein gemaakt, zodat alles, ja, dat maakt alles heel erg mooi.
1: En overzichtelijk.
0: Ja, ja, heel overzichtelijk en ja, behalve dan die 70 voorstellingen, het hele land doorrijden en al die dynamieken die erbij komen kijken. Maar ja, als ik dan buiten mijn wereld treed en ik word herkend en ik merk dat ik mensen geraakt heb en dat mensen het werk van Shaffi weer gaan luisteren, dan... Ja, wie ben ik dan nog?
1: Maakt dan weer een hoop goed.
0: Ja.
1: Maar je zegt een mindere dag. Heb je dat vaak?
0: Ja, ja, ik heb wel, ik zou zeggen zo vanaf mijn 14e wel last van depressies.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb dat, weet dat nu veel beter te managen. Omdat ik...
1: Je bent er ook heel open over, hè?
0: Ja.
1: Je maakt er ook filmpjes over.
0: Ja, ik vind het heel belangrijk. Omdat, dat had ik zelf ook wel kunnen gebruiken. In de tijd dat ik geen uitweg zag en dat het allemaal donker was...
1: Ja. Maar wat wil je dan met die filmpjes bereiken? Dat mensen dat herkennen en denken, oh, het is vallen en opstaan? Of is het juist, wil je ze ook een soort schouder?
0: Nou, omdat wat ik deel komt vanuit het perspectief van licht.
1: Ja.
0: En ik heb ooit gestaan op plekken waar het alleen maar donker was in mijn leven.
1: Mm-hmm.
0: En soms had ik het wel fijn gevonden om iemand te zien die dat ook al doorgemaakt. En die nu op een andere plek in zijn leven staat. En wel een deel van zijn droom heeft verwezenlijkt. En...
1: Mm-hmm.
0: Want dat lijkt echt onmogelijk.
1: Ja.
0: Wanneer je daar staat. En dat hoor ik ook heel erg terug. Dat men dat heel erg herkent en heel erg waardeert. En er hoop uit haalt.
2: Wat is dan het belangrijkste wat je hebt? Is dat dan dat mensen, zeg maar, de luiken open gaan doen? Om het licht binnen te laten of het licht naar buiten toe te laten? Of iemand die weet waar het licht te vinden is? Of het knopje van het licht?
0: Het zit altijd binnen jezelf. Je kan het nooit extern oplossen. Het is alleen wel, je kan iets externs internaliseren.
2: Ja.
0: Wat dat betreft, ik
2: je moet het zelf doen.
0: Ja, iedereen moet het uiteindelijk zelf doen.
2: Maar een paar handvatten zou wel fijn zijn.
0: Maar het is ook voor mezelf, hoor. Ik merk ook dat door het delen en door de herkenning, dat ik daar zelf ook licht uithaal en hoop uithaal.
2: Is zo'n man als Shafi dan een goed muzikus om

0: om daarmee om te gaan. Shaffy zelf had ook nog wel eens last van moeilijke, donkere, zwarte periodes in zijn leven.
1: Nee, dat maakt wel dat ik zijn liedjes echt kan beleven terwijl ik ze zing.
0: Snap je zijn liedjes beter?
1: Ja. Ja, ik heb ook wel op, voor gevoelsmatig tenminste op plekken gestaan waar hij zich bevond. Tijdens het schrijven van een aantal van zijn liedjes in ieder geval. En ik heb ook gestruggeld met verslaving. Ik ben heel dankbaar dat ik daar nu uit ben. Dat mijn leven een stuk kleurrijker is. Maar ja, in dat moment kan ik het heel erg beleven.
0: Is het daarom dat die liedjes dan zo goed binnenkomen? Of die jury bij zo'n Battle of the Bands zo omverblazen? Omdat er gewoon veel meer achter zit dan alleen maar een liedje vertolken?
1: Ja, ik denk, dit soort liedjes kan je niet acteren.
0: Nee.
1: Misschien een hele goede
0: acteur. Dat wordt wel heel vaak geprobeerd.
1: Ja. Maar je merkt het meteen.
2: Ja. Je moet het brengen, hè?
1: Ja.
2: In alles eigenlijk.
1: Ja, en dat is ook het ding wat... Ja, daarom is het ook Charles en Shaffy. Omdat het is voor ons heel belangrijk dat het is geen act.
0: Nee. Dat kan ook niet daarmee.
1: Ja, we vertellen wel een verhaal. En het is een voorstelling. En er is beeldmateriaal. En alles wat bij een theatervoorstelling hoort. Alleen het is geen act.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi om te horen.
2: Ja, zeker ja. Het is ook wel mooi om te horen dat als je inderdaad die droom hebt. En je komt dan zover. Dat het ook wel meewerkt aan het hebben van die mindere dagen. In positieve zin. Hè? Dus dat het minder wordt.
1: Ja.
2: Dus de vraag is alleen. Kijk, nu zit je natuurlijk een beetje op de toppen, denk ik, van wat je bereiken kan. Mm-hmm. Met zo'n enorme tournee.
1: Ja.
2: En als dat natuurlijk ineens een keertje weer wat minder wordt, of je gaat wat anders doen en het heeft een keer wat minder succes.
1: Ja.
2: Val je dan niet terug in een oud patroon? Ben je daar bang voor?
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
2: Oké, goed zo.
1: Behalve dat het fijn rustig is.
2: Ja,
1: dat er wat binnenkomt. Dat ik weet dat ik mijn huur kan betalen over een jaar. Dat is natuurlijk fenomenaal.
2: Ja.
1: maar ik ben ook heel... Ik vind het heel fijn om te merken dat wanneer ik een donkere dag heb... dat het niet is, maar ik heb 70 shows, dus ik ben de man.
2: Nee, precies.
1: Dat is het niet. Dat dit ego... Natuurlijk is wel ego, natuurlijk, ik ben muzikant. Maar in zoverre niet.
2: Nee.
0: Staat er al iemand anders voor het programma ook weer? Want in het theater leef je vooruit ook.
1: Ja.
0: Of blijft Shaffy gewoon voor eeuwig en altijd bij jou bestaan? Of moet het iemand anders ook worden?
1: Voor nu is het Shaffy tot najaar 2027. Dus er komt nog een reprise van deze voorstelling.
0: Wat goed.
1: En dan daarna wordt het in ieder geval een half seizoen een eigen voorstelling. En dan daarna zien we wel weer. Want ik ga nu heel erg toewerken naar mijn eigen werk uitbrengen.
0: Mm.
1: Maar het idee is, daar ligt ook nog een groot deel van mijn droom. En wat ik heel graag wil doen is een eigen voorstelling, een eigen werk vertolken. En
0: mooi.
1: Ja, misschien daarin ook nog wel wat Shaffy en Maarten van Roosendaal en Bram Vermeulen met mijn invloeden. In het Nederlandstalig vlak in ieder geval.
2: Ja.
1: Dus,
2: dat is ook mooi natuurlijk om daar een soort combinatie van te maken. Met al die prachtige nummers van al die mooie schrijvers bij elkaar.
1: Ja. Ja,
2: in plaats van te focussen op één.
1: Ik heb heel veel ideeën.
2: Ja.
1: En ik heb aardig wat tijd ook. Dus.
2: Komt goed.
1: Ja.
2: Je kan hier natuurlijk niet weggaan zonder een Shaffy-nummer te doen.
1: Nee.
2: Ik heb al gezegd, wij hebben al gezegd dat 12 september sta je met Charles in Shaffy in de Meerpaal in Dronten. Ik heb verder nog even heel snel, want je hebt zo'n enorme lijst. Heb ik geprobeerd te kijken waar sta je nog meer in onze provincie.
1: Ja.
2: Nou, dat is dan alleen op 30 december in het Agora Theater in Lelystad. Er zijn toevallig nog kaarten voor, maar op heel veel plekken ook niet meer.
1: Klopt.
2: En hij is niet helemaal up-to-date, geloof ik, hè, op jouw website hier.
1: Zo goed als. Sommige zijn al uitverkocht.
2: Ja, precies.
1: Website.
2: Ja.
1: Ja. Maar het is zo goed als up-to-date.
2: Ja. Welk nummer ga je doen voor ons?
1: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk.
2: Ja, dat is
1: en bewonder.
2: Ik wil je uitnodigen om nog een keer naar onze stage te gaan. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Het is gewoon een klein podiumpje. Dat maakt niet uit. Wil je hem zien? Ja, je kan er dus nog bij zijn. Spant in Bussum is uitverkocht voor de 5e september. Dus dat is zaterdag. Maar in de Meerpaal zijn nog kaarten. 12 september dus staat hij daar. En hij zingt hier van Shaffy. Dat prachtige nummer, dat kunnen we denk ik allemaal meezingen. Zing, vecht, huil, bid.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar de reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen... en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
6: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
5: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
7: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
5: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer. Vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Kaarten voor de finale van het WK darts in Londen. Een elektrische fiets en kaartjes voor voetbalwedstrijden. En wielertenues van Mathieu van der Poel.
2: Ja, het is slechts een greep eigenlijk uit de dingen die op 16 oktober bij voetbalvereniging Flevo Boys in Emmeloord geveld worden. De bedoeling is dat de kantine een opknapbeurt krijgt en dat een deel van het geld naar het Ronald McDonald Huis Nederland gaat.
1: Bij ons aangeschoven zijn Rick van der Bos en Arjen Spaan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Rick, jij was 25 jaar lang vrijwilliger bij Flevo Boys en je kreeg dan een afscheidscadeautje. En toen zei je niet van geef mij al die spullen. Nee, ik vind dat er een veiling georganiseerd moet worden. En dat heb je ook gekregen, die veiling. Hoe vind je dat?
3: Ja, als cadeautje is het natuurlijk altijd leuk om iets te krijgen. Maar we liepen al langer rond met het idee om een veiling te gaan organiseren. We hadden ook bij andere verenigingen hadden wij het voorbeeld gezien. En toen ik dus gestopt ben als bestuurslid, heeft het bestuur mij gevraagd van joh, zou jij met een aantal mensen om je heen verzamelen de veiling willen gaan organiseren? En ik zei, nou, dat ga ik doen.
1: Ja, dan heb je ook meteen een doel gesteld. Dat is voor het opknappen onder meer van de kantine. Ja. Wat moet daarmee? Hoe ziet de kantine eruit dat je denkt dat heeft wel een opknapbeurt nodig?
3: Nou, als persoonlijk, ik vind bijvoorbeeld dat de vloer mag wel vervangen worden. Het plafond mag wel vervangen worden. Mag wel een keer een kwakje verf over de kozijnen heen. Het meubilair is ook echt aan vervanging toe. Afgelopen zaterdag hadden we nog een DJ in de kantine. En dan ging het weer, was het weer heel gezellig. En dan ging er weer eentje door de stoel heen.
1: Oh. Mm-hmm.
3: Dus op die manier was eigenlijk wel de bevestiging van ja, er is iets aan vervanging toe. En ja, daar zijn gewoon centen voor nodig.
2: Ja, er moet heel wat gebeuren. Dus in die kantine, daar wordt een gedeelte voor die veiling wordt daarvoor gebruikt. Het geld wat daarvoor wordt opgebracht. Maar een ander deel van de opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis Nederland.
3: Klopt.
2: Arjen, wat is dat voor een plek?
4: Nou ja, dat is een plek voor ouders. Waar kinderen in het ziekenhuis liggen. Waarbij je dus toch dicht bij je kind kan zijn. Ja, ik heb dat zelf meegemaakt in 2020. Dat onze kinderen te vroeg geboren werden in Zwolle. En ja, toen waren wij in de zomervakantie, konden wij dichtbij zijn. Ja, dat betekent gewoon dat je 's avonds toch nog even naar het ziekenhuis kan gaan. En niet altijd op en neer hoeft te rijden. Ja, dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, want je zou kunnen denken we gaan in een hotel. Maar dit is net even anders.
4: Ja, een hotel is toch anders. Weet je, dit in een Ronald McDonald huis is het gewoon een huiskamer. Je kan voor jezelf koken. Kijk, in een hotel is het toch ja, het gevoel van vakantie of voor werk of wat dan ook. Ja, dit is. Je wil ook bijkomen. Je maakt ook heel veel dingen mee in een ziekenhuis. Mm-hmm. En je hebt lotgenoten waarmee je kan praten wat je hebt meegemaakt. En ja, dat is toch heel fijn.
1: Ja, want je bent vader geworden van een drieling. Daar ging het niet helemaal goed mee. Hoeveel van de kindjes hebben lang in het ziekenhuis moeten liggen?
4: Tobias en Mare die hebben 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. En Ruben die heeft eerst 3 maanden in Zwolle gelegen. En daarna nog 6 maanden in Groningen. Dus toen moesten wij ook naar Groningen op en neer, zeg maar. Want we hadden wel Tobias en Mare ook nog thuis.
1: Yeah.
4: En Ruben heeft het uiteindelijk niet gehaald. Maar wij zijn het huis heel erg dankbaar dat we daar gebruik van konden maken.
1: Ja, dat heeft die moeilijke periode ook een stukje lichter gemaakt. Dat je zo dichtbij bent geweest.
4: Ja, behapbaar zeg maar dat je toch lang in Groningen kan zijn. Anders hadden wij 6 maanden in een hotel moeten zitten. Ja, dat is niet vol te houden.
2: Nee, Rick, was het dan ook meteen duidelijk dat een deel van de opbrengst naar het Ronald McDonald huis zou gaan?
3: Nou, in eerste instantie, toen wij vorig jaar begonnen zijn met het opzetten van de veiling, hebben wij wel gezegd van hoe mooi zou het zijn als je het kunt koppelen aan een goed doel. Tegelijkertijd zeiden we van, dan zou het wel een goed doel moeten zijn waarbij ook de link met Flevo Boys gelegd kan worden. Dat hadden we in eerste instantie niet. Totdat het verhaal van Arjen en Janet bij ons terechtkwam. Ja, en als je die actie dan hoort die ze vorig jaar op gang hebben gezet, gecombineerd met onze wens vanuit de organisatie om te koppelen met een goed doel, dan was dit eigenlijk gewoon een inkoppertje.
1: Ja, want jouw 2 zoons, Julian en Tobias, die voetballen nu ook bij Flevo Boys. Welk team spelen ze?
4: Julian die zit in de 12-1 en Tobias die gaat dit jaar voor het eerst en die zit in de onder 7-2. Dus ja, dat is mooi om te zien.
1: Ja, hoe vind je het dat de voetbalclub geld op gaat halen voor het Ronald McDonald Huis?
4: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat ze ja, eigenlijk iets voor hunzelf willen doen, de kantine opknappen, maar dat ze ook gewoon aan het maatschappelijke belang denken. En ja, dan is het heel mooi dat ze aan ons gedacht hebben aan dit doel. Want Ronald McDonald Huis bestaat ook voor een groot deel uit vrijwilligers. Nou ja, Flavor Boys zijn de vrijwilligers ook het allerbelangrijkste van onze club. Ja, dus die combinatie is gewoon mooi.
2: Ja, en het geld dat wordt opgehaald met die veiling gaat via Team Strijders naar dat Ronald McDonald Huis. Wat is dat voor een team eigenlijk?
4: Ja, dat hebben wij dit jaar opgestart. Wij zouden meedoen aan Homesport. Dat is het jaarlijkse evenement van het Ronald McDonald Huis. Dat er meerdere teams 24 uur gaan sporten. En daarmee geld ophalen voor die huizen. En wij wilden ook graag wat terug doen. Dus wij hebben dat dit jaar gestart. En wij hebben daar ruim 38.000 euro voor binnengehaald. Dus ja, dat is een prachtig bedrag.
1: Ja, Rick. Nou, er staat me nogal wat aan veiling. Hoe noem je dat? Veiling Lots? Nee, hoe heet dat?
3: Kavels.
1: Kavels, zo heet dat, ja. Kaarten voor de WK-finale van het WK Darts in Londen. Helemaal verzorgd, heb ik begrepen.
3: Ja, ja.
1: Elektrische fiets, kaartjes voor voetbalwedstrijden. Mathieu van der Poel heeft ook allerlei wielertenues afgestaan. Hoe is dat?
3: Niet helemaal, van zijn team. Ja, het verhaal zou wel mooi zijn. Okay, okay. Dat wel.
1: Hoe hebben jullie dat allemaal geregeld? Dat binnen is gekomen?
3: Het is netwerk. Dat is het voornaamste. Het is benaderen van bedrijven, sponsoren. Maar vooral ook de vraag richting de sponsorenbedrijven om in hun eigen netwerk te kijken. En het wielertenue wat je nou net noemt is zo'n mooi voorbeeld. Waarbij een van onze sponsoren in zijn netwerk is gaan vragen van, joh, is er iets wat jij eventueel beschikbaar kan stellen? En toen kwam deze leverancier dus met 2 wielertenues aan.
1: Ja.
3: En op die manier gaat het balletje rollen.
1: Maar is gegarandeerd wel gedragen door Mathieu van der Poel?
3: Hij is zeker niet gegarandeerd gedragen.
1: Oh. Het lijkt
3: me. Nee. Het zou de prijs wel opdrijven, denk ik.
1: Dus je kan hem niet ruiken nog in dat pak.
3: Nee, dat niet.
1: Maar er staat veel meer dan dat, hè, wat er geveild wordt. Hoeveel kavels hebben jullie?
3: Vanmiddag heb ik ook weer wat binnengekregen. Ik denk dat we nu zo rond de 80 zitten. Maar dat gaat nog verder oplopen. We hebben nog 1,5 maand. En er staan nog een heleboel lijntjes open. Er zijn nog bedrijven die net terug zijn van vakantie. Die hebben gezegd van ik kom er na mijn vakantie op terug. Dus we verwachten nog wel het een en ander. Dus ik denk dat we zeker wel tussen de 100 en 150 kavels onder de hamer gaan krijgen.
2: Ja, 16 oktober, dan is die veiling. Hoe gaat zo'n dag er dan uitzien?
3: Nou, ik denk een hele drukke dag voor de organisatie. Maar we beginnen met eind van de middag met een stukje opbouw. En dan begin van de avond gaan wij het plaats laten vinden in het voorhuis. Waarom is dat? Omdat onze kantine eigenlijk te klein is voor een grote groep. We mogen niet meer dan 150 personen in de kantine te hebben. En we hopen eigenlijk veel meer mensen binnen te halen.
2: En het is ook verouderd, hè, die kantine.
3: Het is ook verouderd,
1: die kantine.
3: Dat is nog een reden om daar niet naartoe te gaan. Maar ja, we zitten ook met een stukje veiligheid. En je wil geen nee zeggen tegen mensen die zeggen van ik wil hier aan bijdragen. Dus vandaar dat wij deze link met het voorhuis hebben kunnen leggen. En dat is top, dat is mooi. Ja, en dan gaan we begin van de avond gaan we het goede doel natuurlijk kenbaar maken. Arjan zal daar denk ik ook nog wel even zijn verhaal weer vertellen. Om duidelijk te maken van mensen, het gaat niet alleen om de voetbal, maar het gaat ook om het goede doel steunen. En dan hopen we dat het vooral een gezellige, leuke en interessante avond gaat worden.
1: Ja, nou, stel dat de luisteraars willen bijdragen, hoe doen ze dat dan het beste? Misschien door nog te zeggen, ik heb ook nog wel iets wat geveild kan worden, dan wel van ik heb interesse om straks mee te doen aan die veiling.
3: Ze kunnen altijd meedoen. Binnenkort gaan wij ook naar buiten toe waar mensen zich alvast aan kunnen melden. Dat scheelt aan de voorkant, bij de ingang scheelt het gewoon registreren. Want de mensen moeten wel hun kavelbordje gaan krijgen waarmee ze dus kunnen gaan bieden. Mm-hmm. Het bordje moet omhoog zodat de veilingmeester kan zien, oké, jij hebt geboden, jij biedt meer, jij biedt nog meer. Maar dan moeten we weten welk nummer het is. En als het aan de voorkant goed geregeld is, dan gaat het allemaal veel sneller. Mm-hmm. Dus die registratie gaat nog op gang komen. En als mensen een item hebben waarvan ze zeggen van dit bied ik aan, dan kunnen ze contact opnemen met veilingflavorboys@outlook.com. En dan komen wij met deze mensen gaan we in gesprek?
1: Ja, en wat er al te vinden is op die veiling, dit kun je vinden op de website van Flavor
3: Klopt.
1: Boys. Ja.
3: Klopt. Bovenaan staat een bericht, staat vastgepind. En daar staan ook alle kavelveilen. Ja, alle kavels staan daar.
2: Nou, dus niet te missen. Wil je daar meer over weten, dan kun je kijken op de website flavorboys.nl. Rick van den Bos en Arjen Spaan, dank jullie wel. En veel succes met die veiling natuurlijk.
3: Dank.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Oh, zit dat zo?
1: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En dit keer stappen we in de wereld van de luchtballon. Want waarom is de mand onder een luchtballon eigenlijk altijd gemaakt van riet? En waarom gebruiken ballonvaders niet gewoon een ander, moderner materiaal bijvoorbeeld?
2: Nou, dat kunnen we vragen aan Willem Heink van City Ballooning. Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, je bent hier niet met een ballon naartoe gekomen. Want ik kan me nog wel herinneren, ik woon hier nu zo'n 42 jaar in Flevoland. En achter mijn huis, toen daar nog niet was gebouwd in Almere, daar landde dan wel eens een luchtballon. Maar dat zie je helemaal niet meer. Hoe kan dat?
3: Nee, klopt. We mijden de polder helaas een beetje. Hoe mooi die ook is, maar hij is natuurlijk aardig vol geworden ondertussen met veel hoogspanning en windmolens. En als je van bovenaf daarop kijkt en je moet hem eerst ruim voorbij en dan naar beneden, dan heb je heftige landingen. En mocht er dan geen geschikte plek zijn, dan wil je voor de volgende weer omhoog. Mm-hmm. Het wordt aardig beperkt.
1: Ja. Maar nu ben jij een ervaren ballonvader. Zou jij het kunnen landen in de polder?
3: Jazeker. Jazeker. Het is meer gemak dat je hem mijdt. Maar als we bijvoorbeeld richting vliegveld Lelystad gaan met hele grote velden eromheen, of je wil alleen maar starten in de polder en eruit varen, dan kan dat zeker.
2: Ja. Ja, want we gaan het zo natuurlijk even hebben over de vraag natuurlijk over die rietenman. Maar ik ben heel benieuwd. Hoe precies is jouw landing eigenlijk? Kan je echt denken van ik wil hem daar neerzetten, daar kan ik hem ook.
3: Nee, dat is wel het leukste van het spelletje. Ja. Het landen is by far het leukste. Je hebt alleen maar de verticale beweging heb je in de hand. En je gaat in de hoogte zoeken naar verschillende windrichtingen. Daarmee probeer je naar een goed gebied toe te varen. Maar uiteindelijk moet je wel over de plek heen komen.
2: Oké, over de plek heen komen.
3: Ja, het moet in je lijn liggen. En dan kies je, zet ik hem erin of zet ik hem er niet in.
2: Want je bent natuurlijk van die lichtstroom afhankelijk. Waar die je naartoe blaast.
3: Ja, je bent onderdeel van de lucht. Mm-hmm. Maar op veel avonden heb je beneden in een andere richting dan boven. En door je hoogte voor zo lang zo hoog te houden en voor zo lang zo hoog, heb je daar enige invloed op.
1: En is het dan ook een beetje vergelijkbaar met een piloot van een vliegtuig? Die kijken echt van tevoren, dan gaan we zo vliegen en de windrichting is dit. En dan kunnen we ongeveer dat qua brandstof verbruiken. Doe jij dat ook op die manier? Of
3: op een andere manier, maar we kijken wel echt van voor naar achter naar de vaart. En we pikken ons ook niet vast op een startplek. We kijken van waar willen we uitkomen en is het daar goed? En hoe zorgen we dan dat de startplek daarin past?
2: Oké. Nou, dan de vraag. Een ballonvlucht is dus altijd met een enorme ballon. Daaronder hangt een rieten mandje. Maar waarom is er nou een rieten mandje en hier bijvoorbeeld een houten bak?
3: Ja, ik ga er een beetje vanuit dat de techneuten alles al geprobeerd hebben en toch telkens weer terugkomen bij dat riet. En de hele fijne eigenschap bij riet, dat natuurproduct, is dat je hem helemaal opbouwt in lijntjes en die kunnen over elkaar heen schuiven. Hmm. En dat absorbeert heel veel energie van de landing. Want je bent natuurlijk toch met zoveel gewicht in beweging en op de impact van de landing moet die energie weg. En dat riet kan dat heel goed.
2: Oké.
3: En bescherm je ook maximaal de inzittenden mee daardoor.
2: Ja, betekent dat wel dat omdat je riet gebruikt dat hij dan maar een bepaalde afmeting kan hebben, of kan je hem zo groot maken als je wil?
3: Ja, er zit wel een metalen frame in en houten balken onder de bodem. Dus ze zijn aardig gegroeid de afgelopen jaren. De grootste gaan inmiddels 32 mensen in mee. Waar dat 30 jaar geleden maar 3 of 4 was. Dus zo hard is het wel gegaan. Maar ja, er zit natuurlijk een grens aan wat je mechanisch kunt doen.
1: Ja, dus de reden is dus eigenlijk omdat dat het fijnste is met het landen. Omdat het niet zo heel erg schokt. Dus wat stel nou als je met een plastic mandje gaat landen, dan ga je alle kanten op?
3: Nou, dan is de impact voor de mensen erin is veel groter. Hij zal ook lastig afremmen, want dat plastic is dan weer glad. Dus dan moet je weer gaan nadenken over pinnen of iets wat hem afremt. Maar het is vooral, de energie raakt niet weg. Dus de klap voor de inzittende is groter.
2: Ja. Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met ballonvaren?
3: Met dat virus, ja, dat is het.
2: Ja, ik zou niet zo 1, 2, 3 daaraan denken van dat ga ik doen.
3: Klopt, nee, je vindt het ook niet in de beroepslijsten terug en zo. Maar ik had een kennis die deed dat. En dan heb je mensen nodig, vrijwilligers die jou komen helpen. Wil je er achteraan rijden? Wil je helpen uitpakken, inpakken? Nou, dat doe je dan een paar keer. En als je dan hele stomme vragen stelt, dan zeggen ze na een poosje, joh, is dat niks voor jou? En zo is het gekomen. Ja. En toen heb ik het eigenlijk best nog lang uitgesteld. Een jaar lang, nog in het buitenland gewoon tussendoor. En toen was ik mee terug, weer naar zo'n festival zoals Barneveld vorige week. En met alles eromheen georganiseerd. Paardenshows, vuurwerk was toen nog heel gebruikelijk. Toen dacht ik, ja, feest, ik ben ook gek als ik het niet doe.
1: Ja, en zo doe je het al jaren. En je doet het niet alleen boven Nederland, want je vertrekt soms ook naar het buitenland, hè, om daar te varen.
3: Ja, een hele mooie activiteit voor de winter is om in de Alpen te gaan varen. En daar vaar je qua hoogtewisselingen veel extremer, veel steiler, klimmen en dalen. En dan ben je weer helemaal opgeladen en vaardig voor het zomerseizoen. Ja, tussen de bergen is het natuurlijk magisch. Daar kan je je van alles bij voorstellen. De sneeuw, de mensen, de pistes. Dus, ja.
2: Ja, maar niet alleen in de Alpen, maar je bent ook in Afrika geweest bij de Kilimanjaro.
3: Klopt, ja, dat is zo'n uitdaging die is voor de grap ontstaan bij een glaasje wijn. Op het moment dat ik een ballon van een collega overnam. Wat zou je nog wel eens willen doen? Lijkt de Mount Everest je wat? Nee, veel te hoog, veel te koud. Nou zegt hij, wat van de Kilimanjaro dan? En voor we het wisten was er een plan en konden we niet meer terug.
2: Ja, en ben je er dan echt zo echt overheen gehopt met de ballon?
3: Letterlijk over het golfputje, want het is echt nog een oude vulkaan die al 400 jaar in rust is. Er lag ook nog sneeuw bovenop. En het is inderdaad gelukt om met een noordenwind op te stijgen, maar op hoogte datzelfde spel eigenlijk weer. Maar dan in het groot. Mm-hmm. Een hele grote boog de goede richting te krijgen, geholpen door allerlei piloten van vliegtuigen die de windjes doorgaven. Is het gelukt om recht over dat vulkaanputje heen te gaan.
2: Ja, ja.
1: En geeft wel een kick natuurlijk als je daar dan overheen vliegt.
3: Ja, zeker. En het is 7 kilometer hoog. De berg is 6 op 50 meter na. En je wil er veilig overheen vanwege turbulentie. Dus we zijn er op 7 kilometer overheen gegaan. Daar is natuurlijk helemaal geen zuurstof genoeg meer voor menselijk functioneren. Allerlei hulpmiddelen, flessen, mondkapjes. Maar als we de filmpjes terugkijken was het toch niet helemaal genoeg.
2: Okay. Nee, hoezo? Je zag er blauw uit.
3: Nou ja, je mist gewoon stukken.
2: Oh.
3: En je ziet terug aan je eigen handelen van ja, maar dit ben ik niet op mijn scherpst.
2: Oké, gelukkig is goed afgelopen dan. Waarom doen we dit eigenlijk niet vaker, dat ballonvaren? Want je zou denken...
3: Totaal nutteloos.
2: Oh, het is nutteloos.
3: Ja. Je gaat van A naar X. Je komt niet waar je wezen moet. Dus je gaat het doen omdat je van het landschap gaat genieten. Je gaat mensen ontmoeten waarvan je voren niet gedacht had dat je ze ging ontmoeten. Mm. Inclusief landeigenaren. Heel veel landeigenaren zijn meegeweest ondertussen. En die weten hoe mooi het is. Zijn trots op hun land. Gunnen dat jou ook. Dus ja, dat levert gewoon leuke avonden op.
1: Maar
3: ja.
1: Heb je ook wel eens mensen bij jou in de luchtballon die bijvoorbeeld hoogtevrees hebben?
3: Zeker gehad, ja. Ja. Ik hoor
1: wat vertel
3: meer.
1: Je dan?
3: Je hoort niet in de lucht, hè? Je houdt je met een kunstgreep in de lucht. En dat heeft mooie effecten op de menselijke psyche. Maar ja, de extreme gevallen zijn van mensen die van alles uitstaan. En van tevoren zich een glaasje moed indrinken. En maar blijven zeggen tegen je van tevoren, ik vind het zo eng. En ja, het enige waarmee we ze geruststellen is van dikke kans dat als je los bent van de grond, dat het over is. En in de meeste gevallen gaat het zo, dat mensen je dan na een meter al aantikken. Hey, het is over.
2: Ja, ja, nou bijzonder. Waar gaat je volgende reis naar? Welke X hoop je een beetje te sturen? Weet je het al?
3: Naar welke reis?
2: Waar wil je eindigen?
3: Ja, ik denk dat het weer de Alpen worden. Maar 2 jaar terug bijvoorbeeld zijn we in de woestijn geweest. In Abu Dhabi. En die had ik ook echt wel heel hoog op mijn lijstje staan. Om dat te ervaren. Hoe dat is, woestijn überhaupt. Uh-huh. En die zandduinen in 2 kleuren. En daar doorheen spelen varen. Ja, dat was ook magisch.
1: Nou, hou ons op de hoogte van al jouw avonturen, zou ik zeggen. En dankjewel voor de uitleg. Want daarvoor hebben we je hier uitgenodigd. Waarom die manden altijd van riet zijn. Korte antwoord is...
3: Veiligheid, gemak. Het is vooral heel mooi ook, hè?
2: Het trekt lekker mee.
1: Weten we dat ook weer. Willem Heijn van City Ballooning. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland, bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In het oude dorp van Urk kun je je zaterdag onderdompelen in de Urker cultuur. Op de Oost-West-Havenkade wordt namelijk cultuur op de kade gehouden.
2: Ja, en tijdens het evenement presenteren verschillende Urker organisaties zich

0: Ja, wat is er dan? Ja, want je zegt het al een beetje globaal, hè, wat er dan te beleven is. Maar wat kun je dan tegenkomen?
1: Je loopt over de kade. Je ziet allerlei leuke kramen van de braderie. Je loopt door en je hebt een groot podium met allerlei leuke lokale artiesten. We hebben bijvoorbeeld de band Ordan op Urk. We hebben de band Leuser, superbekend ook in de polder. En die treden dus die dag op het podium. En als je weer een stukje doorloopt, zie je een kunstenaar die een eigen beeld maakt. Iemand die ook echt zelf schildert. Dus je kan echt van alles beleven. En het is dus over de hele kade.
2: En hoe lastig was het om iedereen te vinden voor die zaterdag? Je moet maar net kunnen natuurlijk als Urke kunstenaar.
1: Oh nee, vrij makkelijk. Want iedereen zat te springen voor zaterdag. Iedereen is altijd super enthousiast. En ze geven zich gelijk op voor het volgende jaar. Dus super makkelijk.
0: Ja, want dit jaar is er bijzondere aandacht voor de Urkertal. Wat ga je daar als bezoeker dan van merken?
1: Heel veel. Normaal zie je niet heel veel van de Urker liedjes eigenlijk. En nu, zoals ik al zei, de lokale artiesten komen dus allemaal een heel dagprogramma. Dus je hebt eerst een band. Dan gaat er een gedicht vertellen, een mooi gedicht vertellen. Een aantal mooie verhalen over Urk. Dus je kan eigenlijk van alles beleven, dus over de hele dag. En dat is eigenlijk zo mooi, want normaal zie je niet zoveel bij elkaar.
2: Ja, en is het nou de bedoeling dat er vooral mensen op afkomen die niet op Urk wonen, of is het ook voor de lokalo's bedoeld?
1: Het is ook voor de lokale bewoners bedoeld. En natuurlijk is iedereen altijd welkom. We hebben een grote oppervlakte, dus dat komt wel goed. De terrassen zijn lekker gevuld. Dus onze doelgroep is eigenlijk iedereen die van kunst houdt, die wil meegenieten van de Urkertaal. En gewoon lekker over de braderie wil struinen.
0: Ja, want Gerrit, er is ook een speciale aandacht ook voor kinderen. Wat staat er voor hun op het programma?
1: Genoeg. We hebben bijvoorbeeld een papierknipkunst workshop wat ze kunnen volgen. Dat is in de tent. Er zaten de hele dag mensen. Ze kunnen bij de braderie allerlei leuke dingetjes doen. Ze kunnen bij de kunstenaars kunnen ze ook nog zelf schilderen. Dus voor de kinderen is er ook eigenlijk een vol programma. Want het is ook een evenement voor jong en oud.
0: Ja, nu heb ik begrepen dat jullie sinds kort een eigen mascotte hebben.
1: Ja, dat klopt, kapitein Orki.
0: Ja, vertel daar eens over. Wat is dat voor mascotte?
1: Wij hebben de Orca als mascotte van Urk. En toen dachten we, ja, dan moet het natuurlijk kapitein Orki worden. Dus is vanaf januari al flink aan het plannen geweest. En we dachten, we willen voor de kinderen echt een mooie mascotte. Iets leuks wat het oude dorp aan kunnen onthouden. En binnenkort gaan we wel leuke beren bezig. De merchandise gaan we ook allemaal lekker weggeven.
0: Ja, en kun je dan met Orki, kapitein Orki op de foto zaterdag ook?
1: Ja, kapitein Orki is ook de hele dag. En het is ook zijn officiële intreding in het oude dorp. En we hebben allerlei kleurplaten gratis die we aan de kinderen weggeven. Stickers. We hebben allemaal cadeautjes zelfs gekocht. Dus de kapitein Orki is heel vrijgevend.
2: Nou, neem je telefoon dus mee. Dan kun je wat foto's maken. Wat ga je zelf doen zaterdag, Gerrit?
1: Ik ga de hele dag rondlopen. Ik ga genieten van de kunstenaars. Lekker over de braderie. En waarschijnlijk zit ik op het terras de hele dag.
0: Ja, we moeten nog even het weer afwachten. Hopelijk is het tussen de buien droog, zegt ze dan. Hè? Hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint om 10 uur en duurt tot 4 uur ongeveer. En het muziekprogramma is eigenlijk de hele dag vullend. De braderie is gewoon, kun je lekker de hele dag over het struinen. Ja, en de terrassen zijn gewoon 's avonds laat nog open. Want het is ook zo mooi, aan de kade zijn er een aantal terrassen waar je kunt zitten.
0: Voor de niet-Urkers, waar kun je het beste je auto neerzetten?
1: Op de haven, ja. Dat is gratis parkeren, hoeft ook geen blauwe zone. En wil je bel in het winkelcentrum, let dan wel op je blauwe zone, want die duurt 3 uur.
0: Oké, heel goed. Nou, dankjewel Gerrit Post. Cultuur op de Kade is dus zaterdag van 10 tot 4 uur. En dat is allemaal gratis toegankelijk.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Lelystad is een nieuw muziekfeestrijker, Lelystad Live. Het festival is komende zaterdag in het centrum met als hoofdgast Yves Berendsen.
2: Guido Botter is de initiatiefnemer van dit muzikale festijn. Guido, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Ja, het festival Jordaan in de Polder, dat is inmiddels toch echt wel een begrip in Lelystad. De meeste mensen kennen dat wel. Er zijn 9 edities al van geweest.
3: We hebben 9 edities gedaan, ja. Dus dat is toch wel weer snel gegaan.
2: En zo dacht je, nou, er kan nog wel een nieuw muziekfeest bij komen.
3: Ja, je is we. Hè. Dennis en ik zijn het altijd. En we hebben altijd wel gedacht van, nou, naast Jordaan zal er toch wel ruimte zijn voor een ander festivalfeestje. Ja, en we komen overal wel een beetje in het land om een beetje te kijken bij anderen. Of je wordt uitgenodigd. En je hebt overal wel een live editie. Hè. Harderwijk live, Apeldoorn live, Horen live. Ja, zo is het een beetje geschied en ben ik gaan kijken en wat kunnen we doen in Lelystad? En met een paar partijen gaan zitten en hebben we dit naar voren geschoven. Nu zien we Yves, maar het was natuurlijk iets anders.
1: Ja, want laten we het even over het programma hebben, want dat ga je dan samenstellen. Je wil dan misschien niet helemaal wat Lelystad Live is, of Jordaan in de Polder is. Klopt. Wil je net even wat anders?
3: Ja, klopt.
1: Jullie hadden André Hazes gestrikt, ja. Maar ja, die zit met stemproblemen thuis.
3: Ja, kijk, wat je zegt, we wilden niet hetzelfde als Jordaan in de Polder doen. Want dat hebben we natuurlijk al en het moest iets anders worden. We wilden eigenlijk iets met een band gaan doen. Hè. Dat hebben we nu gedaan. Royal Beat komt bij ons spelen 2 keer een uur. En we wilden wel een headliner hebben om meteen de eerste editie goed klaar te staan. Ja, Yves is natuurlijk al een aantal keren bij Jordaan geweest. André Hazes was nog niet in Lelystad geweest. En helemaal niet op een feest. Misschien open, of een besloten feest of iets dergelijks. Maar niet op een openbaar festival. Dus die hadden we gestrikt inderdaad. Dus dat...
1: Maar dan hoor je 2 weken geleden denk ik dat André Hazes niet kan komen. Ja, hoe fix je dan weer een headliner? Want die mensen zitten toch ook vol hun agenda.
3: Ja, nou, precies wat je zegt. Ik denk dat het dan onze contacten zijn die meehelpen. En dat we al wat langer meespelen in het festivalland. Yves was natuurlijk net begonnen toen hij bij ons al op het podium stond in 2017. Heel veel goede contacten gehouden en dergelijke. Maar ja, ik werd gebeld door de manager van André. En die zei, Guido, het spijt me. Maar André, die is er voorlopig even niet bij. Dus ik moet hem eruit halen. Mm. Nou ja, aardig wat vloeken en tieren. Want ja, hoe doe je in 2 weken tijd een echte headliner op je festival? Dus dan ga je bellen. Yves management gebeld. Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Robert van Hemert. En het managementteam van André. Die komt dan wel met alternatieven. Maar goed, het paste weer niet wat wij wilden. En het tijdstek moet je ook maar kunnen. Hè. We hadden een programma gemaakt. Toen belde Rieneke. Rieneke is de manager van Yves. En die zei van, Guido, we kunnen wat doen. Moeten we wat schuiven? Hebben we eigenlijk binnen 1,5 uur kunnen regelen dat Yves kwam. Maar dan ben je er nog niet, want er moeten alle layouts weer veranderd worden, weet je wel. En
2: dat is ook een heel werk.
3: Ja,
2: maar het is allemaal gelukt.
3: Het is gelukt.
1: Ja, want die posters waren wel allemaal al gedrukt.
3: Alles was. Alle drukwerk was er. Alles was gedaan. En, maar goed, snel kunnen schakelen met onze ontwerper die alles voor ons doet. En die zei, oké, we gaan nu meteen aan de slag voor jullie. En we hebben alles kunnen veranderen.
2: Ja, nou, en uiteindelijk gaat het komende zaterdag gebeuren. Lelystad Live met dus Yves Berendsen als hoofdact. Nu zingt hij natuurlijk Nederlandstalig repertoire. Ben je niet bang dat mensen denken, oh ja, dit wordt een soort Jordaan in de Polder, een extra editie?
3: Ja, dat ga je sowieso krijgen, dat mensen dat denken. Maar welke grote... We willen een groot artiest elk jaar weer bij Lelystad Live. Met een combinatie met een band of wat anders. We kunnen Lelystad Live invullen zoals we willen. We kunnen er ook een andere ethische nights editie van maken. Maar je zal altijd een groot artiest hebben. En ja, Jordaan in de Polder heeft eigenlijk alleen maar grote artiesten. Mm. Dus er zal heus wel eens iemand voorbij komen. Nu toevallig Yves, omdat hij dan invalt voor André. Maar ja, er zal altijd wel een beetje eenzelfde zijn. Alleen wij vullen de avond met een band die gewoon alleen maar covers speelt. Heel explosief met allemaal mooie dingen die voorbij komen. Dus die gaan 2 keer een uur van alles spelen. Dus dat is wel degelijk het verschil van de avond.
1: Ja, nou wordt het gehouden op de Meent.
3: Ja.
1: Nou is het bij Jordaan in de Polder natuurlijk heel groot. Is het dit ook net zo'n groot terrein of hebben jullie het iets intiemer?
3: Ja, we gaan hem helemaal qua indeling hetzelfde doen. Alleen, en dat is net als de eerste editie, eerste 2, 3 edities van Jordaan in de Polder, heb je gewoon wat minder aanloop in het begin. we gaan echt wel heel veel bezoekers krijgen. Alleen zal het niet direct uitverkocht raken. En het maakt niet uit, want het is de eerste editie. Dus wat we gaan doen, we gaan iets groter met een foodplein. Dus we hebben een hele mooie stretchtent wat overstrekt. Met heel veel leuke tafels en stoeltjes eronder. Met wat eetgelegenheden. Dus ja, het wordt een andere indeling als met Jordaan en de Polder.
1: Een andere vibe ook.
3: Andere vibe. Het moet gewoon een andere vibe komen. Zodat mensen ook kunnen zien. Oké, er zijn echt twee verschillende feesten in Lelystad. Dat het niet Jordaan en de Polder is. Want Jordaan en de Polder heb ik gewoon geen ruimte om extra tafels en stoeltjes neer te zetten. Omdat die gewoon helemaal ram uitverkocht is.
1: Ja. Maakt het nog wat uit of het nat weer wordt? Of,
3: ja, alles maakt uit met regen of geen regen. Tuurlijk. En dat zal nog steeds in de aanloop van de week met kaartverkoop zijn. En mensen wachten het weer. Of het weer zit er nu goed uit. We krijgen een zonnetje, het blijft droog. Maar goed,
2: dat is beter dan afgelopen zomer met Jordaan.
3: Jordaan en Polder hebben natuurlijk anderhalf uur echt een knetterharde regenbui gehad. En, maar goed, ook daar bleven de mensen gewoon.
1: Ja, het gaat toch om de gezelligheid?
3: Jawel, maar laten we heel eerlijk zijn. Als het regent, ga jij ook niet ergens. Dus daar ben ik gewoon heel eerlijk.
1: Nee. Jordaan en de Polder, dat is bijna altijd helemaal uitverkocht. Dit gaat nog in de opstartfase. Betekent dat je dan aan de deur nog kan kopen?
3: Nee, in principe willen we dat nooit eigenlijk. Al hebben we nu gezegd, van, als mensen echt nog op het laatste moment komen... en niet meer in de winkel of online een kaartje kunnen kopen... hebben wij bij de deur een verkooppunt, zeker. Ja.
1: Ja. Hoe lang zijn jullie nou bezig al met dit festival?
3: Ja, hier zijn we nu zo'n 3/4 jaar mee bezig. En dan kan je verdelen in wat rustigere tijden. Alleen ja, de laatste weken zijn we nu hartstikke druk. De uitingen moeten gemaakt worden. Het is spannend, het is weer een nieuwe editie. Afspraken met de gemeente, politie, brandweer. Je bent met zoveel facetten bezig eromheen om dit voor elkaar te krijgen. Net in onderweg ben ik nog gebeld door de politie. Nou, zaterdag gaan we dit en dat. Dus ja, je bent constant bezig. Alleen... ja, het is bekend terrein voor ons. En dus, alleen we willen met gewoon een hele andere uitstraling. Lelystad Live heeft veel roze. Dus er komt ook alles terug in die kleur op het terrein. Dat je echt wel weer... de eerste keer moet gewoon goed zijn. Dus we gaan gewoon goed uitpakken.
2: En wanneer is het geslaagd voor jullie?
3: Wanneer is het geslaagd? Wanneer we leuke mensen hebben. Weet je, het is of er nou 3000 man komt of 5000 man. Het wordt sowieso gezellig. Leuke sfeer. Het weer een beetje mee zit. De reunie moet gewoon weer daar zijn. En nou ja, als de artiesten gewoon hun best doen, dan moet dat wel goed komen.
1: Ja, een feestje dus aankomende zaterdag. We hopen op goed droog weer.
3: We gaan daar gewoon vanuit.
0: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, want ik merk dat het succes heeft geen effect op mijn welzijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, en een volledige Lelystadse line-up dit keer. Dus allemaal lokale zangers.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we nu naar reclame of...
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
6: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
5: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
7: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
5: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Janny Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Goedenavond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland, bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En dan staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: avond. Vanavond is het nog een tijdje ronduit zonnig in Flevoland, bij temperaturen ruim boven de 15 graden en de meest matige wind uit westelijke richtingen. Aan het einde van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen en vannacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt. Gaat het afkoelen naar een graad of 12 tot 14 in de provincie en er staat maar weinig wind. Morgen is dan een lange tijd droog met een mix van wolkenvelden en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Later op de dag is een enkel buitje mogelijk, maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En opnieuw wordt het zo'n 20, lokaal misschien 21 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.